0: luistert naar Radio Veronica. De beste muziek aller tijden.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het is erg druk bij de AWB Alarmcentrale. Deze zomer zijn er al 330.000 meldingen binnengekomen. Dat gaat behalve autopech ook veel over medische hulp in het buitenland. Zo zijn er elke week tientallen Nederlanders betrokken bij ernstige fietsongelukken. De meeste meldingen komen uit Frankrijk, Spanje en Italië. Israël heeft er weinig vertrouwen in dat Hamas echt zijn wapens gaat inleveren, zeggen Amerikaanse officials. Toch heeft Amerika er vertrouwen in dat zowel Hamas als Israël zich aan de deal houden. Vannacht kondigde president Trump aan dat er een vredesdeal is bereikt. Hamas ontwapent en vervolgens trekt het Israëlische leger zich terug uit Gaza. In Tinarlo in Drenthe heeft een grote brand een woonboerderij en een schuur ernaast verwoest. De brandweer rukte groot uit en kon maar net voorkomen dat ook het huis tegenover de boerderij in vlammen opging. Er is een man aangehouden die misschien iets met de brand te maken heeft. Gewonden zijn er niet. En Arne Slot wil geen bondscoach van het Nederlands elftal worden. Hij wil liever aan de slag als trainer bij een Europese topclub. Wel waren er gesprekken geweest tussen Slot en de KNVB. Arne Slot werd in mei ontslagen als trainer van Liverpool. Een paar jaar eerder werd hij met Feyenoord landskampioen. Het Veronica weer van Weer Online. Het is een zwoele nacht met minima rond de 18 graden. Overdag buien in het noorden bij hooguit een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en stijgt het kwik naar 24 tot 30 graden.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: Veronica. Met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De lage rivierstanden zorgen ervoor dat benzine opnieuw duurder gaat worden, meldt de Gelderlander. Door de sluiting van onder meer het Twentekanaal kunnen depots in het oosten van het land niet meer bevoorraad worden. De brandstof moet dan van de andere kant van het land komen, bijvoorbeeld uit Amsterdam. Poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren voor studenten afgelast, meldt het AD. Er doen namelijk ook studenten uit Israël mee, maar het poppodium steunt een culturele boycott tegen dat land. De debatfinale stond gepland voor vandaag. Meerdere rechtse politici veroordelen de situatie in het Spaanse Ceuta. Zo zegt Dylan Jessogus van de VVD dat de grenzen beter beveiligd moeten worden. Geert Wilders noemt het een islamitische invasie en Mona Keijzer hoopt dat de migranten niet via de spreidingswet in Nederlandse dorpen en steden terechtkomen. En het Parool gaat elk jaar de Dirk Sauer-lezing organiseren over persvrijheid. De eerste editie zal worden verzorgd door Evan Gershkovich, een Amerikaanse journalist die anderhalf jaar vast zat in Rusland. Dirk Sauer was journalist in Rusland en columnist voor het Parool. Het is vandaag precies een jaar geleden dat hij overleed. Het Veronica-weer van Weer Online. In het midden en zuiden van het land wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt daar 24 tot 30 graden. In het noorden is het een stuk frisser. Daar vallen buien en wordt het niet warmer dan 20 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bijna 2/3 van de LHBTIQ-plussers is bezorgd over hun veiligheid tijdens de World Pride in Amsterdam die nu bezig is. Dat heeft EEN Vandaag onderzocht. Dat komt vooral door de aanslag in Berlijn van vorige week. Wel vindt een grote groep dat de Pride hierdoor extra belangrijk is. AI-modellen van techbedrijf Anthropic hebben zelfstandig organisaties gehackt. Het ging om modellen die nog getest werden, maar die hebben op eigen houtje de testomgeving verlaten. Vorige week gebeurde iets soortgelijks met de kunstmatige intelligentie van OpenAI, de maker van ChatGPT. President Trump twijfelt over zijn belofte aan Oekraïne van een paar dagen geleden om het land zelf Patriot-raketten te laten bouwen. Het is een bijzonder wapen waar we voorzichtig mee moeten zijn, zegt hij. Over een paar dagen reizen Trumps gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff voor het eerst af naar Oekraïne. En elke week raken tientallen Nederlanders gewond bij fietsongelukken op vakantie, zegt de ANWB Alarmcentrale. Ze zeggen dat het deze zomer drukker is dan andere jaren. Er zijn nu al meer dan 300.000 meldingen binnengekomen. De ANWB krijgt ook steeds meer meldingen uit koelere vakantieoorden, zoals Engeland en Scandinavië. Het Veronica weer van Weer Online. In het midden en zuiden van het land wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt daar 24 tot 30 graden. In het noorden is het een stuk frisser. Daar vallen buien en wordt het niet warmer dan een graad of 20.

0: Veronica. Met het nieuws. Het is 6 uur.
1: Goedemorgen, het laatste nieuws krijg je van Bas van Alderen.
2: Goedemorgen.
1: Oh, verkeerde microfoon. Sorry Bas, het is voor mij ook vrij.
3: Nee, dat maakt niet uit, joh. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
3: De homo-gemeenschap is bezorgd over hun veiligheid tijdens de World Pride in Amsterdam die nu bezig is. Dat heeft één vandaag uitgezocht. Het komt vooral door de aanslag in Berlijn van vorige week. Wel vindt er een grote groep dat de Pride hierdoor extra belangrijk is. Het dodental in het Spaanse Ceuta is opgelopen naar 18, melden Spaanse media. Het gebeurde toen migranten massaal de oversteek maakten vanuit het noorden van Marokko. Duizenden migranten haalden het wel. Spanje heeft nu de grens bij een andere enclave gesloten en 60 militairen naar het gebied gestuurd. En Arne Slot wil geen bondscoach van het Nederlands elftal worden en wil liever aan de slag als trainer bij een Europese topclub. Wel zijn er gesprekken geweest tussen Slot en de KNVB. Arne Slot werd in mei ontslagen als trainer van Liverpool. Een paar jaar eerder werd hij met Feyenoord nog landskampioen. Veronica weer. Eerst nog bewolkt, kans op een bui. Op de Wadden rond het IJsselmeer waait het stevig. En later wordt het droog. Vanmiddag ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 30 graden.
1: Zo, we gaan het nog even de goede kant op laten deze dag.
3: Ja, het is nou, als die bewolking weg is en het zonnetje komt door. Hey, nou berg je dan maar voor de zon.
1: Ja, lekker zeg. Eén vertraging helaas al gemeld op het vroege tijdstip op de A22 Beverwijk-Velsen. Voor Beverwijk is de oprit afgesloten. 15 minuten vertraging.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: Nou, hè?
4: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op 25 euro korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: €20 korting per maand. directlease.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
8: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.

0: Omedeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Radio Veronica.

0: Ik dacht, pak deze er gewoon lekker eens even bij. Kings of Leon en Wait For Me. Mooi liedje is dat. Iets minder bekend, maar die stem van Kings of Leon. Gossie meiden, van de zanger dan, hè. Goedemorgen allemaal, 6:15. Goedemorgen, juffrouw Annie.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we doen het even zo.
2: Goeiemorgen,
0: juffrouw Annie. Nou ja, je hebt de mensen geïnspireerd, hoor. We kregen gewoon een audio-appje binnen van Bruno.
3: Echt? Goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, Bruno.
0: Het staat je wel goed, hoor, juffrouw Annie. Goedemorgen, Bassie.
4: Goeiemorgen, Frankie.
0: Ik ging even, ik dacht ik heb Bruno de Express bijgehaald om te kijken wie er meer rasp op zijn stem heeft. Bas van Halderen of Bruno, maar Bruno lijkt te winnen.
4: Ja, Bruno die wint vandaag, want het is, ik heb gisteren ietsjes vroeger naar bed gegaan,
0: ja.
4: Een klein drankje minder gedronken,
0: klein sigaretje
4: iets
0: minder,
4: meer honing in de thee gedaan.
0: Nou ja, je hoort
4: wel een extra peukje gerookt.
0: Oh, wel extra peukje. Ja, vanochtend al.
4: Je moet het compenseren, hè?
0: Nou ja, misschien kan Bruno even reageren wat hij allemaal heeft gedaan, of juist niet.
3: Goeiemorgen.
0: Zo is het.
3: Goeiemorgen, Bruno.
0: Ja, zo. Het kan ook zijn dat hij net wakker is. Ja. Hallo allemaal, daar zijn we weer. De laatste voor deze week dan. Nog twee weekjes voor de boeg, hoor, met de inval ochtendshow. We krijgen allemaal leuke appjes binnen. Alexander, Jeroen, Jochem, Roland, ja, Bruno dus, Patricia. Luc is erbij. Het is ontzettend gezellig. Leuk weekend voor de boeg, jongens.
1: Ik heb een Jeu de Boel toernooi.
0: Nou, dat is een leuk, dan heb je een leuk weekend voor de boeg. Echt de hele dag of is het gewoon een uurtje?
1: Nee, het is vanavond met vrienden doen we jaarlijks. En er is ook een grote wisselbeker. Die staat nu bij ons op zolder.
0: Dus jij hebt gewonnen de vorige keer?
1: Ja, mijn vriend.
0: Oh, jouw vriend. Okay.
4: Het schijnt dat daar heel veel drugs bij wordt gebruikt, hè, bij dat Jeu de Boel.
1: Alleen maar omdat ik uit Brabant kom?
0: Nee. Dit is wel echt waar.
4: Buiten Brabant.
0: Dit is wel eens in het nieuws geweest. Ja.
1: Oh, gewoon bij het professionele Jeu de Boel.
4: Ja, dus dan snuiven ze cocaïne, schijnt. En dan schijnt de strakker te kunnen Jeu de Boel.
0: Ja. En concentratievermogen schiet natuurlijk wel omhoog. Er wordt ook veel speed gebruikt. Of vroeger werd er veel speed gebruikt in het leger. Hè, om scherp te blijven en om wakker te blijven. Noem maar op. Dus drugs kan ook heel functioneel zijn.
1: Oké, nou, misschien toch vanavond maar even proberen.
0: Ja. Ja, Bas, het is natuurlijk jouw laatste ochtendshow.
4: Het is de laatste ochtendshow, dus ik ga proberen om morgen uit te slapen. Maar ik sluit niet uit dat ik gewoon naast mijn bed sta op dit vroege tijdstip.
0: Ja, het zit er wel in, hè?
4: Ja, ik vond het heerlijk om dit te mogen doen. En ik zit nu dus eindelijk pas in het ritme.
0: Ja, en dan rukken
4: jullie me er weer uit. En dan krijgen jullie vanaf maandag weer een stukje kwaliteit opzetten.
0: Nou,
4: want dan komt ze weer terug, hè? De grote Marijke ketel.
0: Zeker, de kate is back. Dat allemaal later, dat was maandag. Voor nu de komende, pak een beetje 3,5 uur nog, zijn we gewoon met z'n drietjes hier. En met jou natuurlijk. Leuk al die appies, wat ik al eerder zei. Roland van de Boogaard die zegt goedemorgen, Annie. En de invallers. Ja. Annie first, hoor, dit is mooi. En dit is

0: Miley Cyrus en Flowers op Radio Veronica. Zo meteen het laatste nieuws. Bassie, wat zit erin?
1: Er is een grote brand geweest vannacht in Kampen. En er zijn steeds meer zorgen om te slimme AI.
0: Oeh ja, ik heb dat gelezen. Doodeng.
2: Ben je klaar voor de reis van je leven? Radio Veronica stuurt je naar de andere kant van de wereld. Voor de Formula One, Singapore Airlines, Singapore Grand Prix 2026.
3: It's lights out and away we go.
2: Luister deze week tussen 4 en 7 naar de middagshow en speel mee met de vragen van Niek. Kaak je de code van de koffer? Dan vlieg je met Radio Veronica naar Singapore, verblijf je in een lekker hotel en heb je de beste plek aan het circuit. Alle info radioveronica.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
0: Goedemorgen, goed nieuws, geen verkeer. Althans, wel verkeer, geen files. Dat zou gek zijn als er helemaal niemand op de weg is. Laatste nieuws krijg je nu van Bas. Bas, goedemorgen.
1: Hey Frank, goedemorgen. In Kampen heeft een grote brand geboet in een appartementencomplex. Daarbij zijn geen gewonden gevallen, maar uit voorzorg is de hele flat ontruimd. En de bewoners die zijn opgevangen in een verzorgingshuis. President Trump zegt dat Hamas en alle andere gewapende groepen in Gaza hun wapens willen inleveren. Het is volgens Trump de bedoeling dat uiteindelijk een nieuwe Palestijnse regering de leiding gaat nemen in Gaza. De ANWB Alarmcentrale meldt flink meer medische hulpaanvragen uit het buitenland. En er zitten opmerkelijk veel fietsongelukken bij. En ook zijn er meer pechgevallen in de koelere vakantielanden, zoals Engeland en Zweden. En oefeningen met AI-systemen, die moeten veiliger. Want er is weer eens een systeem een eigen leven gaan leiden. Hè? Dat doen ze tegenwoordig. Deze keer gaat het om Cloud of Cloud. Dat aan het oefenen was met het hacken van een gesloten netwerk. Dus dan wordt er dus geoefend buiten het echte internet om. Hè? Dan gaan ze een gesloten netwerk proberen daarin te komen.
0: Eigenlijk wat het leger doet met oefeningen, doet dan een AI ook. Of
1: precies.
0: Een AI-systeem om te kijken wat ze allemaal kunnen en wat ze niet kunnen.
1: Nou, en Cloud die ging dus uiteindelijk een stapje verder en stiekem toch online. Dus
0: ontsnapt dan of zo?
1: Die ontsnapt dan blijkbaar. Dus dat systeem brak uiteindelijk in bij 3 bedrijven. Die waren niet bij de oefening betrokken. En daarbij hebben ze gebruik gemaakt van de zwakke beveiliging, zoals makkelijk te raden wachtwoorden, en niet beveiligde toegangspunten.
0: Oké, maar nog heel eventjes. Er is dus een bedrijf die geeft AI, een AI-vorm, dus in dit geval Claude, een opdracht van ga jij maar eens even lekker tekeer binnen deze gesloten omgeving. Ja,
1: precies, binnen die kaders.
0: Ja, en dan, ja, want uiteindelijk wordt het dus wel aangestuurd door een mens. Die geeft die opdracht.
1: Ja, check.
0: Maar omdat dat AI-geneuzel zo slim is en dan misschien een beetje eigenwijs, die ontsnapt dan gewoon.
1: Ja, die blijkt dus gewoon te kunnen ontsnappen en dan toch gewoon het internet aan te kunnen zetten en er gewoon op te gaan.
0: Ja.
1: Ik dacht van, ja, weet je, dit is allemaal leuk, maar dit kan ik nog meer.
0: Maar wel nog steeds met de orders van de baas wat een mens is, van ga maar lekker hacken. Dus die gaat dan buiten de hekken. Toch?
1: Buiten de hekken.
0: En die gaat dan hacken. Ja, maar dus het is niet dat hij zelf bedenkt, ik ga hacken. Dus dat is nog wel misschien een kleine nuance. Want
1: dat is waar, ja.
0: Daar zijn mensen natuurlijk het allerbangst voor, dat het echt helemaal een eigen leven gaat leiden. Ja. En nu gaat hij alleen buiten de gebaande paden.
1: Maar, juist, hij hackt buiten de gebaande paden. Nou, dit is gewoon fantastisch uitgelegd. Dus je snapt het dus wel.
0: Ja, nou, jawel. Maar er is heel veel angst rondom AI. En dat is ergens ook wel terecht. Maar uiteindelijk zijn wij nog steeds wel gewoon wij ageren. Wij zorgen ervoor dat AI iets
1: doet. Dat wel, maar het kan dus uit de hand lopen. Ja. Dus dan hebben wij dat vooraf niet goed geregeld.
0: Precies, dus wij moeten ervan leren. Dus ook als je nu luistert in gebruik AI, je hoeft er niet bang voor te zijn. Je moet er gewoon ervan leren.
5: Ja, en zorgen dat die binnen het boekje blijft.
0: Ja, precies. Ja, ja.
1: Ja, nou, inderdaad, dat, ja. De experts vinden het in ieder geval wel een gevaarlijke ontwikkeling. Net als jij, Frank. En ja, ik vind het eigenlijk ook wel gevaarlijk. Want die AI-systemen zijn dus steeds meer in staat om op eigen houtje schade aan te richten in de echte wereld.
0: We moeten dus gewoon opletten. Dat is eigenlijk de tip.
1: Dat is de tip.
0: Met alles. Ook als je nu de weg op gaat, opletten.
1: Ook een beetje opletten voor het weer vandaag. Want parapluutje moet eerst nog mee.
0: Oh.
1: En op de Wadden en rond het IJsselmeer, nou, daar kan je echt compleet wegwaaien op dit moment.
0: Dan moet je zuidwester mee, ja.
1: En later vanmiddag, nou, dan wordt het droog. Dan komt het zonnetje erbij, dus dan moet je weer insmeren natuurlijk.
0: Met de zonnebrand weer mee.
1: En dan wordt het 24 tot 30 graden.
0: Echt een gekke dag wordt het qua weer. En misschien ook een radioprogramma. Hè? Dat alle kanten.

0: Het zou lekker zijn als je nu nog ligt te dromen, maar dan kan je dit ook weer niet horen. Je hoorde Dan Hartman. And I Can Dream About You.
1: Ekdom's platenkast.
0: Het is namelijk 10 minuten over 6:30 op deze vrijdagochtend. Goedemorgen iedereen. Ik heb een fijn plaatje voor je uit mijn platenkast geroust. Gisteravond eigenlijk al, want ik zat buiten in mijn tuintje. Het was natuurlijk weer lekker weer. Ja, het zijn een beetje gekke dagen. Want zoals vanochtend kan het best wel een beetje bewolkt zijn, kan het regenen. Wel lekker warm. Eind van de dag wordt het gewoon weer 25 graden, een volle zon op je kop. Maar gisteravond zat ik dus buiten en ik had bij een supermarkt van die heerlijke Spaanse biertjes gehaald. Estrella. Misschien zegt het je meteen wel wat. Anders staat erop Cerveza Mediterrane. Het is een rood label. Het zijn van die kleine flesjes. En aangezien ik de ochtendshow doe deze weken, mocht ik er eentje van mezelf. Ja, levensgenieter hoor. Maar dan zat ik buiten met dat kleine biertje, dat Spaanse biertje. Terwijl ik hem dronk, deed ik mijn ogen dicht en waande ik me dus even op het Spaanse strand. En op de achtergrond stond dit aan. Ja, en dan valt het toch allemaal net even wat lekkerder. Muziek, iets kleins te drinken, lekker warm buiten, beentjes omhoog in een korte broek uiteraard. En dan een beetje genieten. En de muziek is de perfecte omlijsting. JJ Kale en Cocaine hoor je nu op radio.

Ja, er is ook een variant natuurlijk van Eric Clapton, Cocaine. Maar deze van JJ Gill vind ik net even wat lekkerder, net even wat meer sfeer. Krijg allemaal leuke appjes binnen met weekendplannen. Laat ze vooral eventjes achter, voor het geval je gaat Sjeu de Boede bijvoorbeeld en nog een klein lijntje Cocaine kan gebruiken. Of andere zaken, lekker uit eten met je meisje, wat ze jarig is.

0: Red Hot Chili Peppers en Snow. Het zou ook weer een synoniem kunnen zijn, of misschien is dat het ook wel, voor de cocaïne die ik net draaide. Dat is, we zitten goed in de drugs deze ochtend. Goedemorgen, ik vroeg je wat je allemaal van plan bent dit weekend. Tim Ruels is nu de appie. Zaterdag lekker met een grote motorgroep een toertocht gaan doen, om vervolgens met z'n allen in de achtertuin te slapen in een tentje. Ja, dat is leuk.
1: Dat klinkt gezellig.
2: Met z'n allen in dat tentje.
0: Nou ja, als het past.
2: Leuk.
0: Toch, ja. Hendrik Bakker die heeft een weekendplan. Die gaat namelijk naar de Lego-beurs in Nijverdal. Kijken of ik nog in mijn jeugd gemiste Lego-set kan scoren.
2: Ah, dat is gaaf, zeg.
0: Ja, toch? Ja.
2: Ik heb laatst die Lego Masters zitten kijken. Joh.
0: Dat is ook leuk.
2: Tof.
0: Ja, ja, superleuk. En ik kreeg een appje van Vince. En ik dacht alle reden om even te bellen. Vince, goedemorgen, want jij hebt een hele bijzondere weekendplan, hè? Vertel.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat klinkt je heerlijk opgewekt al op deze vroege ochtend. Maak ons eens eventjes lekker. Want wat ga je precies doen dit weekend?
3: Ja, dit weekend ga ik meedoen aan het wereldkampioenschap Stratego.
0: Ja, dat is bijzonder. Het wereldkampioenschap. Dus vanuit heinde en verre komen de mensen om hier in Nederland een potje Stratego te spelen. Klopt dat?
3: Ja, dat klopt wat je zegt. We hebben nu al 80 aanmeldingen. Waaronder mensen uit Amerika, uit Canada, Zwitserland, Duitsland, Engeland, noem maar op.
0: Ja, fantastisch.
3: Dus ze komen van heide ver komen zien naartoe om twee of drie of vier dagen Stratego te gaan spelen.
0: En kan iedereen trouwens zomaar meedoen als je dit hoort dat je denkt van nou, ik meld me nog eventjes aan voor klassieke Stratego?
3: We hebben tot nu toe 75 aanmeldingen, dus als je nog zegt van ik kon nog meedoen, dan kun je nog aanmelden.
0: En is er geen kwalificatie of zo waar je ergens aan moet voldoen? Want dat is met de Olympische Spelen wel, toch? Dat je altijd een bepaald aantal punten of bepaald aantal in de tijd het moet kunnen, maar hier kan iedereen aan meedoen, ook mijn neefje van 10.
3: Ja, hier kan in principe gewoon iedereen aan meedoen. Het is voor alle leeftijden, van jong tot oud, dus er hangt toch geen kwalificatie aan of zo, dus iedereen is gewoon welkom om het zo maar even te zeggen.
0: Ja, en mochten mensen nou niet met het WK mee willen doen, maar dit weekend wel gewoon een potje willen spelen, waarom ben jij hier zo goed in? Wat is jouw tactiek? Wat heb je tips?
3: Waarom ik hier zo goed in ben, als puur ons pap, die is ook al ooit wereldkampioen geweest in 1990.
0: Zit in de familie.
3: En die heeft mij meegenomen naar toernooien en ik ben steeds mee gaan spelen en steeds beter geworden.
0: Ja, en is het slim om allemaal bommen om je vlag heen te zetten?
3: Tegen slechte mensen doe ik dat wel, maar als je echt tegen topspelers speelt, dan is het verstandig om je vlag echt op een plek neer te zetten waar ze het niet verwachten.
0: En waar is dat? Dat is niet in de eerste rij, maar ook dan weer niet helemaal achteraan in een hoekje.
3: Nee, bijvoorbeeld je kan de bommen links inzetten en de vlag meer naar rechts toe zetten, maar dan denken ze van links staan veel bommen, dan zal daar wel de vlag staan, maar dan zet je tegenstander op een
0: Maar, Annie, ik zie jou, juffrouw Annie zit hier ook in de studio. Je kijkt heel moeilijk terwijl wij dit gesprek voeren. Ben jij geen strategoer?
1: Nou, ik heb het vroeger wel een aantal keer gedaan. Dus ik ben ook even aan het bedenken hoe ging het inderdaad. Ook alweer maar.
0: Met een rode en een blauwe partij. En je hebt verkenners en spion. Nee, geen ridder heb je.
1: Oh.
0: Je hebt generaal, maarschalk en zo.
1: Oh ja, dat zal ik wel geschaad hebben als ridder. Maar ik vind het heel leuk dat je hier zo goed in kan zijn. En vooral door heel veel te doen en zo. Maar ik denk dan, oké, jij bent wereldkampioen. En ik wil het echt helemaal niet onderschatten, maar als iedereen eraan mee kan doen, hoe hoog is het niveau dan?
3: Ja goed, het niveau is natuurlijk gewoon eigenlijk super hoog, want je hebt een Stratego-ranking. Ik denk dat de eerste 20 mensen van de ranking, die doen sowieso mee. Dus het niveau, dat is gewoon keihoog, want het toernooi werkt eigenlijk zo. Je speelt, de eerste dag speel je tegen mindere tegenstanders. En de tweede dag dan speel je eigenlijk gewoon tegen de top, zeg maar. Want hoe meer jij wint, hoe hoger je komt.
0: Ja, precies. Dus het is net als met een tennistoernooi eigenlijk. Dan krijg je steeds moeilijkere tegenstanders. Laatste vraag, geldprijs als je weer wereldkampioen wordt?
3: Nou, maandag zit ik gewoon op de vloer. Dus ik moet gewoon weer aan het werk.
0: Precies. Dus zoveel verdien je er niet mee. Heel veel plezier, Vince, dit weekend. Ik duim voor je. En mocht je weer wereldkampioen worden, dan leggen we maandag even een lijntje.
3: Ja, dankjewel. Ik ga mijn best doen. Mijn gevoel is in ieder geval goed. Dus ik hoop dat ik de vierde titel kan binnenslepen.
0: Mooi zo. Later, fijne dag.
3: Dalle, hoi.

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren. Je zomerklus...

0: Schrijf toe aan de volgende stap. Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
1: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
9: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
10: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
13: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 7 uur.
14: Goedemorgen iedereen. Het laatste nieuws krijg je van Bas van Halderen.
15: In Kampen zijn de bewoners van een appartementencomplex geëvacueerd vanwege een zeer grote brand. Die brak uit in de kelder van het gebouw. Zo'n 60 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd en de bewoners worden opgevangen in een verzorgingshuis. Er raakte niemand gewond en de brand is intussen geblust. De ANWB Alarmcentrale heeft veel meer hulpaanvragen gekregen van toeristen in het buitenland. Het zijn er al 10.000 meer dan een jaar geleden. Bij de medische hulpverzoeken zitten opmerkelijk veel fietsongelukken in Europa. Verder krijgt de ANWB meer meldingen van pechgevallen uit koelere vakantiebestemmingen, zoals Engeland en Denemarken. Politici veroordelen de situatie in het Spaanse Ceuta. Zo zegt Dylan Jezogus van de VVD dat de grenzen beter moeten worden beveiligd. Geert Wilders noemt het een islamitische invasie. Mona Keizer hoopt dat de migranten niet via de spreidingswet in Nederlandse dorpen en steden terechtkomen. En veel Oranje-fans hadden erop gehoopt, maar het feest gaat niet door. Arne Slot wil geen bondscoach worden. Volgens een paar media wil hij liever een club gaan trainen. En heeft hij al een paar aanbiedingen op zak, van AC Milan bijvoorbeeld. Voor de KNVB wordt het nu opschieten, want in september moet Oranje al in actie komen. Veronica weer. Eerst nog bewolkt, kans op een bui op de Wadden. Rond het IJsselmeer waait het stevig. Later droog, met vanmiddag ruimte voor de zon. Het wordt 24 tot 30 graden.
14: Dankjewel, Bas.
16: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
19: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
20: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
0: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg.
7: Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
21: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
22: It's funny, because it's true.
21: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
23: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenore 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
24: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
25: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
26: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
27: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt. Let's go!
28: Dit is Radio Veronica.

0: Bengals op Radio Veronica. Walk like an Egyptian. Goedemorgen, goedemorgen. De 8 minuten over 7. Op deze vrijdagochtend. Geert Ekdom zit nog steeds lekker in España. Dus je moet het nog eventjes met mij doen. Dit is de vrijdageditie. Volgende week zijn we er uiteraard weer. En ik doe het niet alleen. Nee, want daar is Bassie. Bas, goedemorgen.
1: Hey Frank, goedemorgen.
0: Nieuwslezer van dienst. En ook op de rechterkant, daar zit ze weer.
2: Goeiesmooie,
0: juffrouw
2: Annie.
0: Ja hoor, juffrouw Annie, goedemorgen.
3: Goeiesmooie.
0: Dat zeg je natuurlijk nooit normaal in het dagelijks leven. Maar het staat je goed hoor, de goeiesmorgens.
3: Ik hou hem er wel in.
0: Dan. Ja toch, dat is wel gezellig. Het is de dag van dat veel Ajaxiden vrolijk wakker worden. Want het is weer gewonnen. Ze zijn door in de Conference League met 4-1. En een hat-trick van Oscar, of Glog, dat is officieel zijn achternaam, of Gloek. Daar zijn we nog niet helemaal over uit. Maar op zijn shirt staat Oscar, dus laat hem vooral zo noemen.
1: Gefeliciteerd trouwens.
0: Ik heb met veel plezier de eerste helft gekeken. En vanochtend even dus de samenvatting. Twente moet helaas Europa League verlaten, maar gaat als het goed is door in de Conference League. Dat is een beetje hoe de voetballiefhebbers zijn wakker geworden. Wat viel jou op vandaag, Bas?
1: We hadden gistermorgen toch even in de uitzending over tafelschuimers. Zo'n Nederlands stel, hè, dat was weggelopen zonder te betalen in een sterrenrestaurant in Frankrijk. Nou, ook in Dordrecht blijken ze er wat van te kunnen. Er zit namelijk een heel hip koffiezaakje waar je ook je havermelkkappetje kan krijgen 's morgens. Maar dan vergeten gasten dus steeds vaker af te rekenen. Ja, ja. De eigenaresse zegt dat het vroeger wel eens voorkwam, maar dat het tegenwoordig strijk en zet is. Dat mensen zijn gewoon niet eerlijk, concludeert ze. En ze kwam er eigenlijk achter toen ze een nieuw kassasysteem in gebruik nam. Terwijl ze er eerst nog altijd vanuit ging van het beste van de mens, en dacht bij mensen die wegliepen, oh, die zullen wel hebben gepind.
0: Ja, ja, ja.
1: Viel haar nu pas op dat heel veel mensen gewoon weglopen zonder te betalen.
0: Maar dat is toch, gisteren hadden we het ook over. Ik vind het zo belachelijk dat je dat doet. En het is allemaal fucking duur geworden, hè. Maar ook voor de uitbaters, dus voor de horeca, is het ook heel duur geworden. Dus niet dat ze voor de lol alleen maar die prijzen verhogen.
1: Ja, ja, ja. Deze vrouw ging er ook bijna failliet aan, zegt ze. En daarom neemt ze een ingrijpende maatregel. Want je kan er wat aan doen.
0: Wat dan?
1: Eerst afrekenen en daarna de koffie.
0: Soms is het zo simpel. Hè? Dat is bij een koffiecompany bijvoorbeeld. Daar haal ik ook wel eens een koffietje. Doe je dat natuurlijk ook.
1: Ja.
0: Eerst gewoon lappen en dan wachten op je koffie.
1: Precies.
0: En dan die rustig op drinken. Ja, goeie eigenlijk. Ik weet niet of het jou ook is opgevallen op jouw social media, Bas. Want ik zie dat jij ook actief bent op Instagram.
1: Ja.
0: Maar mijn timeline stond helemaal vol met de Amerikaanse producer Timbaland. En voor de mensen die denken, wie is het ook weer? Nee, het is niet die guy van die schoenen. Ja. Het is echt een supergoeie producer. Onder andere van deze hit. Alles wat je hoort, behalve de stemmen, is van Timbaland.
1: Dus, ja, ik vind het altijd heel gaaf.
0: Ja, toch?
1: Hij heeft ook bijvoorbeeld Justin Timberlake, heeft die hits mee. Ja. Nelly Furtado.
0: Wat leuk als je met Justin Timberlake komt. Want die heb ik ook nog hier. Dat moet ik even bijpakken. De Sexy Bag. Deze beat, hè? Ja, dat is dus allemaal Timbaland. En hij stond de afgelopen weekend op een festival in Polen. Dat was nogal opmerkelijk, let op. Want ik zei al, hij doet alles behalve de teksten. Nou, dat klopt ook. Hij speelde maar liefst 29 nummers. Al die hits die vlogen in rap tempo voorbij. Maar veel van zijn liedjes worden dus gezongen door Justin Timberlake, Nelly Furtado. Timbaland hoeft niet zo heel veel toe te voegen, maar hij dacht, ik doe toch al iets. En dat zorgt voor een hoop hilariteit. Ik heb hier een fragmentje van dat optreden. Groot podium en grote schermen, zoals wij dat kennen van Pinkpop, Constantine, noem maar op. Daar staat hij dus. Zijn DJ zet je ergens daarachter, want hij startte gewoon die platen in. En zelf stond hij helemaal op de voorgrond. En hij had zichzelf toch één stukje tekst gegeven.
1: Ja.
0: Mag jij raden welk stukje tekst dat is?
1: Benieuwd.
0: De E, hè?
1: Dat is hij op de achtergrond.

0: wel goed, hè? Authentiek.
1: Nee, hier houdt hij dan heel even zijn kop. Maar dan gaat hij weer door, hoor. 29 nummers van, nou, laten we zeggen, pak hem mee 3-4 minuten. Nou, reken maar uit hoe lang hij... Hé! Heeft geroepen. Ja, god. Zometeen duiken we nog eventjes de Amsterdamse grachten in het...

0: Ekdom in de Morgen.
1: Heel stom programma, sorry dat ik domme gedrag.
0: Elke werkdag op Veronica.
1: En verder vind ik het goed. Veronica.

0: Nou ja, bijna dan. Nog even die vrijdag door. Was wel een goed begin, toch? Goedemorgen, Avicii en LL Black. Het wordt sowieso een feestje dit weekend. Het heeft alles te maken met de Pride, de World Pride in Amsterdam. Je gaat het misschien wel meekrijgen ergens. Of via tv kan je ook wel het meeloeren. Morgen is dan de parade, de Canal Parade. Oftewel de botenparade. En het belooft weer een fijne editie te worden. De 31ste Pride tussen alle regenboogkleuren. Kun je vanaf de kade ook een rood, witte, gele boot spotten. En hoor ik je denken. En vooral juffrouw Annie hier. Ja,
1: ja, rood, wit, geel. Dat zegt mij wel iets.
0: Dat zeg jij wel wat. Ja. Het hart van menig bossenaar. Nee, jij woont er dan iets verder vandaan. Zal daar harder van gaan kloppen. Want de boot komt uit Oeteldonk. Ja, de carnavalsnaam voor Den Bosch. Een stukje boscarnaval zal dus te zien op de grachten zijn van Amsterdam. En daar zijn we toch wel even benieuwd naar hier bij de ochtendshow van Radio Veronica, hoe dat precies zit. Daarom aan de telefoon een van de matrozen, Lotte van Hulten. Lotte, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Frank. Goedemorgen. Hallo.
0: Hoi, hoi. Hoe is de zin voor morgen en wat gaan we zien? Ja. Hoe is de zin en wat gaan we zien?
2: De zin is echt ontzettend groot. Dit gaat natuurlijk echt fantastisch worden. De boot, zoals je al zei, we gaan natuurlijk vooral de Oeteldonkse kleuren, rood, wit, geel. We gaan met kieltjes en ja, we gaan vooral het feest wat we normaal vieren uitstralen. En we hebben er echt, het gaat al weken nergens anders meer over. Dit wordt echt, het wordt echt genieten met hoofdletter G.
0: Ja, en wat je zegt, het feest dat we normaal vieren, doe je dan op carnaval en dat we dat dan op een boot terug gaan zien, die vibe?
2: Ja, die vibe gaan we zeker terugzien. We hebben alleen, we staan ook met alleen maar vrienden voor vrienden op de boot. Dus ja, dit wordt één groot feest. En hoe vet is het dat we gewoon tijdens de zomer één dag carnaval nog extra kunnen vieren.
0: Zeker, zeker. En wat is de link met Pride? Want het is natuurlijk wel een reden dat die boten daar door de grachten gaan.
2: Ja, dat is zeker. Nou, onze vriendengroep uit de Bosch bestaat sowieso al voor de helft uit gays. Of we kunnen wel de letteren van de queer alfabet aantikken. Ja. Dus wij gaan sowieso zelf altijd al naar Pride. En de laatste jaren hebben we ook meegevaren met andere boten. Maar we hadden het er al heel vaak over, ja, hoe vet zou het zijn. Ja. Als wij gewoon met onze eigen vriendengroep en ook met het Oeteldonkse thema, omdat er natuurlijk ook echt wel overeenkomsten zitten met Pride en met de World Pride, samenhorigheid. Want tijdens carnaval in Oeteldonk gebeurt er natuurlijk wel iets bijzonders. Alle muren die ons normaal uit elkaar houden, die verdwijnen. Iedereen heeft dezelfde outfit aan, heeft dezelfde kiel aan. Het is één grote samenhorigheid en eenheid. Dus daar zit echt voor ons zeker wel de overeenkomst in met de Pride.
0: Ja, dat je gewoon kijkt dat je op die boot met mensen staat, ongeacht waar ze opvallen, hoe ze zich voelen, man, vrouw, dat maakt niet uit. Maar precies die dat sfeer.
2: Dat is precies de gedachte achter Oeteldonk, maar ook zeker achter de Pride, ja.
0: En je zegt, we hebben goede zin, we hebben het de weken al nergens anders over. Wat verwacht je van de dag van morgen, als je door de grachten vaart?
2: Nou, we weten natuurlijk zelf hoe vet het is om mee te varen. En dat we nu met ons eigen thema, met deze gedachte erachter, ja, het wordt echt onvergetelijk voor ons. Dit wordt zo vet.
0: Ja, begrijp ik. Belangrijk voor de luisteraars van Radio Veronica en ook voor ondergetekenden, want ik ga wel even langs de kant staan. Hoe kan ik jullie nou precies herkennen, los van de kleuren?
2: Dus we hebben er wel een beetje, er blijft natuurlijk wel Pride, we hebben er een beetje sexy tint aan gegeven. Het wordt wel rood, wit, geel en heel veel kikkers, oetels van Oeteldonk.
0: En niet rood, wit, maar
2: ook
0: geel,
2: zeker heel veel. Ja, had ook gekund, maar wie weet. We hebben borden gemaakt met leuzen, we hebben heel veel kikkers, we hebben ook vooral heel veel veren en glitters. En we gaan er echt een mega vette tocht van maken.
0: Waarom hebben jullie kikkers?
2: Dat is een oetel. Het is Oeteldonk.
0: Is een oetel is een kikker? Oetel,
2: het wordt ook wel een kikker genoemd. Dus daarom hebben we ook heel veel kikkers zeker meegenomen. Ja.
0: Wat leuk. Het klinkt zo gezellig.
2: We hebben er zo'n zin in. Echt, Frank, je moet eens weten. Het gaat nergens anders meer over. Dit wordt echt mega vet.
0: Mag ik jullie heel veel plezier wensen. En fijn dat jullie meevaren. En ook jullie hard maken voor de goede zaak. En feest vieren.
2: Ja, zeker. Als je ons ziet, boot 42, zwaai allemaal.
0: Even toeteren. Oh, yeah. Yeah.

0: Boston en Morning the Feeling, Radio Veronica. Zometeen het laatste nieuws. Bas, wat zit erin?
1: Nou, er zijn zorgen over veiligheid tijdens de Pride. En Canadezen, na jaren verlost van rotte vislucht.
0: Nou, blijf luisteren.
2: Ben je klaar voor de reis van je leven? Radio Veronica stuurt je naar de andere kant van de wereld. Voor de Formula One, Singapore Airlines, Singapore Grand Prix 2026.
3: It's lights out and away we go.
2: Luister deze week tussen 4 en 7 naar de middagshow en speel mee met de vragen van Niek. Kaak je de code van de koffer? Dan vlieg je met Radio Veronica naar Singapore, verblijf je in een lekker hotel en heb je de beste plekken aan het circuit. Alle info radioveronica.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Goedemorgen, het is 1 minuut over 7:30. Het laatste nieuws is hier. Ik krijg het van Bas van Halderen. Goedemorgen, Bas.
1: Goedemorgen, Frank. Na de aanslag in Berlijn maakt 2/3 van de queergemeenschap zich zorgen over de veiligheid tijdens de World Pride in Amsterdam. Voor sommigen is het zelfs de reden om de Pride over te slaan. Dat heeft Een Vandaag uitgezocht. Hamas legt de wapens neer in Gaza en er komt een nieuwe Palestijnse regering, als we president Trump mogen geloven. Hij zegt een deal te hebben gesloten. De voorwaarde is wel dat Israël zich terugtrekt. Het kan nog wel even duren voordat de bewoners van een ontruimd appartementencomplex in Kampen weer terug kunnen naar huis. Er heeft een zeer grote brand gewoed vannacht en er moet eerst worden gecheckt of in de 60 woningen nog schadelijke stoffen zijn. En de inwoners van St. Mary, dat is een kustplaatsje in Canada, die kunnen opgelucht ademhalen, letterlijk. Want het stinkt er binnenkort niet meer naar rotte vis.
0: Dit moet je even uitleggen, Bas. Hoezo stonk het er naar rotte vis?
1: Er was ooit een visfabriek die al zeker 25 jaar al niet meer in gebruik is.
0: Ja, ja.
1: Maar nog wel voorraad heeft.
0: Ach, godverdamme. Ja.
1: Het gaat om ongeveer 1 miljoen liter vissaus, verspreid over 110 tanks. Met in elke tank ruim 11.000 liter saus.
0: Ja.
1: Nou, wat is er nou gebeurd met die saus? Die is gaan fermenteren.
0: Ja, tuurlijk.
1: En dat is goed te ruiken in St. Mary en omgeving. Het dak is van het gebouw inmiddels gewaaid, want die hele fabriek is verpauperd. Veel muren zijn ingestort, ramen zijn kapot. Alles moet eindelijk een keer op worden geruimd. Nou, ze hebben alle moed bij elkaar geschraapt en ze gaan het dus nu eindelijk doen. Dat is geen kwestie van een doekje en een emmertje.
0: Nee, precies. Hoe lang gaat het duren en hoe doe je dit, jongen?
11: Verdomme.
1: Nou, ze hebben eindelijk een bedrijf daarvoor ingehuurd. Een gespecialiseerd bedrijf dat die saustanks komt opensnijden.
0: Ja.
1: De saus wordt dan gemengd met turf. Want die turf, dat absorbeert zo lekker, hè, die saus.
0: Ik denk, ze steken het in de fik daarna.
1: Daarna wordt het allemaal opgezogen in zo'n tank. En dan wordt het in een soort, ken je die vacuümzakjes waar je ook je brood in kan
0: stoppen? Zo'n ziplock is
1: dat. Ja, daar wordt het eigenlijk een soort ingedaan. En dan wordt het diep gat onder de grond, wordt het op, aarde eroverheen. En nooit meer over hebben.
11: Maar
1: zand erover.
11: Waarom hebben ze dit nog niet eerder gedaan? Waarom hebben ze zo lang gewacht?
1: Ik denk dat dat een kwestie is van geld.
0: Het is waarschijnlijk heel duur.
1: Wie gaat dit nu betalen.
0: Ja, en het is natuurlijk ook van, er kan helemaal de grond niet in, toch? Dat gaat helemaal niet goed. Dus het is verschrikkelijk voor de front. Nou ja, heel veel vragen.
1: Ja, dat.
0: Ik ben blij dat ze verlost zijn van die stank. Dat is
1: ja, ik ook, daar gaat het natuurlijk om. Dan kunnen we allemaal weer op vakantie naar St. Precies, Mary.
0: En als de wind verkeerd staat, dan komt het allemaal zo in je neus in. Over nou, wind gesproken.
1: Ja, nou, op de wadden rond het IJsselmeer waait die stevig vandaag.
0: Precies.
1: Later wordt het trouwens droog, want er is nu nog kans op een bui. En vanmiddag is er ruimte voor de zon. 24 tot 30 graden.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
3: Yeah. Hij gaat lekker.
4: Hoppa.

0: Opalite hoorde je op Radio Veronica. Taylor Swift.
1: Op vakantie in je hoofd.
0: Het kost helemaal niks. Het is heerlijk om eventjes weg te dromen in iemand anders hoofd. Ja, uiteraard ook in die van jezelf. Maar het is mooi om mee te gaan op vakantieherinneringen. En vandaag doen we dat met Bianca uit Lom. Dat is in de buurt van Venlo. Bianca, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, heerlijk. We hoeven niet in te checken. We hoeven geen koffers te pakken. We hebben geen vakantiestress. We blijven gewoon zitten waar we zitten. We sluiten het af met een prachtig liedje. De soundtrack van jouw vakantie. Maar neem ons eerst eens eventjes mee. Wanneer was het? Waar was het? Met wie was het? Wij gaan op reis in jouw hoofd.
2: Nou, ik denk dat het in 1985 was. De eerste vakantie met een hele grote groep van een voetbalteam naar Spanje, naar Macratemar.
0: Mooi, leuk.
2: Ja, en echt een hele leuke tijd gehad. Zon, zee, strand, een leuke jongen. En, ja, dat is niks geworden. Ik was 12 jaar, dus dat was nog...
0: Dat is niks geworden. Het is alleen een beetje gekeken en misschien gepraat, maar verder niet gezoend of verder.
2: Nee, dat niet.
0: Oké, terug naar het moment daar. Jij als 12-jarige aan de Spaanse kust. Wat deden jullie zo die hele vakantie?
2: Nou ja, natuurlijk zwemmen en aan het strand en dingen bezichtigen. En daaronder ook het stierengevecht. En nou, daar heb ik echt heel hard gehuild, want ik vond het echt vreselijk.
0: Ja, begrijp ik wel.
2: En, maar echt leuke dingen gedaan, ook op het strand. Met vuurwerk en Blanes en dat allemaal. Ja, dat was echt prachtig.
0: Wat goed. En jij was 12, dus dan maakt het ook veel indruk op je. Hoe zagen de avonden eruit? Werd er al een beetje gedanst? Was er een kinderdisco? Dronk je...
2: Ja, er was zeker een kinderdisco. En er werd dus heel vaak dit liedje, wat me altijd bij is gebleven, heel vaak gedraaid.
0: Oh, en welke is dat? Gaan we die meteen ook draaien dan, nu of niet? Is dat een goed idee?
2: Ja, graag. Dat is totaal zo'n boy van Baltimore.
0: Oh la la, dat is lekker zeg. En dan stond jij daar te dansen in een Spaans jurkje en lekker een klein beetje te flirten, maar vooral heel erg kind te wezen nog.
2: Ja, dat zeker. Ja, dat was echt geweldig, ja.
0: Dan ga je hoor, op de Spaanse stranden. Bianca.
2: Ik hoor het.
0: Toen nog 12 jaar, inmiddels een paar jaartjes ouder, maar dat maakt allemaal niet uit. De herinneringen die blijven vers.

0: Daar is hij alsnog, Eric Clapton. Mr. Slow Hand Forever Man. Op Radio Veronica, 10 minuten voor 8, zometeen het laatste nieuws. Maar eerst nog eventjes aandacht hiervoor, want het is nogal een actie hoor.
1: Ga met Radio Veronica naar de Grand Prix van Singapore.
0: Er staat hier al de hele week een koffer in de studio met een slot eraan. En wat er in die koffer zit, dat is niet normaal. Dat is niet normaal. Het zijn namelijk 2 tickets voor de Formula One Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026. En die kan je gewoon vanmiddag hier opkomen halen. Althans, ja, via de telefoon wel. Want elke dag heeft onze collega Nick van der Brugge in de middagshow een cryptische vraag gesteld, waarop het antwoord altijd een cijfer was. Dus als je elke dag dat hebt geluisterd, heb je vanmiddag de hele code om de koffer te kraken. Wat jij moet doen, als je lekker hebt meegepuzzeld, moet je sowieso de radio aanlaten vandaag. De komende uren komt er nog zoveel leuks voorbij. Denk aan dit radioprogramma. Giel, Hoogie, Stemmers, Nick van der Brugge. En dan gaan we weer die vrijdagavond in. Het is sowieso een heerlijke dag. De volle vrijdag van Veronica. Maar met vanmiddag dus een hele mooie prijs. 2 tickets voor de Formula One Singapore Airlines Singapore Grand Prix. Moet je wel eventjes de goede code hebben. Dan moet je gewoon bellen, toch? Als je hem hebt.
2: Ja, volgens mij gaan op een bepaald moment de lijn open. En gewoon de eerste die belt en dan ook de juiste code heeft. Ja, niet gaat gewoon draaien en dan is het de vraag.
0: En als je niet de juiste code hebt en je bent wel in de uitzending, dan is het gewoon door. Dan gaat die prijs aan je neus voorbij. Voor de mensen die dus mee hebben gepuzzeld de hele week, kan ook via social media zijn geweest. 0909 80 90. Dat zijn niet de cijfers, maar wel ons telefoonnummer. Ja. En dan kan je dus meespelen vanmiddag vanaf 4 uur, 4:30.
3: Hey, stel je hebt al die cijfers, hoe weet je dan de volgorde? Is dat gewoon...
0: Ik denk gewoon op maandag, wat je op maandag hebt gekregen als eerste. En dan wat je gisteren hebt gekregen als laatste. Top.
3: Nee, dan weet ik het.
0: Nee, jij hebt meegeschreven.
3: Nee, heb de code.
0: Dan heeft hij de code. Heb je meegepuzzeld? Luister dan vanmiddag vanaf 4 uur naar Nick van der Brugge voor die fantastische tickets voor de Grand Prix in Singapore. Dit is even leuk, zeg.

0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.

0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
3: Jammers, wat een gezelligheid, hè? Nou, hè?
2: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. VANN. Fanbottles.nl.

0: een tikkie anders doet.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79. Aldi.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 8 uur.
6: En het is tijd voor het laatste nieuws met Bas van Alderen.
7: Door een brand in de kelder van een appartementencomplex in Kampen is vannacht het hele gebouw ontruimd. Pas als alle 60 appartementen zijn gecontroleerd op schadelijke stoffen kunnen de bewoners weer terug. Ze zijn opgevangen in een verzorgingshuis. Bij de brand raakte niemand gewond. De ANWB Alarmcentrale ziet een opmerkelijke verschuiving bij de pechmeldingen van Nederlandse automobilisten. Er komen steeds meer vanuit koelere vakantielanden zoals Engeland en Scandinavië. En verder kreeg de ANWB zo'n 60 meldingen van geëvacueerde Nederlanders vanwege de bosbranden. Spanje heeft twee plaatsen die eigenlijk in Marokko liggen. In één daarvan, Melilla, zijn de Marokkaanse grenzen gesloten. Aanleiding is de invasie van Marokkanen in de andere plaats, Ceuta. Er kwamen deze week ineens honderden mensen de stad binnen. Sommigen zwemmend, en dat ging niet altijd even goed. Er zijn 18 doden bijgevallen. En Israël heeft nog niet gereageerd op het bericht van president Trump dat hij een deal heeft met Hamas in Gaza. Er zou zijn afgesproken dat Hamas de wapens inlevert en Israël zich uit Gaza terugtrekt. In het plan staat verder dat er een nieuw Palestijns bestuur komt en dat een troepenmacht gaat controleren of alles wel volgens de afspraken verloopt. Het Veronica weer. Eerst nog bewolkt, kans op een bui. Op de Wadden en rond het IJsselmeer waait een stevige wind. Later droog en in de middag ruimte voor de zon. Het wordt 24 tot 30 graden.
6: Dankjewel Bas. De eerste file van deze ochtend die staat op de A12. Arnhem-Oberhausen, net voor Duitsland. 7 minuten vertraging.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor 5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar 1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
13: Oh my god.
12: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
15: Simyo.
16: Even

0: Zomerdeals. Kort in je geld op de meest getoonde prijs.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers. Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen echt alles voor jouw project.

0: dat ging naadloos over, jouw gezang, Annie, in dat van Toto. Prachtig, je hoorde niet eens dat je meezong. Nee, dat was echt ongekend, zeg. Mooi hoor. Goedemorgen, wat gebeurt er?
1: En dan mocht in deze casuflé...
0: Is het alweer zo laat? Is het alweer zo laat? Heb jij ook al iets te bitter garnituur?
2: Ik had net een vlammetje erin en dat probeer ik nu weg te spoelen hier met een IPA'tje. Dus.
0: Wordt er ook al IPA-bier gedronken?
1: Nou, ja, ik heb ook eentje
0: Ongelooflijk, het is vrijdag. Alcoholvrijdag natuurlijk.
2: Ja, alcoholvrije vrijdag. Ja.
0: Daar staat hij bekend, hè. Goedemorgen allemaal, wij zijn nog eens over Radio Veronica. De kat is van huis, dus de muizen dansen op tafel, hoor.
1: Ja.
0: Nou ja, zowel Geert en ik doen weer eens lekker in Spanje... maar ook de bazen achter de schermen zijn ook allemaal op vakantie.
1: De baas is weg, de baas is weg.
0: Mooi. Dat is ons adres voor de mensen die daar geen erg in hebben. En dat zijn er heel veel. We zitten in Amsterdam op de Basisweg 30. Kom gerust eens langs, hoor. Ja, hoor. Annie heeft voor iedereen IPA meegenomen. Ja, het is Bas natuurlijk, nieuwslezer van dienst. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, het is hier een onneembare vesting, dus je kan gerust langskomen.
0: Ja, je kan zeker. Ja, willen de buren ook, wel langskomen? Kom maar, hoor.
2: Ik vind die gasten...
1: Dit is gezellig.
0: Dit is, 100% NL heeft ook een invalshow. Goedemorgen.
3: Hey. Goedemorgen.
2: Ja. Dames en heren, Gaston.
3: Ja, daar zijn we, jongens.
0: Jij rijdt bitter garnituur en je komt deze kant op.
3: Er komen bitterballen in de studio binnen bij ons. Is dat jullie idee?
0: Dat ben jullie ook al.
3: Ja.
0: Ja, dat is ons idee. Dat is
3: wat gezellig, zeg.
0: Hey, dit is Wietse. Goedemorgen, Wietse de Jager. Hi. Je hebt een radioprogramma op 100% NL op dit moment.
3: En dat is een leuke show, jongen.
0: Ja.
3: Oh.
0: Ongekend. Maar jij de bitterballen gaan rond, inderdaad.
3: Ja, heerlijk. Ik moet wel weer terug, want over een minuutje loopt Van Velzen af. Dus.
1: Wil jij ook een IPA?
0: We hebben ook bier nog hier.
3: Nee, ben je gek geworden?
0: Ja, hij stond gisteren op de...
3: Daar hebben we gisteren genoeg van gehad.
0: Daar zijn de bitterballen weer. Ja. Nou, het is een zoete inval hier. Ik ben benieuwd hoe het er bij jou naartoe gaat op je werk. Of het ook zo gezellig is met de buren. Ik hoop het. Ik gun dat iedereen dat het een zoete inval is. Het is de dag dat FC Twente supporters een beetje verdrietig wakker worden. Want die hebben verloren in de Europa League van de Hongaarse ploeg. Ajax-zieden die zijn een stuk vrolijker wakker geworden. Want die hebben weer gewonnen. Zijn door naar de volgende voorronde van de Conference League. Tegen Vojvodina.
1: Maar Twente mag ook naar de voorronde van de Conference League,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, want die zaten in de Europa League. Dus dan doe je weer een stapje naar beneden. Dus die zitten nu in dezelfde... De Conference League. De Peren League wordt die ook wel genoemd. En dan gaan zij misschien wel tegen elkaar spelen ooit.
1: Ja.
0: Vind je dat grappig dat het de Peren League wordt genoemd?
1: Ja, daar had ik er niet over
0: nagedacht. Ja, leuk. Champions League, daar gaan natuurlijk PSV en Feyenoord acte de présence geven komend voetbalseizoen. En hopelijk NEC ook. Maar die moet zich ook nog kwalificeren voor de Champions League. Als het dat niet lukt, komen ze automatisch weer in de Europa League terecht.
1: En kun je vanuit daar dan ook nog naar de Conference League of houdt het dan op?
0: Daar houdt het op. Vroeger kon dat wel. Dat je dan, als je in de Champions League in de poolfase niet doorkwam, dan deed je, kwam je in de tweede ronde van het echte toernooi, kwam je dan in de Europa League. Dat is allemaal afgeschaft. Ja. Je doet nu gewoon mee aan de Champions League, Europa League of Conference League. En als je eruit ligt, lig je er ook uit. En dat vind ik een goede ontwikkeling.
1: Ja, ik ook.
0: Anders krijg je, krijg je al die afzakkertjes de hele tijd. Daarover gesproken. Het is toch alcoholvrijdag, hè? Afzakkertje.
3: Ah, afzakken. Ja, leuk.
0: Nee, Polletje. We gaan uiteraard weer eventjes iedereen op scherp zetten in Polletje. Ongenuanceerd ja of nee. Geen tenzij. Nee, we doen het gewoon heel simpel. En we vragen het ook aan jou en ook eens hier in de studio. Ja of nee? En dit is iets wat hier al voor meningsverschillen zorgde. Schoenen aanhouden in huis. Wat zeggen we erop? Bas, wat doe jij?
2: Ik dacht schoenen aanhouden in bed. Maar dit is schoenen aanhouden in huis.
0: Gooi jij ze uit als je binnenkomt?
2: Ja.
0: Oké, dan zet ik jou bij de ja's. Ja, je wilde heel veel aan toevoegen, maar het blijft alleen bij...
2: Nee, het is een ja.
0: Ja. Annie, wat doe jij? Schoenen aanhouden in huis, ja of nee?
1: Nee, ik hou ze niet aan in huis.
0: Nee, oké. Dus je gooit ze
1: meteen uitschuppen en lekker op de sokjes.
0: Ja, maar dan moet ik even terug naar Bas. Want hou jij ze nou aan of gooi je ze uit?
2: Ja, ik gooi ze uit.
0: Oh, dus jij zit bij nee eigenlijk.
2: Oh, dan zit ik bij nee.
0: Ja, je zit bij nee.
2: Oké, dan zit ik dus nee.
0: Nee, precies. Ik zit bij de ja. Ik hou het zowel thuis als bij andere mensen thuis. Ik vind het gewoon, ik loop het allerliefst op schoenen. Het zit toch het allerfijnst?
1: Jij houdt ze aan?
0: Ik hou ze altijd aan.
1: Echt?
0: Altijd. Ja, ook in de studio. Er zijn ook mensen die op hun werk op sokken lopen. Maar het is, ik hou ze altijd aan. Het is gewoon fijn om een omhulsel te hebben om je voet. Dan loop je veel steviger.
2: Ik heb daar laatst nieuws over gelezen.
0: Oh,
2: dat je ze dus wegens hygiënische redenen beter uit kunt doen.
0: Ah, ja. Oké.
1: Okay. Ik denk dat mijn vriend het ook wel leuk zou vinden als ik ze aanhoud. Want ik gooi ze, zeg maar, ik kom binnen.
0: Hoppakee.
1: En als ik, zeg maar, naar rechts loop, dan liggen ze daar. En naar links dan daar. Dus ze liggen overal.
0: Dus het zou voor de orde beter zijn als jij ze aanhoudt in huis, je schoenen. En voor de hygiëne is het beter dat je ze uitdoet. En dan schiet er nog iemand in de slofjes dan? Of uit de slofjes, of niet? Heb je de slofjes klaarstaan?
1: Nee, echt alleen lekker sokken.
0: Oké, goed. Het polletje gaat over schoenen aanhouden in huis. Meld je eventjes via de app van Radio.

0: Daarvoor nog Katy Perry en Rawr. Zit in het polletje, oftewel ja of nee op een stelling. Een beetje een huishoudelijk of persoonlijk iets. En dat gaat alle kanten op. Vandaag hebben we het over schoenen aanhouden in huis. Wat wordt er gezegd in het polletje? Best wel wat ja's, ook wel wat nee's. Even kijken, Fred van het Ende zegt ja, ik hou ze aan. Carla zegt ook ja hoor, altijd de schoenen aan. Hendrik Bakker zegt heel duidelijk nee. Jeroen Leuring ook, niet aan hoor, niet aan. Gewoon lekker uit. Loopt toch veel lekkerder, zegt Angela. Ja, daarover gesproken, ik kreeg ook een appje binnen van Sandra. En die had het ook over lekkerder lopen met blote voeten. Even bellen hoor.
1: Sandra.
0: Hey Sandra, goedemorgen. Je spreekt met Frank van Radio Veronica.
1: Hallo.
0: Hallo, je zit in polletje. Je bent nogal stellig. Uit, roep jij via de app.
1: Jazeker.
0: Waarom?
1: Gewoon natuurlijk lopen op blote voeten, dat is gewoon heerlijk. Je voeten worden sterker, je spieren worden sterker, beter voor je rug, beter voor je enkels.
0: Oké, en dus ja, jij doet altijd je schoenen uit bij binnenkomst. Is het ook nog uit een hygiënisch oogpunt?
1: Nee, totaal niet. Nee, ik loop het liefst op blote voeten.
0: Ja, omdat dat beter is, zowel gewoon voor je rug als voor je voeten zelf.
1: Ja, zeker.
0: En wat doe je als mensen hun schoenen aanhouden in jouw huis?
1: Oh, prima hoor. Daar kijk ik verder maar niet naar. Dat moeten ze lekker zelf weten.
0: Nee, je bent geen schoenennatie. Zo van uit!
1: Nee, zeker niet.
0: Oké, ik schrijf je bij de schoenen uit of schoenen dragen in huis. Ja of nee, zet ik jou bij de nee's. En nee, je bent in de meerderheid hoor. Het is 75% zegt schoenen uit, 25% zegt schoenen uit.
1: Helemaal goed.
0: Dankjewel, Sandra.
1: Ja,

0: Wil je meespelen, moet je dit even afzingen. Volgens mij is het te doen. Mocht je mee willen spelen, gebruik even de audio-app-functie van de Radio Veronica-app. En voordat je het weet, zit je in Zing na de Ping. Zometeen ook het laatste nieuws. Wat zit daar nou weer in?
1: Nou ja, de FIFA gaat gewoon door met de nieuwe WK-plannen. En van een huisdier word je niet per se gelukkiger.
0: Blijf luisteren.
2: Ben je klaar voor de reis van je leven? Radio Veronica stuurt je naar de andere kant van de wereld. Voor de Formula One, Singapore Airlines, Singapore Grand Prix 2026.
3: It's lights out and away we go!
2: Luister deze week tussen 4 en 7 naar de middagshow en speel mee met de vragen van Niek. Kraak je de code van de koffer? Dan vlieg je met Radio Veronica naar Singapore, verblijf je in een lekker hotel en heb je de beste plekken aan het circuit. Alle info radioveronica.nl.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: doneert.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het van weer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Verkeersinformatie van Flitsmeister. 1 vertraging nog steeds maar op deze vrijdagochtend. En die staat op de A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland. 6 minuten extra reistijd. Meteen erachteraan het laatste nieuws. 8:58. En Bas heeft het laatste nieuws. Bas, goedemorgen.
7: Frank, goedemorgen. De FIFA gaat gewoon door met de commerciële plannen voor het WK voetbal. Maar we gaan het voetbal niet verkopen, zegt de FIFA in een verklaring. Tegen de plannen is veel verzet, onder meer van de UEFA. Nederlandse politici hebben geschokt gereageerd op de bestorming van de Spaanse plaats Ceuta door honderden Marokkanen. Het is onacceptabel, zegt minister Jezelgus, en Geert Wilders heeft het over een islamitische invasie. Bij de ANWB-alarmcentrale komen steeds meer hulpaanvragen uit koelere Europese bestemmingen, zoals Zweden, Duitsland en Zwitserland. En ook is er een stijging van het aantal fietsongelukken. En over het algemeen wordt aangenomen dat een huisdier, een hond of een kat of een goudvis misschien, je leven kan verrijken, dat je gelukkiger bent als je een huisdier hebt. Maar niets is minder waar, lijkt uit nieuw onderzoek.
6: Ja. Dat is verrassend.
7: Heb jij een huisdier?
6: Nee, ja, wil ik graag zo houden.
7: Ja, oké. Okay. Ja,
6: nee, ik ben dol op dieren, maar niet op huisdieren. Ja, daar heb ik al eerder maar over uitgesproken in de ochtendshow. Wordt me niet altijd in dank afgenomen, dus laten we snel verder gaan.
7: De Zwitserse wetenschappers die keken naar allerlei factoren, en onderaan de streep blijkt er geen enkel aantoonbaar bewijs te zijn. Ja, dat je dus. Je bent dus niet per se eenzaam als je geen huisdier hebt. Ook ben je niet per se blijer. Maar zo'n huisdier kan wel een toevoeging zijn.
6: Nou, precies. Je gaat erop uit, toch? Ja. Het wandelingetje als je een hond hebt, kan heel veel toevoegen,
7: en
6: lijkt mij.
7: Sociale steun, hè? Bieden ze dus ook. En dat zie je vooral bij vrouwen en in kleine huishoudens. Dat de hond of de poes dan wat meer steun kan bieden.
6: Oh.
7: En we moeten volgens de onderzoekers afstappen van het idee dat een huisdier echt een wonder, een labmiddel is. Een huisdier kan voor een specifiek persoon op een specifiek moment absoluut waardevol zijn. Maar dat hangt helemaal af van de unieke relatie die je dan samen met het dier opbouwt.
6: Maar haal jij veel geluk, want jij hebt een hond, weten we inmiddels, Bas. Haal jij daar veel geluk uit?
7: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja.
6: Maar dan is dat toch, dan ben jij dan een specifiek geval op een specifiek moment?
7: Nou, weet je wat ik wel eens stiekem denk, Frank? Nee. Kijk, ik heb die hond nu 7 of 8 jaar.
6: Ja.
7: En hij mag het niet horen wat ik nu zeg. Maar ik denk, ja, ik weet niet of ik nog een huisdier zou nemen als hij er niet meer is.
6: Omdat dit een superhond is.
7: Omdat dit, het is een superhond. Maar ja, vroeger, 7 jaar geleden, ging ik 4-5 keer per jaar op vakantie.
6: Nou, zo. Dus hij brengt daar heel veel ongeluk.
7: En nu kom ik gewoon volgende week niet verder dan 1 dag België. Weet je wel.
6: Oké, nee, laten we hem dit maar niet horen, inderdaad. Nee, ik dacht, je bent zo blij met hem dat er nooit meer.
7: Nee, ja, ik ben absoluut blij met hem. Nee, absoluut.
6: Maar je gaat nooit meer een hond nemen hierna. Nee, ik hoor het al.
7: Ik weet het niet. Als mijn vriendin dit hoort, is daar niet mee eens, denk ik. Bewolkt met in het noorden ook buien. Ja. Midden en zuiden blijft het droog. Vanmiddag meer zon voor 23 tot 28 graden.
6: Dat is wel lekker, zeg. Dank je.

0: Goedemorgen, Louise.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je bent lekker aan het klussen, nieuwe dakramen plaatsen. Er is alleen één tegenvaller. Het hele dak van jullie oude boerderij moet vervangen worden.
1: Ja, absoluut.
0: Dat is een flink dak, lijkt me. Hoeveel vierkante meter?
1: 600 vierkante meter.
0: 600? Zo. Flinke klus. Er moet ook flink wat geld, denk ik, voor opzij worden gezet. Je zou €150 kunnen bijverdienen nu met Zing naar de Ping.
1: Dat zou heel mooi meegenomen zijn.
0: Zou lekker zijn, hè? Het kwalificatiefragment, ja, dat heb jij goed ingezongen. Zou je hem nog even live mee willen zingen? Dat vind ik altijd zo gezellig.
1: Ach, wat erg.
0: Ja, je kan, ja, je moet zo meteen nog veel meer zingen, hè? Dus, bereid je maar voor. Oké, daar komt-ie!
1: I love your smile.
0: Ja, lekker. Je moet gewoon er vol voor gaan. Even checken of het goed was.
1: Ja.
0: Ja, die was goed, hoor. I love your smile. Die met jou deden vele anderen ook mee.
2: I love your smile.
0: Ja, dat klonk gezellig. Goed, ben je er klaar voor?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Wij gaan spelen.

0: Ja en nee.
1: Oh.
0: Ja, je mist een woord. Maar ja, ik kijk heel even naar de jury. Ik ben altijd methodeloos.
2: Laat hem ook één keertje horen.
0: Oh ja, en dan wel gewoon met alles erop en eraan. En anders,
1: Bruno, kom op.
0: Louise, gewoon, je deed het goed, want je zong al mee, maar je mist best wel een belangrijk aanwezig woord.
2: Goed nadenken.
0: Antwoord. Ja, ja. Oké, ik leg de boel even stil, dan komt hij nog een keertje. Ben je er klaar voor?
1: Nee, wacht even. I think I wanna marry you.
0: Oh, sorry. We zaten heel hard door het antwoord te schreeuwen, maar hij zegt I think I wanna marry you. En het is wel echt gewoon een heel woord erbij, nog een heel werkwoord. Goed.
1: Nee.
0: Maar goed, je bent door naar de volgende ronde. Daar spelen we nu voor 100 euro. Well, come on and let me
1: know. Should I stay or should I go?
0: Ja, makkie, dat was wel echt een makkie natuurlijk. Should I stay or should I go van de Clash. Je hebt nu 100 euro. Ga je door voor de grande finale?
1: Ja, gewoon doen.
0: Heel veel succes.
1: Take a look at my girlfriend.
0: Je moet heel even checken. Is het op het laatste woord? Het laatste woord is niet goed, toch? Het is toch met een G, het laatste woord, of niet? Ja, god, blijven we een tweede kans geven. Jezus, Louise, ik ben zo...
1: He's the only one I got.
0: Oké, we doen het nog één keer.
1: Take a look at my... He's the only one I got.
0: Oké, we gaan luisteren. Dit is wel echt hakken.
1: Je bent geweldig.
0: Wie is geweldig?
1: Ja, jij bent geweldig.
0: Oh, ik? Het was echt een hakken over de sloot materiaal dit, hoor.
1: Ja, ik weet het.
0: Normaal was het denk ik... Nou ja, goed, het is vrijdag, het is bijna weekend. En ik gun jou het met al die tegenslagen in het leven. Goed, 150 euro, Louise! Woehoe! Lekker, gefeliciteerd namens heel Radio Veronica. Welke kan ik draaien van deze vier? Is dat Shanice met I Love Your Smile, Bruno Mars, Marry You, Clash, Should I Stay or Should I Go of Supertramp?
1: Jenny, want toen is mijn eerste dochter geboren. Nou. En ik ga altijd naar haar.
0: Ja, dat begrijp ik. Hoe heet je dochter?
1: Robin.
0: Oh, ik dacht Jenny's. Goed.
1: Nee.
0: Prachtig liedje. En I love your smile too. Want wat heb jij wat afgelachen, zeg, deze editie van Sing Naar de Pink.

0: Een van de zomerhits van 2026. Zometeen top 3000 met een fijn lijstje van misschien wel jou als je hem hebt ingevuld via radioveronica.nl. Heb je een top 3000 knopje? Als je daarop drukt, kan je alvast je lijstje maken voor komende top 3000. En bestaat de kans dus dat je wordt teruggebeld door ons om tussen 9 en 10 de muziek samen te stellen. Deze komt sowieso voorbij. En veel meer van zulks. Blijf luisteren.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Mediamarkt korting voor €1.799. Mediamarkt.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
9: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla dit weekend nog je slag. Met een Lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
12: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
16: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
17: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
18: Praxis.
19: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
20: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
21: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 9 uur.
22: Goedemorgen, zijn we weer met het laatste nieuws. Bas van Halderen, hallo.
23: Wereldvoetbalbond FIFA houdt vast aan de commerciële plannen voor het WK. Volgens voorzitter Infantino is het een unieke kans om investeerders mee te laten doen. Maar we gaan het voetbal niet verkopen. Want het is iets wat de FIFA nooit zal doen, staat in een verklaring. Tegen het plan bestaat veel verzet, onder meer van de Europese UEFA. De queergemeenschap maakt zich zorgen over de veiligheid tijdens de World Pride in Amsterdam. De aanleiding is de aanslag vorige week tijdens de Pride in Berlijn. Sommigen slaan het hele gebeuren dit jaar zelfs over, blijkt het onderzoek van 1Vandaag. Morgen is het hoogtepunt van de Pride, de Canal Parade. Nederlandse politici zijn geschrokken van wat er de afgelopen dagen in het Spaanse Ceuta is gebeurd. Honderden Marokkanen staken er illegaal de grens over. Onacceptabel, vindt minister Jesselgus. En Geert Wilders heeft het over een islamitische invasie. Volgens Tweede Kamerlid Mona Keijzer is Marokko een veilig land en moeten ze terug. En de ANWB Alarmcentrale ziet steeds meer hulpaanvragen uit koelere Europese bestemmingen, zoals Zweden en Zwitserland. Het aantal pechgevallen in Spanje nam juist af. Ook is er een stijging van het aantal fietsongelukken, waarschijnlijk doordat weggebruikers in het buitenland minder gewend zijn aan fietsers. Veronica weer, af en toe zon vandaag, ook kans op een bui. Staat een zwak tot matige noordoostenwind. Het wordt 20 graden in het noorden en 29 in Limburg.
22: Dankjewel, Bassie. 1 file nog steeds, de hele ochtend al dezelfde op de A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland al daar. 6 minuten vertraging.
0: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
18: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
24: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
25: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
26: Chris?
27: Ja?
26: Hoef jij niet te werken vandaag?
27: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
26: Dus, heb je nu...
27: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
26: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
28: Alle verf super voordelig. Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
29: Als je Vodafone Mobiel
30: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
29: krijg je tot wel €20 korting.
30: Elk

Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.

0: Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe.
1: Het top 3000 uur met Frank van der Lende.
0: Nou, ik heb sowieso een luisteraar teruggebeld. Niet misschien, maar 100% zeker. Daar gaan we zo meteen eventjes mee kletsen. Eerst nog even ere wie ere toekomt. The Simple Minds, Don't You Forget About Me. Stond afgelopen jaar in de top 3000 op plekje 223. Je zou hem dit jaar er zo weer in kunnen stemmen. Dat doe je via radioveronica.nl. Dan de man die ik sowieso zou bellen. Bernd Henk Voskamp uit Ruurlo. Bernd, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Goedemorgen. Hey, laatste dagen van de vakantie.
2: Ja, zit er weer op.
0: Ja, en dan maandag weer werken. Zin aan of frisse tegenzin?
2: Ja, ik heb altijd zin aan werken.
0: Ja, wat doe je voor werk precies dan?
2: Ja, ik werk bij Rensing Auto's. We verkopen minicars, brommobielen.
0: Brommobielen?
2: Ja.
0: Ah, leuk. En wat is jouw onderdeel daarin dan? Wat doe jij precies?
2: Ja, ik heb contact met de klanten via de mail, app. Ik regel transporten.
0: Ja, ik leg even.
2: Ja.
0: Lekker. En hoe was je vakantie als dit de laatste dagen zijn van? Wat heb je allemaal uitgespookt?
2: Goed, we zijn naar Duitsland geweest, Bayern. Lekker. Dat is prima.
0: Ja, ja, een beetje gewandeld, een beetje bier gedronken.
2: Bier en bruidboes.
0: De twee B's, hè? De twee bekende B's inmiddels.
2: Ja, altijd goed.
0: Nog een beetje muziek geluisterd ook? Ook liedjes die voorbij komen in dit komend uur? Zoals Guus Meeuwis en Pet Shop Boys en zo. Heb je dat ook daar geluisterd?
2: Antenne Bayern gaan we ook staan, dus dat is gaan we af en toe overbij.
0: Wat is Antenne Bayern? Dat is een Duitse...
2: Antenne Bayern, ja, is de bekendste Duitse radiozender zo'n beetje.
0: Heb je naar de concurrent zitten luisteren tijdens de hele vakantie?
2: Ja, zeker.
0: Ik zal het eens opzoeken. Antenne Bayern, zeg je. Oké, leuk. Vind ik altijd, ik ben een radioliefhebber, dus hoe meer, hoe beter. Dan, naar jou. En je muziek. Guus Meeuwis, Het is een Nacht. Waarom moet ik die nu draaien voor jou? Wat is het verhaal erbij?
2: Ja, dat kan ik beter allemaal niet op de radio vertellen.
0: Oh, nou. Als je het heel zachtjes vertelt, dan horen heel veel mensen het niet.
2: Nee. Het is gewoon een mooi nummer.
0: Ah, oké. Dan ga ik hem voor je draaien, Bernd. Dankjewel.
2: Oké.
0: Fijne laatste dagen van de vakantie en werk ze maandag weer.
2: Jo.
0: Hoi.
2: Bedankt.
0: Doei. Yo.

En dit stuk wordt er vaak afgehaald. Ik dacht, laat het toch gewoon even lekker inzitten. Prachtig. Guus Meeuwis, Het is een nacht.

0: Als een soort sorteerhoed van Harry Potter gaat hier de Pet Shop Boys hoed door de studio. Met dat alarm erop. Staat je goed hoor, Annie?
1: Dankjewel. Ja, jij was er een beetje een heksje van.
0: Ja, en hij is veel te klein. Ik heb zo'n joekel van een hoofd en ook nog wat lange blonde haar eronder dan.
1: Doe hem nog wel even op.
0: Kunnen we even opdoen voor, ja, voor de webcam? Ja, Geert Ekdom is natuurlijk op vakantie, maar hij laat zijn hoed altijd achter. Die neemt hij niet mee. Hij heeft nu zo'n strooie rieten hoed natuurlijk op, daar aan de Spaanse kust. Dus wij doen het met deze. Ja hoor. De Pet Shop Boys, die hoorden het alarm omdat hij is aangevraagd. Hier tijdens de top 3000 uur door Bernd.

0: Het lijkt erop dat de hoed kapot is. Het alarm gaat nog wel aan, ofthans het licht schijnt nog wel, maar hij draait niet meer rond.
1: Ja, maar het scheelt, het is op vakantie, dus daarom. Heeft hij niks van te weten.
0: Ik heb nog 2 weken de tijd om het te maken. Gelukkig draai ik ook de Kooks met Mr. Maker.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Deze week in de bonus. AH Runder en

0: Albert Heijn.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes.
3: Esso. Omdat elke rit telt.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
8: Odido. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Goedemorgen, 2:30. Verkeersinformatie. 7 vertragingen. Het loopt opeens op deze vrijdagochtend. Dit zijn de 3 langste op de A-wegen. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, 12 minuten vertraging. A16 Rotterdam-Breda voor Zwijndrecht, 12 minuten. Komt door een auto met pech. Wat gebeurt hier allemaal?
13: Ik heb mijn koptelefoon niet op en ik hoor heel hard Three Little Birds. Het is gewoon alsof een Ajax-stadion.
12: Maar waar dan? Niet bij mij,
13: mijn
12: toch?
13: Mijn telefoon, denk ik.
12: Is dat mijn telefoon?
13: Ja.
12: Oh, nee, ja, nee, dat staat uit. Ja, sorry hoor. Er is zoveel chaos in de studio op deze vrijdagochtend. Excuses. A16, Rotterdam-Breda voor Zwijndrecht. Komt door een auto met pech, 12 minuten vertraging. En de A58, Eindhoven-Tilburg voor Moergestel, 18 minuten.
14: Het top 3000 uur met Frank van der Lende. Dit is weer
12: Ben je al blauw een beetje van die IPA's die je gedronken hebt?
13: Ik heb helemaal niet gedronken.
12: Alsof je bij je ouders thuis komt. Nee hoor, nee. Maar 2 biertjes. Nee. Je hoort te zien nu en blauw op Radio Veronica.

stond er gewoon in het afgelopen jaar. Dit jaar waarschijnlijk wel weer in de top 3000. Als je dat wil, kan je hem er sowieso instemmen via radioveronica.nl. Maak je ook meteen je lijstje. En dan bellen we je misschien maandag wel terug. Of dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag.

0: An Adventure of a Lifetime, Radio Veronica. Met even speciale aandacht sowieso voor Giel Beelen zometeen.
1: Ja, ja.
0: Tussen 10 en 12 uur. Natuurlijk.
1: Speciale aandacht.
0: Ja, zeker. Nou ja, echt vooral speciale aandacht voor Bas van Halderen. De laatste dienst vandaag gehad.
2: Ja, de laatste shift inderdaad. Zeker. We gaan weer uitslapen vanaf maandag, zeker. Hoop ik.
0: Dus ik wil je namens alle luisteraars en het team van Ekdom in de Morgen ontzettend bedanken.
1: En wat ga je doen, Bas?
2: Ik ga even een weekje vakantie vieren.
1: Oh, dat is het.
2: In de pittoreske België. Ja,
0: en daarna komt hij ook niet meer terug.
1: Oh, dat klopt wel. Oh, nee, okay.
2: Nee, inderdaad. Ik was even aan het invallen. Marijke is er maandag.
1: Ja, tuurlijk.
0: Nee, Marijke Ketel, vaste waarde van het programma. Maar het was, we hebben genoten. En ik wilde toch even... We hebben een groot aandeel in de show gehad.
3: Ja, enorm. Ik vond het heel gezellig.
2: Dat was gezellig. Ja, ik vond het ook erg leuk. En ik hoop dat ik nog een keer terug mag komen.
0: Als het aan mij ligt wel. Aan de baas, ja, die zijn allemaal op vakantie. Ze zijn alleen maar vakantiebaantjes, hè?
1: Helaas. Ja, dat stopt nu, hoor.
0: Eindelijk is hij op vakantie. Ja, ja. Er was toch veel gedoe over,
1: ja, ja.
0: Dat we het over hadden, dat je alweer bij de baas zat. Binnenkort daar meer over, of helemaal niks. Radiostilte. Ja. Dat kan ook. Zo tegen Giel dus, met onder andere... Mag ik al een beetje verklappen wat je gaat draaien?
1: Absoluut.
0: Ja, want ik werd heel gelukkig van sowieso de samenwerking... Amy Winehouse, Mark Ronson. Is gewoon altijd goed met Valerie. Maar het meest gelukkig werd ik denk ik wel van de Pointer Sisters.
1: Nou,
0: op de Summer Breeze.
1: Heb je gezien waarmee ik ga openen, of niet?
0: Ja, die is ook leuk.
1: Ja, helemaal te gek.
0: Kreeg jij het daar warm van?
1: Oh man, ik zat weer helemaal op maandagochtend met mijn beste vriendje te blowen en naar Ten te luisteren.
0: Oh, lekker. Ja. Nou ja, welke het precies is van Ten hoor je zometeen na Rasputin, Boney M. Yeah.

0: Jealous of us. Veronica. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
8: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
9: Nou, hè?
7: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
11: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
14: Wow!
13: Is binnen 3 minuten geregeld.
14: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
13: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
15: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
16: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
17: Omdat onze band onbreekbaar is.
18: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
19: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
20: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen echt alles voor jouw project.

0: bingo's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
2: Müller-milk, the moo you can't resist.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 10 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Bas van Halderen. Er komt een landelijke OV-staking aan. Volgens de FNV rijden woensdag 9 september nergens in het land treinen, trams en bussen. De 24-uur-staking is gericht tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op sociale zekerheid. Later volgen nog meer stakingsacties bij onder meer afvalverwerkers en schoonmakers. De natuurbranden in het zuidwesten van Frankrijk nemen af en dat betekent dat opnieuw duizenden mensen terug naar huis mogen. Afgelopen nacht zijn de weersomstandigheden verder verbeterd. Bij Bordeaux waren 220.000 mensen geëvacueerd, maar voor ruim 140.000 is het evacuatiebevel nu opgeheven. Ook in de Spaanse enclave Melilla is het honderden Marokkanen gelukt om de stad binnen te komen, hoewel de grenzen dicht zijn. Ze deden dat via een landweggetje en over een dam. Inmiddels zou de situatie onder controle zijn. Ook in een andere Spaanse enclave, Ceuta, was een invasie van Marokkanen. En een piloot van Malaysia Airlines is in Jakarta opgepakt met 70.000 ecstasy-pillen in zijn koffer. Hij had net een vlucht uit Kuala Lumpur erop zitten en er was ook nog onder invloed. Hij had meth en cocaïne gebruikt. De man wordt verdacht lid te zijn van een internationaal smokkelnetwerk. Hij kan levenslang of de doodstraf krijgen.
9: Hij was wel high in ieder geval.
8: Ja, on his own supply, ja. Af en toe zon, ook kans op een bui. Er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Wordt 20 graden in het noorden, 29 in Limburg.
9: Dankjewel Bas, was het een lijnvlucht eigenlijk? Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Op dit moment 6 vertragingen met een totale lengte van 9 kilometer. Dit zijn ze vanaf 7 minuten of met een bijzondere oorzaak. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland daar 16 minuten. A22 Beverwijk 7 minuten, de oprit is afgesloten. En de A37 knooppunt Holsloot en Meppen. Rustig aan jongen, in Duitsland is dat. Dus een Zwarte Meer in Duitsland, daar een vertraging van 10 minuten.
10: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
13: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
12: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
13: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
15: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
16: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Radio Veronica.

High Sleep Brothers is mooi, maar deze oorspronkelijke Seals and Crofts misschien wel beter. The Summer Breeze. Ja, het is een beetje een gek weertype. Tenminste hier in Amsterdam, maar in het noorden schijnt het zelfs ook te kunnen gaan onweren. Is nog niet echt aan de hand, tenminste voor zover ik weet. Maar het zonnetje piept er tussendoor. Sterker nog, vanavond en vannacht is het helder en droog. Dus wat dat betreft kan je beter een beetje het ritme van de baas aannemen. Die doet het goed, want dan heb je vanavond nog een feestje.

0: Billie Eilish. Ja, ik ga toch even cool lopen doen. Het was 2018. Ik was in South by Southwest, een festival met allemaal beginnende artiesten. Zij was 16 jaar. Ze heeft me letterlijk weggeduwd om samen met de broer en de keyboard erdoor te kunnen. Zo'n klein cafeetje stond ze te spelen en daarna heb ik haar nog heel vaak gezien. Heb jij dat ook wel eens meegemaakt, dat je echt een artiest heel vroeg hebt gezien? Delen met Belen via de app vind ik leuk. De app van Radio Veronica natuurlijk. Is het nu een bitch geworden? Dat weet ik niet. Meredith Brooks komt eraan. En vandaag is de dag, hè, bij Nick.
1: Ben je klaar voor de reis van je leven? Radio Veronica stuurt je naar de andere kant van de wereld. Voor de Formula One, Singapore Airlines, Singapore Grand Prix 2026.
2: It's lights out and away we go.
1: Luister deze week tussen 4 en 7 naar de middagshow. En speel mee met de vragen van Nick. Kraak je de code van de koffer? Dan vlieg je met Radio Veronica naar Singapore, verblijf je in een lekker hotel en heb je de beste plek aan het circuit. Alle info radioveronica.nl.

0: KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we al van weer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Het is 11:02. Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister zijn in totaal 12 vertragingen met een totale lengte van 27 kilometer. Dit zijn ze vanaf 12 minuten of met een bijzondere oorzaak. A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lut en de Nederlandse grens daar 12 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland 18 minuten. En de A37, daar zijn ze nog steeds bezig. Dat is bij Zwarte Meer, knooppunt Holsloot en Meppen in Duitsland. Daar, ja. Een vertraging heb je van 16 minuten.
9: Giel Beelen.
8: Ik kan alleen maar zeggen, het komt goed. Als je midden in de baby zit, everything's gonna be alright.

bij Billie Eilish. En ik vroeg, hebben meer mensen dat meegemaakt? Nou, Inge was heel vroeg bij Floor Jans in Snake, toen bij After Forever. Roel was in 2000 bij Crash op Hinterpop, heeft ze daar nog vaak gezien. Ja, Bert is niet helemaal eerlijk. Die zat met Dinant van Kane op school. En Hans heeft Candy Dulfer vroeger vaak nog gezien, nog voor de Prince-tijd. Toen speelden ze bij hem in de buurt daar in de Zaantrek. Ik hou me bij. Maar wel leuk, dank voor het delen met Belen, altijd via de app van Veronica. Maar we straks gaan naar zo eentje de categorie. Hey, de cover is bekender dan het origineel. Maar eerst Thin Lizzy en The Boys are back.

Ik zit even te kijken, maar ze is nog niet gesignaleerd in het land. Madonna, The Pride natuurlijk. Waar ook trouwens Veronica's Live Club met Frankie zaterdag meer aandacht gaat besteden. Dit was Into the Groove. Wat veel mensen niet weten, is dat het origineel van Depeche Mode is. Ja, het is een cover waarvan je kan denken, huh? Ja.

En dat was grappig, want we draaiden ook nog Thin Lizzy met The Boys Are Back in Town. Die hebben ook een nummer. Dat is dan Dancing in the Moonlight. Maar dat is gewoon een heel ander nummer. Ja. Maar ik vind dat heel leuk. Ik zie nog wel wat suggesties binnenkomen. Ik ga dat wel een keer doen. Zo'n lijstje met alleen maar tracks waarvan de covers bekender zijn dan het origineel. Niet vandaag hoor.

0: heerlijke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Deze week in de bonus. Ahalia en Cantaloupe meloen, 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante, 3 stuks, 5,99. En...

0: korting op alle sale.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One. Van Vodafone.
2: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor, 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week, plus maaltijd en lichte salade, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
9: It's funny, because it's true.
8: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Thuisvakantie, neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
11: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
12: Simyo.
10: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
13: Radio Veronica.
14: Met het nieuws. Het is 11 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Bijna 50.000 Marokkanen zijn gisteren de Spaanse stad Ceuta ingetrokken. De meeste door langs een dam en hekken te zwemmen die de grens tussen Marokko en Spanje vormen. Daarbij zouden 20 mensen zijn verdronken. Dat er ineens een invasie was van Marokkanen komt doordat Marokkaanse grenswachters niks deden. Het kabinet heeft ook gereageerd op de invasie van Marokkanen in Ceuta. Buitenlandminister Tom Berendsen vindt dat Spanje alles moet doen om de grens dicht te houden. Ook wil hij dat Marokko de nodige stappen zet, maar welke laat hij in het midden. Ook zegt Berendsen contact hebben gehad met zijn Marokkaanse en Spaanse collega's. De NS kan nog niet inschatten wat de impact is van de aangekondigde landelijke OV-staking op 9 september. Volgens de FNV rijden dan de hele dag geen treinen, metro, trams en bussen uit protest tegen de bezuiniging op de sociale zekerheid. De FNV heeft de staking nog niet officieel bij de NS aangemeld. En sinds het weekend zijn ruim 8000 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem gereden. Het overgrote deel had een buitenlands kenteken en krijgt geen boete omdat de regelgeving daartoe nog niet is aangepast. Bijna 600 Nederlandse voertuigen zijn geflitst en krijgen een boete van €500. Dan het Veronica weer van Weer Online. In het noorden soms buien, mogelijk met onweer. Daar wordt het rond 20 graden. In de rest van het land droog met later meer zon. En maximaal 23 tot 28 graden.
16: Dankjewel, Peter. Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. In totaal 15 vertragingen, totale lengte 39 kilometer. Dit zijn ze vanaf 10 minuten of met een bijzondere oorzaak. A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en Duitsland 17 minuten. A7 Westbroek-Bremen tussen Oudeschans en Nederlandse grens 10 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland. Een ongeval met de vrachtwagen, daar een vertraging van 28 minuten.
17: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
18: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch.
12: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
20: Als je Vodafone mobiel
21: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
20: krijg je tot wel 20 euro korting.
21: Elke maand.

0: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Fleetwood Mac, You Can Go Your Own Way. Ja, ik zit me net te bedenken, ja, er is helemaal niemand hier. Ik weet niet hoe het bij jou is als je aan het werk bent, maar het is echt... Hallo? Helemaal niemand, heerlijk. Dus ik kan ook, ja, ik kan doen wat ik wil. Ik ben net nieuw hier, het is mijn eerste week, maar het is ook vrijdag, weet je wel. Dus ik heb nog helemaal niemand in de uitzending gehad, bedacht ik me. Dus je kan bellen. Ja, ik moet het nummer ook even opzoeken, maar is niks veranderd. 0909-8090. Het gaat nergens over, maar bel gewoon even. Als je zit te luisteren. 0909-8090. Ik wil even kijken of ik weet hoe dat werkt. En dit is natuurlijk mijn grote koortsdroom, dat er dan helemaal niemand belt. Hallo! Mijn fever dream, om een beetje met Alex Warren te spreken. Ik heb nog 30 seconden. Alsjeblieft. Ik ben relaxed. Ik ben laid back. Maar ik hoop toch echt dat er iemand belt. 0909-8090. Moet je eerst door een heel minuutje heen of zo? Nee, toch? Het is gratis, zeg ik nog even. Oh ja, er belt iemand. Wat een feest. Hallo?
1: Hallo?
0: Hallo. Top. Nou, ja.
1: Je zei wel even, dus ik denk ik bel maar even.
0: Nou ja, dat is helemaal goed. Hoe heet je?
1: Erwin Hoekman.
0: Erwin, wil jij even lachen?
1: Ja, altijd lachen.

0: Outkast, Mr. Mister. En let op, vanmiddag gaat hij eruit, die superprijs.
1: Ben je klaar voor de reis van je leven? Radio Veronica stuurt je naar de andere kant van de wereld. Voor de Formula One, Singapore Airlines, Singapore Grand Prix 2026.
2: It's lights out and away we go.
1: Luister deze week tussen 4 en 7 naar de middagshow en speel mee met de vragen van Niek. Kaak je de code van de koffer? Dan vlieg je met Radio Veronica naar Singapore, verblijf je in een lekker hotel en heb je de beste plek aan het circuit. Alle info radioveronica.nl.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Geef een draai aan je zomer met het

0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
2: Nee, niet die ober.
1: Zullen we deze zomer weer?
2: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
3: Grand Italia. Thuis in Italië.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
7: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
8: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Het is 11:30. Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. In totaal 23 vertragingen. Totale lengte nu al 71 kilometer. Dit zijn ze vanaf 14 minuten of met een bijzondere oorzaak. Op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens 16 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Duiven en Duitsland. Daar 39 minuten een ongeval met de vrachtwagen. En de A37 knooppunt Holsloot. Daar zijn ze nog steeds bij Meppen. Druk bezig. Tussen het Zwarte Meer in Duitsland. Daar heb je vertraging van 14 minuten.
2: Giel Beelen.

Het is weer zo'n heel vrolijk liedje wat helemaal niet vrolijk is qua inhoud dan. Outkast. Ja, ik twijfelde. Maar ik dacht, hé, ja, het is vrijdag. Ik wil echt niet dansen op het graf. Het is een beetje lullig namelijk. En ik weet dat er net een heel faillissement is. Het gaat over de top 1000. Wij hebben dat bij Veronica veel gedaan. Ja, de top 1000 aller tijden. Whalen gaf dan een concert. Er was een hoop gedoe over. Heb je misschien meegekregen. Ja, en we hebben hier de opnames nog. En ik, ja, ik ga Mister draaien. Dus ik moest gewoon nadenken. Oh ja, zou die er nog in staan? Hij staat nog hier in het bestand van Radio Veronica. En ja, ik moet hier gewoon om lachen. En het is een live opname. Dat hoeft allemaal niet perfect te zijn. Maar het is gewoon zo grappig hoe Waylon hier begint.

0: Dua Lipa, Don't Start Now. Ja, zij is niet te stoppen hoor. Ze zei ooit tijdens een concert in Nederland...
1: We gaan helemaal naar de kloten.
2: Uit onderzoek van het ON-RIVM blijkt dat Nederlanders steeds vroeger beginnen aan de vrijdagmiddagborrel. De meest genoemde reden hiervoor is het radioprogramma van Gerard Ekdom en Rob Stenders.
3: Yeah! Ook met een vliegende start je weekend in? Luister naar Stenders en Ekdom.
4: Toptalenten.
3: Vanmiddag vanaf 2 uur op Radio Veronica.
0: Ja, het is er zeker, Rob, absoluut. Maar Gerard is natuurlijk op vakantie, dus dat wordt leuk. Misschien heb je het gisteren al een beetje gehoord bij de Bonanza. Maar Lisanne is erbij. We hebben ook deze week de eer gehad om haar eventjes te ontmoeten en een handje te schudden. Want ja, we kennen elkaar alleen zo van luisteren, zeg maar. En dat wordt, ja, hoe zal ik het niet te smerig brengen? Het zou zomaar een romige show kunnen worden. Ja, ik zit in mijn hoofd. Ik weet dat zij nog bezig is met Colvin.

0: beste muziek aller tijden. De Pasadena's. En de tribute. Right on. Straks hier Sander Hogenhorn. En hij heeft natuurlijk weer een lunchtrommeltje meegenomen.
1: Ja, over de beste muziek aller tijden gesproken. Dit is er wel eentje hoor, maar dan even alleen de trommel. En nu denk je, geen idee. En dan straks komt hij erin. En dan denk je, oh ja.
0: Ja?
1: Komt hij.
0: Oh ja, ik weet hem. Ik moet hem echt altijd even voorzingen.
1: Ja, goed. Zullen we hem even open laten dan?
0: Laten we hem open. Als jij hem ook weet, laat het even weten via de app van Veronica.

0: Tour.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
3: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. directlease.nl.
5: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
8: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
7: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
11: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
12: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
16: Radio Veronica.
17: Met het nieuws. Het is 12 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. In de duinen bij Oudorp, dat is op Goeree-Overflakkee, is brand uitgebroken. Op 3 plekken is de brand ontdekt. Omdat het vuur lastig is te bereiken, zet de brandweer speciale voertuigen in, speciaal voor moeilijke plekken. Het duinpad is afgesloten. De brandweer roept mensen op weg te blijven. Vervoerders in het openbaar vervoer noemen het heel vervelend dat reizigers de dupe worden van een landelijke OV-staking. Die heeft de FNV aangekondigd voor 9 september. Dan ligt het hele OV plat uit protest tegen de bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Volgens brancheorganisatie OVNL hebben vervoerders begrip voor de staking. Het heeft even geduurd, maar in Kampen kunnen de geëvacueerde bewoners weer terug. Vanwege een grote brand in de kelder van een flatgebouw werden vannacht 60 appartementen ontruimd. De bewoners werden opgevangen in een verzorgingshuis. De brandweer moest eerst meten of in hun woningen geen giftige stoffen meer waren. En Japanse wetenschappers claimen een belangrijke stap te hebben gezet in de behandeling van de ziekte van Alzheimer. Die ontstaat doordat eiwitten zich ophopen in de hersenen. Maar waarom dat gebeurt, bleef onduidelijk. De Japanners hebben nu een molecuul ontdekt dat het veroorzaakt. En dan het Veronica Weer van Weer Online. In het noorden soms buien, mogelijk met onweer. Daar wordt het rond 20 graden. In de rest van het land droog, met later vandaag meer zon. En maximaal 23 tot 28 graden.
0: Exact 12 uur, Veronica Verkeer door Flitsmeister. Vielen op de A2 Utrecht-Sertogenbosch tussen Nieuwegein en Everdingen. 38 minuten vertraging. De A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug. 27 minuten. En de A12 richting Duitsland tussen Duiven en Beek. Nog eens 34 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Dit duurt nog wel even tot 5 uur vanmiddag. Dat is dus de A12 richting Duitsland. Goeie reis!
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.nl/zakelijk.
19: Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker!
20: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikt.

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Waarom verdom?
5: Simyo.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, beste aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
7: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak

niet alleen de moves like Jagger, maar ook de liedjes van Jagger. Gelukkig de beste muziek aller tijden op Veronica. Al is het liedje wat ik zo meteen ga draaien meer een idee van Keith Richards. Hij hoorde de riff in zijn slaap. Hij werd vervolgens wakker. Hij nam het op een tape recordertje. En werd de volgende ochtend wakker. En was gewoon helemaal vergeten dat hij dat had opgenomen. Welk liedje dat is van de Stones hoor je zo meteen.

Ja, ik zal even wat zeggen. Goed idee. Bob Marley en de Wailers bij Radio Veronica. Zullen we even een klein quizje doen met andere beroemde begeleidingsbands, net zoals de Wailers. Waar hoort bijvoorbeeld de E Street Band bij? Makkie. Bruce Springsteen natuurlijk. Maar de Heartbreakers, ken je die ook nog? Die zaten natuurlijk bij Tom Petty. En als ik zeg The Revolution, dan zeg jij natuurlijk Prince. Maar als ik zeg The Disciples of Soul, zeg jij dan ook meteen Little Steven? Zo ja, dan had je...

0: Little Steven en de Disciples of Soul bij Veronica.
1: De Radio Crypto.
0: Kun jij in mijn hoofd kruipen? Iedere dag verzin ik een radiocryptogram voor je. En die kun jij dus eigenlijk net zoals in het weekend, hè, dat je zaterdagochtend lekker de krant uit de bus pakt. En dat je dan even dat cryptootje gaat maken. Gewoon altijd lekker. Nou, dat gevoel probeer ik een beetje mee te nemen. Iedere dag hier op Radio Veronica. Rond 10:50 krijg je de radiocrypto. En wat ga ik draaien als ik zeg instemmen met de vlinders in je buik? Dus instemmen met de vlinders in je buik. Daar hoort een Veronica klassieker bij. Ik ga hem zo voor je draaien. Mocht je het nou weten, stuur even een appje via de gratis Veronica-app. En onder de goede inzenders verloot ik een Veronica platentas. Dus praat even tegen me via de Veronica.

0: Seal. Dat is de beste muziek aller tijden met zometeen ook Crystal Waters en Aerosmith.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Veronica Verkeer door Flitsmeister. Het is bijna 12:30. File op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Bunschoten en Barneveld. 20 minuten extra. Flinke file op de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug. 50 minuten extra door een ongeluk. En de A12 richting Duitsland tussen Duiven en de Duitse grens. 30 minuten vertraging. Ook nog eens door een ongeluk met een vrachtwagen. Dit duurt nog even tot 5:00 vanmiddag. De rest van de files is korter dan 20 minuten.
11: Sander Hoogendoorn.

0: Zit je jaded op Veronica.
1: De Radio Crypto.
0: Aerosmith, lekker voor de vrijdag. Tijd voor de oplossing van de Radio Crypto. Ik zag het goede antwoord nog niet echt binnenkomen, maar ik zag nog één audio-appje die ik nog niet heb afgeluisterd. Dus misschien zit het goede antwoord daar nog tussen. Opgave was in ieder geval als volgt. Instemmen met de vlinders in je buik ging niet over Owner of a Lonely Heart van Yes. Peter die stuurt gewoon een vakantiefoto. Dat mag natuurlijk altijd. Editors met papillon. Een papillon is natuurlijk een vlinder. Is niet goed, maar wel een goeie. Dan heb ik John Koster nog in de audio-app. Even kijken of dat nog wat is.
2: Is het misschien Crazy Town met Butterfly?
0: Nee, ook niet. Maar toch bedankt John Koster voor het inspreken. Nee, het is gewoon deze. Instemmen met de vlinders in je buik. Hey, vlinders in mijn buik. Als je instemt, dan zeg je ja, doe maar. Smoor verliefd, voor de duidelijkheid. De oplossing.

0: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.
5: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
11: Radio Veronica.
12: Met het nieuws. Het is 1 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Het aantal migranten dat is omgekomen toen ze probeerden vanuit Marokko de Spaanse stad Ceuta binnen te komen is opgelopen tot 24. Gisteren wilden tienduizenden migranten zwemmend het strand van Ceuta bereiken. De Spaanse regering stuurt nieuwe versterkingen naar het gebied, inclusief drones en duikers. De duinbrand bij Oudorp op Goeree-Overflakkee is onder controle, meldt de veiligheidsregio. De brandweer is bezig met nablussen om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Op 3 verschillende plekken werden brandhaarden ontdekt. De brandweer gebruikt een speciale voertuig om te blussen en zet ook drones in. Op de A12 bij Babberich in Gelderland is een groot ongeluk gebeurd met meerdere vrachtwagens. Er zijn een paar gewonden. Hoe het met ze is niet bekend. Volgens de ANWB was er vlak voor het ongeluk een file op de A12, veroorzaakt door grenscontroles. Of die file heeft geleid tot het ongeluk, is de politie aan het uitzoeken. En door het omstreden WK-plan van de FIFA is al iemand opgestapt. Het is de topadviseur van FIFA-baas Infantino. Hij ziet het idee totaal niet zitten en wil er niks mee te maken hebben. De FIFA wil een belang in het WK-voetbal verkopen. Dat leidt tot veel verzet, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA. En dan het Veronica Weer van Weer Online. Vanmiddag vallen in het noorden en oosten nog buien. In de rest van het land is het droog, met geregeld zon bij 23 tot 28 graden. Maar in het noorden is het minder warm. Morgen droog en zonnig bij 21 tot 26 graden.
14: 1 over 1, Veronica verkeer door Flitsmeister. Het zou lekker zijn als je de A6 een beetje kunt mijden. Lelystad Emmeloord, tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug, namelijk een uur vertraging door een ongeluk. Rij je op de A7 Hoorn-Zaanstad, dan kom je tussen Purmerend Noord en Weidewormen in een half uur vertraging door een ongeluk. En ook een half uurtje op de A58 Tilburg-Eindhoven, dat is vanaf Moergestel. De rest van de files zijn korter dan 30 minuten.
15: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
16: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
15: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
17: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenore 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
19: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
20: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
21: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
22: Omdat ik samen verder wil.
23: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
24: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
25: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
26: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
27: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!

Met die enorme koffer die hier in de studio staat. De koffer van Niek. En elke middag geeft hij een vraag en daar hoort een bepaald antwoord bij. Daar hoort dan weer een bepaald cijfer bij. En vanmiddag gaat die code misschien wel gekraakt worden. Er zit namelijk een enorm cijferslot op die koffer.

0: Dan is hij weer hoor. Dat is de derde Mick Jagger die we al hebben. Vrij aanwezig in dit achtergrondkoor. Nou ja, het is geen koor, het is gewoon alleen Mick Jagger. Ik heb het idee dat soms in de mix ook gewoon Mick Jagger net even nog wat harder stond dan Carly Simon. Maar ja, het is natuurlijk ook gewoon wel echt een hele kenmerkende stem. Eerder hadden we al de Moves Like Jagger en ook de Rolling Stones zelfs met I Can't Get No Satisfaction. Ik zit even te spieken in de playlist van Radio Veronica met wederom de beste muziek aller tijden. Ja, die is de komende uren in ieder geval even Mick Jagger vrij. Maar je weet nooit wat er na tweeën allemaal weer voorbij komt bij Rob enzovoort. Tijd voor een nieuwe ronde van het top 3000 milliseconden spel. Ik ga je de proefopgave laten horen en daarmee kun je jezelf kwalificeren voor het spel. En daarmee maak je natuurlijk kans op een hele tas vol prijzen met als hoofdprijs het spel Remember the Music. Waar ik echt heel veel goede reacties trouwens op binnenkrijg van mensen die dat hebben gewonnen. Avonden achter elkaar wordt er gespeeld. Nog één potje, ja nog één potje dan. Dus dat wil je zeker hebben als je een beetje een spelletjesliefhebber bent. Oké, eerst even die proefopgave. Wat is dit? En weet je hem niet in één keer? Ik zou zeggen, geef niet op.
1: 1000 milliseconden.
0: Aha. Kleine hint voor de vrijdag. Mocht je enig idee hebben wie dit is. Denk dat dat wel moet lukken. Laat even van je horen via een gratis Radio Veronica appje. Dan spreek ik je misschien zo. Dit is Kelly Clarkson. Since You've Been Gone bij Veronica.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
6: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
9: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AHF.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Vielen op de A2 Utrecht-'s-Hertogenbosch vanaf Culemborg 21 minuten extra. Rij je op de A6 Lelystad-Emmeloord. Dan kom je vanaf Lelystad-Noord in 50 minuten extra. En de A16 Breda-Rotterdam vanaf knooppunt Zonzeel. 20 minuten vertraging. De afrit is daar ook afgesloten. En de rest van de files, dus ook misschien wel die van jou, is korter dan 20 minuten.
14: Sander Hogendoorn.
13: Met zometeen 5.

0: 5 Seconds of Summer. Leuk om deze eens te draaien op Radio Veronica. Dit was Young Blood.
1: Het top 3000 milliseconden spel.
0: Spelen wij vandaag met Petra. Hoi Petra.
2: Hoi Sander.
0: Hoi hoi. Hoe is het met je?
2: Ja, goed.
0: Ik hoorde dat
2: nog
0: je...
2: Nog 1 week.
0: Oh, is er nog 1 week? 1 week en dan heb je denk ik vakantie.
2: Juist.
0: Och, dat is lekker. Hey, en ga je meteen weg? Wat ga je doen?
2: Nee, ik blijf gewoon in Nederland.
0: Oh,
2: ik ga dit jaar niet weg.
0: En is dat dan om financiële redenen of gewoon omdat je denkt, nee?
2: Nou, ik heb wat andere uitgaven die ik moet doen.
0: Ja, dat is even een pittig jaar, om het zo maar te zeggen.
2: Ja, dus ja, dan gaat dat niet, hè.
0: Ik moet wel zeggen, ik bedoel, een mooie reis of een vakantie is lekker. Maar als ik heel eerlijk ben tussen jou en mij, als het aan mij ligt, dan ben ik gewoon het liefst thuis, hoor.
2: Toch wel, hè?
0: Ja, het wordt ook steeds lekkerder weer in Nederland. Dus je kunt gewoon... Ja. En als je dan lekker vrij bent, kun je een keer de schuur opruimen, een zoldertje pakken. Ja, heerlijk.
2: Ja, nou, dat soort dingen. Nou. Dus eventjes naar familie toe, even wat dagjes weg. Museums.
0: Ja, precies. Dat is dan maar wat het moet zijn, toch? En dat kan ook gewoon heel mooi zijn.
2: Ja, daarom.
0: Mooi.
2: Dus je hoeft niet altijd weg, vind
0: ik. Ik heb ook wel een leuk vakantiepakket voor je liggen. Namelijk een Veronica platentas. Kun je ook bijvoorbeeld mee naar het strand nemen. Een Veronica t-shirt om lekker te flaneren. Dan een Act om in de morgen kurkentrekker voor de warme zomeravonden. En het spel Remember the Music. Dat is natuurlijk ook een leuk gezelschapsspel.
2: Oh, dat lijkt me leuk. Ja,
0: is echt een topspel, hoor.
2: Ja, lijkt me leuk.
0: Ja, gisteren ook weer tot 12:30 zitten spelen. Mijn vriendin zei, zullen we naar bed? Ik zei, zullen we nog 1 rondje doen dan?
2: Eén.
0: Ja, we doen er nog eentje. En met die kurkentrekker erbij. Dus dat was een hele gekke avond weer.
2: Dan gaat de avond ook snel, denk ik.
0: Zeker. Ik drink niet eens, hoor, trouwens. Het was gewoon Jippie Janneke champagne. Ja. Maar, hey, ik heb 3 fragmenten voor je klaarstaan. Ieder fragment is dus een prijs waard. En laten we eens beginnen met die Actom in de morgen kurkentrekker voor dit fragment.
1: 3000 milliseconden.
0: Zijn het voor jou strangers of weet je wie het zijn? En met welk liedje? Even afzingen, inderdaad. Ja, dan wil ik het ongeveer nu van je weten.
2: Ik kan niet op de titel. Ik moet doorzingen, maar ik kan niet op de titel komen.
0: Oh, jammer, jammer, jammer. En de band weet je toevallig ook niet?
2: Ik zie het zo voor me, maar ik weet het even niet. Nee, ik kan er niet op komen.
0: Het is Journey met Don't Stop Believing.
2: Ja.
0: Ja, even nog de titelverklaring. Don't Stop Believing, inderdaad. Helaas.
2: Ja.
0: Nou goed, we zijn in ieder geval warm. De hersenen zijn opgewarmd. We gaan voor dat Veronica t-shirt. En dat is voor dit fragment.
1: 2000 milliseconden.
2: Dit is Harry Styles met...
0: Nou ja, titel of artiest.
2: As it was.
0: Ja, nee, helemaal te gek. Het was al goed, maar nu is het helemaal goed.
2: Ja.
0: 100% scoren.
2: Kijk.
0: Dat t-shirt stoppen wij in de platentas. Die platentas had je trouwens sowieso al. Maar dan kunnen we natuurlijk ook nog dat felbegeerde Remember the Music bij doen. Laatste fragment is dusdanig kort. Die is 1000 milliseconden, dat je hem 2 keer te horen krijgt.
2: Oké.
0: Hier is je eerste.
1: 1000 milliseconden.
2: Mama said. Oh.
0: Puntje van je tong.
2: Oh, hoe heet die?
0: Hij is echt zo fit. Hij is zo fit, is hij?
2: Ja, hij is knap. Hij is al in de 50 of 60.
0: Wacht, ik laat hem nog een keer horen. Let op. Rustig, rustig.
1: 1000 milliseconden.
0: Dun dun da da da da da.
2: It is always on the run.

0: Always on the Run is inderdaad goed. Weet je nou eindelijk ook wie het is?
1: Nee, ik kan niet op zijn naam komen.
0: Lenny Kravitz.
1: Lenny
0: Kravitz.
1: Ja, die.
0: Ja. Nou goed, gelukkig had je bij deze dan weer net de titel. Harry Styles had je helemaal goed. En Journey Don't Stop Believing, die helaas niet. Dat betekent een Veronica platentas met een Veronica t-shirt en het spel Remember the Music. Dus dat heb je eigenlijk heel goed
1: geweldig.
0: Gedaan.
1: Geweldig. Dankjewel.
0: Ik wens je echt een hele fijne vakantie. Ondanks dat het door een financiële tegenvaller even gewoon in Nederland is. Maar ja, geniet er gewoon heel erg van. En luister lekker naar Veronica.
1: Ja, doe ik.
0: En ga je nog
1: succes met je...
0: Ja, dankjewel. Ga je nog hardlopen vandaag?
1: Nee, ik ga zo nog even shoppen, denk ik.
0: Oké, dan ga ik zelf een rondje.

Die volle vrijdag van Radio Veronica. Met zometeen om 4 uur bij Niek van der Brugge de ontknoping van de reis naar Singapore. De compleet verzorgde Formule 1 reis. Wie kraakt de koffer vanmiddag? Ik ga sowieso mijn radio aanzetten. Ik ben super benieuwd. En ook Rob Stenders is niet ver meer. Not fair. Lilianne.

0: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow!
0: Kost je maar 3 minuten.
1: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus.
9: Wow.
8: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we er al?
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Nu met Clubcarwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
16: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
17: Radio Veronica.
18: Met het nieuws. Het is 2:00.
19: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. De tienduizenden migranten die gisteren de Spaanse stad Ceuta bestormden worden teruggestuurd naar Marokko, zegt de Spaanse premier Sanchez. En volgens hem werkt Marokko daaraan mee. Aan de Marokkaanse kant van de grens staan nog migranten die de kant van Ceuta op willen. En zouden er al 30 gearresteerd zijn. Bij het ongeluk op de A12 in de buurt van de Duitse grens zijn 3 mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. In de buurt van Babberich reden 2 vrachtwagens, een auto en een bestelbusje op elkaar. Dat kan te maken hebben met de file die daar geregeld staat in verband met grenscontroles. Vakbond CNV weet nog niet of het meedoet aan de landelijke OV-staking op woensdag 9 september. Die is aangekondigd door de FNV uit protest tegen de bezuinigingsplan op de sociale zekerheid. Die dag gaat alles plat. Dat betekent dus dat er 24 uur lang geen treinen, trams, bussen en metro's rijden. En de speciale tribune die is gebouwd voor de Canal Parade morgen in Amsterdam is uitverkocht. Maar door annuleringen zijn nog wat laatste kaarten beschikbaar, zegt een woordvoerder. De tribune biedt plek aan 10.000 mensen. Hij ligt aan de Prinsengracht en biedt een perfect uitzicht op de botenparade. En dan het Veronica weer van Weer Online. Vanmiddag in het noorden en oosten mogelijk nog buien. In de rest van het land droog met geregeld zon bij 23 tot 28 graden. Maar in het noorden minder warm. Morgen droog en zonnig bij 21 tot 26 graden.
13: En dan Veronica verkeer door Flitsmeister. Dit zijn de vertragingen vanaf een half uur. De A2 Utrecht-Sertogenbosch vanaf Culemborg een half uur vertraging. De A10 Koenplein-Watergraafsmeer vanaf Landsmeer 48 minuten. En de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Del en Arkel ook een half uur vertraging.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
17: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
20: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits. Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
21: Yes.
20: Esso. Omdat elke rit telt.
22: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
23: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
22: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
23: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
24: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
25: Get ready for the OG.
26: All y'all bitches wanna look like me.
27: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
28: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per

0: makkelijk retour.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla dit weekend nog je slag. Met een lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.

0: Love Shack. Van de B-52's met een mooie bijdrage van Kate Pearson. En daar wil ik het met je over hebben. Welkom bij Stenders en Ekdom. Ik noem mezelf als eerste omdat het nou eenmaal de programmatitel is. Maar Ekdom die geniet van een heerlijke vakantie in Spanje. Heeft nog even laten weten dat hij het naar zijn zin heeft. En ja, Lisanne, je kondigde jezelf gisteren al aan. Ik ben blij dat je er bent.
1: Ik ben ook blij dat ik er ben. Gezellig. Want ja. Ik vond het vorige keer zo heerlijk om te doen. Ik dacht, dit smaakt naar meer.
0: Ja. Gaan we lekker schakelen?
1: We gaan lekker schakelen. En alles mag op het moment dat je denkt, oh, deze titel past bewerkt bij deze artiest. Ja. We zijn eigenlijk wel benieuwd naar alle hersenspinsels van de luisteraar.
0: Ja. Zullen we eerst nog even zelf invullen dan?
1: Dat lijkt me een hele goeie. Ja, had al het mooiste klaargezet, hè?
0: Ja, ik dacht, we kunnen alle kanten op met de B-52's en Love Shack. Ja. Natuurlijk kunnen we in het midden van de liefde gaan zitten. Prachtige zomer van de liefde creëren. Had gekund. Maar we kunnen het ook hebben over Kate Pearson. Zij zong mee met de B-52's. Maar had ook een hit met R.E.M., Shiny Happy People, zong ze mee. En ze had natuurlijk ook dat weergaloze duet met Iggy Pop. Iggy Pop en Kate Pearson en Candy. Welke komt erna? Laat

0: Kate Pearson. Het gaat nog over een echte jeugdliefde van Iggy Pop ook. Dat was alleen niet Kate Pearson, maar Candy. En die speelde dus de rol van Candy voortreffelijk. Het werd nog een wereldhit ook. En in Nederland in het bijzonder. Nog een oude alarmschijf. Nu je er toch bent, wat zijn de mogelijkheden allemaal? Dat zijn er nogal wat. Ik zie er een paar binnenkomen die eigenlijk allemaal leuk zijn. Dat is altijd een beetje het probleem.
1: Ja, we moeten echt graaien. Er is zoveel op het moment dit binnengekomen,
0: ja,
1: Rob.
0: Ja. Candy Crush van Kim Wilde, ik zeg het eerlijk, die ken ik niet. Dat zou een mooie reden zijn om het te leren
1: kennen. Wel te doen, ja.
0: Ja, Scooby Snacks, die is natuurlijk leuk. Nou, de Candy, de Scooby Snacks, de Fun Loving Criminals, is ook een leuke. Maar waar ik ontzettend op viel, Knocking Boots, zie ik trouwens ook nog Candyman. Is ook wel een leuke, maar deze vind ik heel grappig. Het is een Nederlandse bandje. Ze heet het Dr. Pop en dat is op zich natuurlijk al heel grappig. Want Gerard Ekdom heeft er ook een pseudoniem. Dr. Pop. Dus na Iggy Pop, Dr. Pop. Met deze hit. En het bevat ook een waarschuwing voor hedendaagse tijden. Denk eraan. Remember World at War.

0: Het is zo simpel geformuleerd, maar zo simpel zou de oplossing af en toe ook moeten zijn. Het gegeven war is stupid. Het is misschien niet de meest intellectuele bijdrage in het genre van de anti-oorlogsliedjes, maar wel een hele gerichte, lekker liedje trouwens. Culture Club en War Song, goed om in deze tijden weer eens te horen. Kom zo binnen, Elisanne, we hebben het druk met het postvakje.
1: Ik hou er bijna niet bij, Rob. Het is echt niet normaal. Er komt ontzettend veel binnen. Er is meerdere keren binnengekomen van Wham. Club Tropicana komt natuurlijk binnen. John en Gerben zegt dat. Ook een audio-appje van Alida, die had ook nog wel een leuke.
2: Hey, goedemiddag Rob. Een hele mooie aansluiting op dit nummer is Love Makes the World Go Round van Madonna. Zelfde boodschap zit erin.
1: Oh, het ging nog even door. Maar heel veel mensen sluiten natuurlijk ook nog aan op War. Dus wat kom ik nog meer binnen? War on Drugs zie ik binnenkomen. Birdie People. War on Drugs. Oh, ga je daarop aan?
0: Ja, daar ga ik altijd op aan.
1: Oh, nou, die komt meerdere keren binnen, Rob.
0: Ja, dat is toch een beetje mijn bandje. Nou ja, ik zag die Club Tropicana. Die is natuurlijk verleidelijk, deze temperatuur. Het is mooi, het is warm. Dus ja, War Pigs zag ik ook nog binnenkomen van Ozzy Osbourne, Black Sabbath. Is natuurlijk ook een goeie, dat is...

0: Een wat minder naïeve benadering van de War Song. Maar ja, als dan dit toch binnenkomt. The War on Drugs.
1: Gewoon aan toegeven.
0: Jij zegt het, ik dacht het. Er is Thinking of a Place. Hoe schakelen we op Thinking of a Place van The War on Drugs? Laat het weten via de app van Radio Veronica.

0: beetje hoor. The War on Drugs. Ik zie een appje van Michel en dat is een mooi appje. The War on Drugs, dat was het eerste concert na corona in Antwerpen. Jezus, dat was het heerlijk en goed om weer live muziek te horen. En dan deze band. Tranen van geluk. Ik had er ook wel een corona-ervaring mee. Ik heb ook ontzettende last van corona gehad. Ik ben toch even een weekje of drie voorkomen van de kaart geweest.
1: Ja, dat weet ik nog. Jij was alleen maar gemberthee aan het drinken toen destijds. Dat was echt heel naar voor jou.
0: Het was nog wel vervelender dan dat. Het was nog net niet op mijn buik in het ziekenhuis. Maar het was
1: echt?
0: Ja. Oh. Dus een van de liedjes van The War on Drugs. Dat was The Bulletproof. Die hoorde ik toen ik een beetje aan het opkrabbelen was. En toen dacht ik, oh ja. Dus wel een soort gezamenlijke ervaring. The War on Drugs uit de coronadal gehaald. Thinking of a place. Wat zullen we zo meteen gaan doen? Mag ik even een hashtag durf de vraag aan je doen?
1: Ja, ik zag hem binnenkomen. Stel je vraag maar even op de radio. Want ik vind het een hele mooie vraag, hoor.
0: Ik zal de vraag even stellen. Ik zie de jeugd van tegenwoordig. Zie ik binnenkomen met sterrenstof. En nou zie ik dan niet zo heel erg in de drogerende middelen. Maar sterrenstof, is dat coke of zo?
1: Dat is inderdaad coke.
0: Dus dat is een logische link.
1: Dat is een logische link. Hij past perfect op War on Drugs. Maar ik snap dat je even twee keer moet nadenken van wat is het ook
0: alweer. Ja, ik denk wat starten kinderen. Hele onschuldige jongen uithangen hier. Hoe is het op dit moment op een Nederlandse wegennet?
1: Nou, het is de vrijdag, het is nog steeds best wel druk. 36 vertragingen over 135 kilometer. En ik noem de drie langste. Die vind je op de A2 richting 30 tussen Beest en Waardenburg. 33 minuten. De A7 richting Zurich tussen Brezandijk en Brug over de Lorentsluis. 26 minuten. En de laatste die je van mij krijgt is de A10 richting Watergraafsmeer. Tussen Amsterdam-Tuindorp-Oostzaan en de Zeeburgertunnel. Komt door een ongeval en daar sta je maar liefst 47 minuten in de file.
0: Mary, Mary, Mary. Smoking is good for the brain. Inner Circle, ook een leuke. The girl you lost to cocaine. Eric Clapton, cocaine. Stop.

0: De jeugd van tegenwoordig en sterrenstof weet ik inmiddels dus ook. Ik had niet dat ik de suggestie ergens in mijn hoofd niet mee liet wegen. Maar dan weet ik nu zeker dat het dus staat voor cocaïne.
1: Ja, je weet waar je nee tegen zegt als ze het aanbieden, hè?
0: Precies, ja. Dat is op zich allemaal weer goed, ja. Ik zie nog Ashes to Ashes binnenkomen. Dust in de wind. Toen allemaal met sterrenstof. Oh, Dusty Springfield in private. Chris van Leeuwen, dat is ook leuk. Ik zie ook nog Past the Dutchie binnenkomen. Ruud van der Wal, Past the Dutchie, The Musical Youth. Close to You van The Carpenters, de jeugd van tegenwoordig. Young Hearts Run Free is ook een leuk. Langzaam maar zeker, als je het nummer herkent, weet je waar ik voor gekozen heb. Hij is bij Luc vandaan gekomen, Luc Ruivers.

0: Love is the Drug. Dat was Roxy Music. Ja, we zijn nog bezig met allerlei schakeldingetjes. En Lisan, we hebben best wel weer veel post. Maar ik moet wel lachen om een paar dingen waar je dan ook nog even over na moet denken. Er vraagt dan iemand de Rolling Stones aan met Miss You. Moet je dan even over nadenken, want dan schijnt het dus een minnares te zijn geweest die ze gedeeld hebben.
1: Oh, Brian Ferry
0: van Brian Ferry en van Roxy Music en Mick Jagger hebben allebei verkering gehad met Jerry Hall.
1: Ah, kijk, ja, dat soort linkjes mogen natuurlijk ook. Hè. Als iemand er een heel mooi verhaal bij heeft, kom maar lekker binnen. Maar ja, je kan natuurlijk ook wat makkelijker zitten als je zegt Paul Young, Love Will Tear Us Apart. Oké, okay, die link snappen we natuurlijk. Ja. The Verve, The Drugs Don't Work.
0: Ook. Snap Love is Contagious, Love is the Seventh Wave van Sting. Dat allemaal Love is de. Er zit er nog eentje waar ik wel om moest lachen.
1: Ja.
0: Dat is Jerry and the Pacemakers met Ferry Cross the Mercy.
1: Jerry.
0: Daar moest ik even over nadenken, maar nu heb ik hem natuurlijk. Want de zanger van Roxy Music is Brian Ferry.
1: Ah, kijk, ik vind dit wel. Dit duidt wel dat die luisteraar voor ons, dat zit erg in de muziek.
0: Ferry Cross the Mercy. Nou, ik zie nog Narcotic. Dat heeft natuurlijk alles nog te maken met de drug.
1: Ja.
0: Nou, waar heb je zin in?
1: Ja, ik moet zeggen, Lisette van Wordragen had hem aangedragen. Liquido en Narcotic. Ja, ik heb daar wel zin in. Dat is een beetje wat iets meer gas geven op de vrijdagmiddag. Maar ja, dat ben ik, hè?
0: Ja, dat begrijp ik. Ja, dat begrijp ik. En ik weet, als jij dat eenmaal gezegd hebt, dan is het mijn taak om deze even over te nemen.
1: Yes.
0: My Cocaine of Michael Caine, jij mag het zeggen. De eeuwige vraag bij dit nummer. Liquido en Narcotic. Als je daarop wil schakelen, ben je van harte uitgenodigd via de app van Veronica. Ben benieuwd.

0: Aan al je verslavingen tegelijk werken. Allemaal een beetje onderhouden. Ian Dury en de Blockheads. En sex en drugs en rock'n'roll. Is all my brain and body need. We blijven toch een beetje hangen bij die drugs. Ik zag nog een audio-appje binnenkomen van Hans. Maar die stoort bij jou ook, hè?
1: Ja, die stoort bij mij ook. Maar je kan hem natuurlijk altijd laten horen. Maar er zit een soort van bug in of zo.
0: Ja, ja, die heb ik ook, ja. Dus je hebt ook voor de mensen die denken, hoezo heb jij die ook? Ja. Jullie zitten toch samen te presenteren. Ja, ik sta op mijn zolderkamertje in Almere. En jij in de officiële grote mensenstudio in Amsterdam, Dukstad. Ja.
1: We doen het remote. Nou,
0: ja. Staat jij hem in?
1: Ik start het audio-appje in. Het is van Hans en bear with us. Bibbert.
2: Ja. Hey Rob, hier met Hans. Onderweg, tot Frankrijk. Ik zit heerlijk mee te luisteren. Als het toch over cocaïne gaat, is misschien Dillinger met Cooking in My Brain wel een leuke. Nou, veel plezier nog. Groeten.
0: Hoi, hoi. Ja, en er was ook iemand die er een verhaal bij had, hè, zei hij.
1: Ja, dat was Elkan. Goedemiddag, Elkan.
3: Hallo, goedemiddag.
1: Hallo. Nou,
0: ja, ik ben benieuwd naar je verhaal.
3: Nou, wij hadden vroeger een disco in Delft.
0: Ja.
3: En dat deden we op donderdagmiddag. We kwamen uit Amerika, kwamen de nieuwe singeltjes uit. En die kwamen dan bij, hoe heet die, Free Records Shop.
0: Ja.
3: Je had toen een Free Records in Rotterdam. Ja.
0: Ik weet het nog.
3: Ja.
0: Ja.
3: Oké, nou. Dus wij gingen daar altijd heen, singeltjes halen. En we hadden dat singeltje van Cocaine hadden we meegenomen. Maar wij hadden hem al bijna een jaar. Draaiden wij hem al in de disco. Eer dat die keer op de radio was.
0: Ja.
3: Dus.
0: Ja, en daarna werd het ook nog nummer 1. Maar het is op zich al wel bijzonder. Want het liedje Cocaine in My Brain in de titel, daar waren ze de hele wereld wel wat verrast dat dat gewoon in Nederland op de radio was. Dus het was er wel. Hè?
3: Ja.
0: Nou ja, jij was een jaar eerder. Wij sukkelden er een jaar later achteraan. En de rest van de wereld durfde er nog niet aan. Zullen we hem gewoon even draaien, Dillinger, Cocaine in My Brain?
3: Ja, dat lijkt me wel lekker.
0: Oké. Okay.
3: Dus.
0: Ik ben een gebruiker zonder suiker.

0: altijd verslaafd.
1: Yeah.
0: Go. Dillinger en Cocaine in My Brain. We zijn aan het schakelen vanmiddag. Zet je brain aan het werk. We zijn te vinden op de app van Radio Veronica. Zometeen dus nog meer schakelen.
2: Mm. Tot zo, dit is Radio Veronica.
3: Ook te beluisteren via DAB Plus en de gratis Radio Veronica-app. Veronica.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Nieuw! De Melanzane Pizza. Van

0: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
1: laatste kans.
0: Nog één keer brullende motoren.
1: Ja,
0: dit mag je niet missen.
1: Oh.
0: Daar moet je bij zijn.
1: Naar binnen.
0: Tank, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
1: Ja.
0: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
2: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
3: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
5: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
10: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
11: Müller Milk, the moo you can't resist.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: 3-sterrenslot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
15: Radio Veronica.
16: Met het nieuws. Het is 3:00.
17: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In heel Europa hebben natuurbranden nu al meer natuur verwoest dan vorige zomer. Het gaat om een gebied dat net zo groot is als de provincie Zuid-Holland. Vorig jaar was het nog ruim de helft minder en toen was de piek ook een maand later. Spanje, Italië en Frankrijk zijn dit jaar het zwaarst getroffen. De migranteninvasie in Ceuta lijkt over zijn hoogtepunt heen. Zo'n 25.000 mensen zouden het kleine stukje Spanje in Marokko intussen vrijwillig hebben verlaten. Dat is ongeveer de helft van het aantal mensen dat er was. De migranten hoopten via Ceuta naar Spanje zelf of andere Europese landen te kunnen. In Zandvoort is een jongen van 16 vrijgelaten die deze week een bezoeker van de Pride zou hebben mishandeld. Hij moet zich wel aan bepaalde voorwaarden houden, omdat hij voorlopig verdachte blijft. De politie is namelijk nog bezig met onderzoek waarbij een van de vragen is of het anti-homo-geweld was. En de Britse premier Burnham is als voetballiefhebber geen fan van FIFA-baas Infantino en zijn plan om het WK te verkopen. Hij vond het hele idee vanaf het begin al schandalig, maar nu noemt hij Infantino ook de verkeerde man om de baas te zijn. Het is nog maar de vraag of Infantino zijn zin krijgt, want bijna geen enkel land lijkt voor. Het Veronica Weer van Weer Online. In het noorden en oosten kans op buien. Verder blijft het droog en zonnig. Het is 23 tot 28 graden. In het noorden is het iets minder warm. Morgen ook droog en zonnig en 21 tot 26 graden.
18: Lekker hoor, het warme weer. Het verkeer van Radio Veronica door Flitsmeister. Er zijn veel files gemeld, 134 kilometer. Je krijgt de 3 langste van mij. De A9 richting Alkmaar tussen Rottepolderplein en Velsen. 41 minuten, verkeer wordt omgeleid. De A10 Koenplein-Watergraafsmeer tussen Amsterdam-Tuindorp-Oostzaan en de Zeeburgertunnel. 54 minuten, dat komt door een ongeval. En de laatste, de afrit, is daar afgesloten. De A16 richting Rotterdam tussen Zonzeel en Moerdijkbrug. 28 minuten.
19: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
20: Mooi van Ethos.
21: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
9: Fans van voordeel.
1: Aldi.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
9: Fans van voordeel.
1: Aldi.
22: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
23: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
24: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
25: It's funny because it's true.
24: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
26: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
27: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
28: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
29: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
30: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: hebben echt heel veel liedjes gehad over cocaïne, verslaving, drugs, sterrenstof enzovoort. Dus het werd hoog tijd voor de rehab.
1: Ja, volgens mij maakten mensen zich al zorgen. Wendy zei, jongens, het wordt zo langzamerhand wel voor een beetje rehab. Nou, dat had ze helemaal goed.
0: Ja. Nou, we zijn voor Leon in elk geval precies op tijd. Die had hier zin in, Amy Winehouse en rehab. En we schakelen gewoon door. Waar heb je zin in? Maar het moet wel iets met het vorige liedje te maken hebben. Nou, komt zat binnen, zie ik. Too Drunk to Fuck van de Kennedys.
1: Sober van Pink. Mensen willen nog doorgaan met het ontnuchteren blijkbaar.
0: Ja. Iemand wil iets van Sherry van de Four Seasons. Aan de Sherry verslaafd. Wonderful Life van Black. Dan hebben we Alice Cooper, How You Gonna See Me Now. Ja, dat klopt wel, want dat is een liedje van Alice Cooper over zijn tijd in rehab. Talking Heads, Burning Down the House. Moet ik even nadenken. Oh ja, Amy Winehouse natuurlijk. Jos Cornelissen, Allure. In My House, Mary Jane Girls is ook een leuke. En dan zie ik nog veel op wijn aansluiten. Zijn we nog steeds niet sober?
1: Nee, dat weet ik niet. Nee,
0: die wilde gaan.

0: 40 en Red Red Wine. Ja, we kunnen nog behoorlijk door met drinken. Of zeg je, we moeten eens een keer een andere richting op. Hoe zit jij erin?
1: Ja, ik denk dat mensen zich anders zorgen gaan maken ons. Je kan inderdaad heel lang doorgaan, maar misschien moet je juist een hele andere kant op. Ik vond die van Carlos ook wel leuk. Solliciteren. Jannes Bagge Band is misschien leuk. Neil Diamond, Sweet Caroline, komt veel binnen. En er is iemand appte ook, ik weet even niet wie. En die zei, ja, Rob weet wel waarom.
0: Ja, nou, sterker nog, er is nog iemand die Neil Diamond heeft geappt. Waar dan met Girl, You Be A Woman Soon. En ook daar staat bij, jij weet wel waarom, hè, Rob? Maar, ja, maar weet jij het eigenlijk? Even meteen een leuk popquizje met je.
1: Nee, ik weet het dus niet.
0: Nou, dat zal ik je dan vertellen. Red Red Wine van UB40. Die kent een original. En die original is van...
1: Ja.
0: Ja, nou ja, wat zou het dan zijn, denk je, als we het net over Neil Diamond hebben? Red,
1: red wine. Oh, dat heb ik nog nooit eerder gehoord, dit. Nou. Go to my head. Oh, ik vind dit mooier. Oh, mag ik dat zeggen?
0: Je mag alles zeggen. Ja, ook veel werkloos komt binnen. Koos werkloos komt binnen. Let's Work van Mick Jagger. Dat heeft te maken natuurlijk dat... toch ook om even uitleggen dat UB40 een werkloosheidsformulier was in Engeland.
1: Oh, ja, ik zie het ook binnenkomen, ja.
0: Ja, en dat zij dachten van ja, we kunnen aan de armoede ontsnappen. We moeten twee dingen doen, voetballen of muziek maken. En de legende wil dat zij muziek zijn gaan maken zonder ooit één instrument bespeeld te hebben. En dat is allemaal wel goed afgelopen, ja.
1: Dat is zeker goed gegaan.
0: Ja, nou, zullen we dan maar... Zullen we dat maar, Niel? Ook omdat ze eraan staan de maandag weer is, trouwens.
1: Sweet Caroline.
0: Ja, bij de Bonanza. Neil Diamond, gaar een schakeltje.

kan mij Feyenoord van de Rotterdamse trambestuurders achteraan. Zelfde melodie, maar veel betere tekst. Sweet Caroline van Neil Diamond. Bert wil graag Caroline van de Fortunes. Veel gebruikt ook door die geweldige radiozender Nederwiet van Doe Maar. We beginnen met het zaad. Iets minder heftig dan de eerdere drugsongs. Nee, we zitten niet meer in de drugs. We hadden de Boxer Rebellion.

0: Neil Diamond. En daarna Diamonds. Wat een geweldig liedje van Boxer Rebellion. Zeg ik niet alleen maar. Leuk appje kwam er net binnen van Astrid de Vries. Die zegt wat een heerlijk nummer. Ik zet hem erbij op mijn vinylwensenlijstje. Wel weer meer nummers gehoord trouwens voor mijn lijstje vandaag. Bedankt. Pst, Marilyn Monroe. Diamonds are a girl's best friend.
1: Ja.
0: Ja, Linda, dat is ook nog wel een leuke. Hoe zit jij eigenlijk in jouw diamonds?
1: In mijn diamonds? Nou, ik moet zeggen dat ik hele mooie ringen om mijn handen heb. Dat zijn allemaal ringen van mijn oma's en mijn moeder. En ik heb ook tegen mijn vriendje Nick gezegd, luister. Mm-hmm. Eén ding is zeker, ik wil wel geboortegoud, hè, als ik een baby ei poep. Dus ja. Ik heb een ketting met goud. Serieus gewoon, ja.
0: Ja, ben je toch bijna een romanticus?
1: Ja, bijna,
0: ja,
1: bijna.
0: Ja, ja. Diamonds and Pearls, ja, kan natuurlijk ook Jurgen Smits. Dat is ook mooi. Diamonds are forever, Shirley Bassey.
1: Ja.
0: Er komt weer een moment aan dat we niet kunnen kiezen. Diamanten zijn stenen, legt Marion van Bommel nog even uit. Van Bemmel, sorry. Turn to Stone, Electric Light Orchestra. Dan hebben we nog Ruby is the One. Van Earth and Fire, eens even kijken.
1: Danny Vera komt ook trouwens nog binnen. Ja. Pressure Diamond. Makes Diamonds.
0: Ja, ook nog leuk. Ja, en dan hebben we, want dan hadden we The Boxer Rebellion, hebben we ook nog The Boxer van Simon & Garfunkel. En Wilbert, je wilde Rebel Rebel, dat zit dan waarschijnlijk in The Rebellion. Rebel Rebel. Ja, zeg jij maar, ik, Ria Valk, ik ga naar knokken, wordt het in elk geval niet. Bert legt het uit, Ria was rebels en boksen is knokken.
1: Ja, ja, nee, ik ga hier niet tussen zitten hoor, dat wordt een enorm gevecht.
0: Dat wordt alleen boksen. Ja. Mm,
1: ja.
0: Ja, nou, wat zullen we doen?
1: Material Girl komt ook nog binnen van Madonna.
0: Ja, kan ook nog.
1: Die kan ook nog.
0: Ja.
1: Ja, zeg maar, wat heb je klaarstaan? Wat,
0: ja, niks.
1: Je hebt helemaal niks klaarstaan?
0: Nee, want ik kon zelf ook niet kiezen. Dus ik denk, weet je wat, laf als ik ben, leg ik de hele verantwoordelijkheid even bij jou neer.
1: Oh, lekker dan. Nou, dan wil ik toch wel Material Girl van Madonna. Ook omdat ze natuurlijk dit weekend bij de Pride staat. Dat vind ik dan toch ook wel een doorzetje.
0: Ja, vind ik ook wel. Wanneer is het eigenlijk?
1: De Pride is al even begonnen, maar ik weet dat ze de zaterdag staat. Zaterdag. En volgens mij waren de tickets tussen de 100 en de 500 euro. Maar die zijn volgens mij helemaal uitverkocht.
0: Misschien moet je er nog iets meer voor bieden.
1: Ja.
0: Een beetje Material Girl kan dat. Madonna, Material Girl. Graag hier opschakelen.

0: bijna onmisbaar deze, maar ja, hij is ook vaak binnengekomen. Dus we pakten hem daarna. Material Girl van Madonna, Lady Madonna, The Beatles. Het is exact 3:30. Lisanne, jij weet zo'n beetje waar op dit moment de auto's staan opgestapeld, hè?
1: Ja, dat klopt. Er is totaal 131 kilometer gemeld. Ik noemde 3 langs de A2 richting Hertogenbosch tussen Lingenburg en Waardenburg, 21 minuten. De A10 richting Watergraafsmeer tussen Amsterdam-Tuindorp-Oostzaan en Zeeburgertunnel. Komt er een ongeval, sta je 50 minuten in de file. En de A16 richting Rotterdam tussen Zonzeel en Moerdijkbrug. De afrit is daar afgesloten en dan sta je 24 minuten vast.
0: Ja, en dan komt het volgende probleem weer.
1: Ja, wat wordt de volgende link?
0: Ja, het is zo'n luxe. Mag ik jullie hartelijk danken. Het is volgens mij vrij warm overal. En het is heerlijk dat jullie de tijd nemen om mee te werken aan dit speciale schakelshowtje. Maar ja, het enige nadeel is dat we een beetje keuzestress hebben waar ze loopt te wandelen. Dat is een ode aan de Lady Madonna van Henk Westbroek, zegt Dick. Patti LaBelle, Lady Marmalade. Oeh. Ja, voulez-vous coucher avec moi? Dat is waar, Delta Lady. Dan gaan we veel op de Lady Joe Cocker. Dat is een goede. Donna is een lady, dat zegt Luc Reuvers. Dat is ook een goede natuurlijk. En de Madonna ook. Dan hebben we Lady Blackbird. Dan hebben we Lady Gaga. Dan hebben we Three Times Lady, ook nog wel leuk. Ja.

0: gefloten. Tenzij je scheidsrechter bent natuurlijk. Of lid van de beat, can get used to losing you no matter what I try to do. Ja, is wel een lekker liedje. Penny wil nog even weten van wie het origineel ook alweer was. De originele versie is van Andy Williams. Music to watch girls by was ook wel een leuke link geweest. Ja, het is ons enige probleem eigenlijk vanmiddag, Lisanne. Dat is
1: keuze maken.
0: I've been losing you. Ja, dat kan. Can't stand... Oh ja, natuurlijk de police. Ja, can't stand losing you. Is ook een hele leuke You, Ten Sharp. Even nadenken. Can you lose a beat? Oh, You, tuurlijk.
1: Ja, You, ja, ik
0: losing,
1: dacht...
0: Losing You.
1: Ik vind die van Lex ook wel lekker. Eminem en Lose Yourself. Ramon komt ook nog met eentje. Can't Help Falling in Love van Elvis. Ja, dat heb je natuurlijk ook.
0: Ja.
1: Back, Loser. Die draaien we ook niet zo heel vaak, volgens mij.
0: Draaien we ook niet zo heel vaak. Nee. Lekker dingetje. Ja, maar ik sloeg eigenlijk ook wel aan op die van Lex.
1: Ja.
0: Eminem en Lose Yourself.
2: Look. If you had one shot. One opportunity.

0: Yourself. Dan ben je toch weer terug bij je Candy. Ja, we hebben als tweede liedje gedraaid Candy, Iggy Pop. En dan moet je dan misschien even over nadenken. Moest ik ook wel. Ja. Er kwamen er zoveel binnen dat ik ineens dacht, oh ja, natuurlijk, M&M.
1: Het favoriete snoepje inderdaad in de bioscoop. Ja. Dat is toch voor mij wel echt een M&M in plaats van popcorn, M&M, hoor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou ja, het is veel in de chocolade. Ik zie ook nog Radar Love binnenkomen. Dat heeft al iets te maken met dat oude chocoladereepje Radar. Volgens mij bestaat het niet meer, maar toch wel geinig. We hebben een hot chocolate. It started with a kiss. Veel M&M. En er zijn er ook veel die zeggen, doe dan maar iets van M. Bijvoorbeeld popmusic. Dat zou ook wel een goeie zijn. Ja, we zitten weer met hetzelfde probleem. Ik zal het toch nog maar één keer benoemen. Welke gaan we kiezen? Ik zie nog Doe van Peter Maffay. Lose Yourself. Yourself. Doe. Lose Yourself to Dance. Een heerlijke Daft Punk. Die is van Paul van Dijk. Dat is ook een goeie.
1: Je hebt ook nog Pump Up the Volume, hè, van Mars. Ja, die gaat ook al wat verder ook nog.
0: Ja, ook weer de chocolade.
1: Ja.
0: M&M's. En dan hebben we natuurlijk ook een Mars. Dat is ook goed. Nou, ik zou bijna willen zeggen, zeg jij het maar.
1: Nee, ik krijg te veel vrijheid in het programma.
0: Okay. Ik ga tijdens deze jingle besluiten welke ik ga nemen. Deze jingle duurt 20 seconden.
1: Oh.

0: zat je te lachen?
1: Ja, ik zat gewoon te lachen omdat ik inderdaad tijdens de jingle nog een liedje moest uitzoeken. Welke ga ik doen? Ik had even een klein paniekmomentje, maar ik vond het toch wel lekker om deze weer eens te horen. Hot Chocolate and It Started With a Kiss. Kiss me with your mouth, zegt Gerke Pekema. Dat is een leuke. In the end, it started with a kiss, maar dan in the end, Linkin Park. Ja, Patrick Duffy. Patrick Duffy, die kennen we toch van dat duet met Marije Mathieu, Together.
0: Oh, ja.
1: Together We're Strong, ja. Dat is Stephen Duffy is het trouwens, die van Kiss Me. Even voor de duidelijkheid. Dan kunnen wij natuurlijk Prince draaien. It Started With A Kiss. Dan hebben we ook Kiss met Sure Know Something.
0: Ja, je hebt ook nog Kiss From A Rose van Seal. Ja. Die was stond gisteren overigens in Ierland, in Dublin volgens mij. Oh nee, wat dan? In Budapest. Mijn schoonmoeder was daar. Die stond daar in één keer bij Seal, stond ze in een concert.
1: Oh ja, vond ze het wat?
0: Ja, ze vond het geweldig. Maar als je dan gewoon ergens op vakantie bent en in één keer kan je kaartje krijgen voor Seal. Ja, dat doe je dan natuurlijk ook wel.
1: Sealed with a kiss.
0: Yes.
1: Hey, sealed with a kiss. Start me up, the Rolling Stones, zegt Jeroen van Vlaanderen. Dan hadden we nog, even kieken, Hot Stuff van Donna Summer. En dan, dat vind ik ook wel leuk, Marino Koolzet, die komt nog even terug. Die is wat teleurgesteld, want die zei, snapten jullie Cliff and the Young Ones, de combinatie met Neil Diamond eigenlijk wel?
0: Over mijn gevoel is dat alweer zo lang geleden. Ik zit zo in die hele ketting.
1: Ja, dit is ook al heel lang geleden, ja. Nee, niet direct. Maar laten we eens even, nu we toch ons gemak. Zullen we even nadenken, wat was het ook weer? Wat hadden we dus. De link. Ja, wat zou dan de link zijn geweest? Ja, dat weet ik ook. The Young Ones, Cliff Richards. Met Neil Diamond. Vertel het ons nog. En Living Doll.
0: Precies.
1: Vertel het ons nog even, alsjeblieft. Het is toch altijd wel goed voor ons brein nog eventjes te werken. En Jelle, je lijkt inderdaad op Eminem. Als er tenminste een foto van jou is.

0: Blijft hij toch lekker deze opvolger van I Was Made For Loving You, Kiss and Sure Know Something. Nou, ik ben eruit hoor. De overeenkomst, ja, we moeten hem nu afmaken ook. Red Heel Red graag. Wine, Neil Diamond en The Young Ones met Cliff Richard en Living Doll. Er is natuurlijk een van de hoofdrolspelers, ook uit het liedje, maar ook uit de tv-serie The Young Ones. Dat was Neil.
1: Oh.
0: Studentico's gozer, hele lange haren en hij klonk zo.
2: Hello shoes. I'm sorry, but I'm gonna have to stand on you again.
0: Cliff's head, Neil's head. Dat was Neil, was dus natuurlijk ook even. We zijn daaruit. Bedankt dat je toch nog even te sprake bracht. We hebben er nog eentje te gaan na Kiss and Sure Know Something. En dan zit ons schakelshowtje erop. Dan ga jij aan de gin en tonic. De gin en tonic, toch?
1: Ja, ik vind de vrijdagmiddagborrel kan niet vroeg genoeg beginnen, hoor, wat mij betreft.
0: Ja, is goed. Welke zullen we doen als finale? Ja, ik ben eigenlijk wel blij met Bruno Mars. Something Serious zie ik binnenkomen. Sure Know Something, Something Serious. Huh? Het is mijn favoriete liedje van Bruno Mars. Staat op het nieuwe album. Is nog geen singeltje geworden, maar ik vind het nu al de zomerrit.

0: stellen we de top 40 van 1979 opnieuw samen. Je bent van harte welkom vanaf 6 uur. Zometeen om 4 uur, Niek.
1: Tot zo.
2: Veronica. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke

0: gratis, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig. Adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Tadaa! Hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches on the look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Fieke Hamers. De situatie in het Spaanse Ceuta lijkt weer wat rustiger. De helft van de 50.000 migranten heeft de enclave inmiddels vrijwillig verlaten en is weer op Marokkaans grondgebied volgens Spanje. Migranten gingen met de boot of zwemmend naar Ceuta. Zeker 43 mensen hebben die toch niet overleefd. Polen heeft de Russische ambassadeur op het matje geroepen. Die moet tekst en uitleg geven over de raket die gisteravond insloeg in Polen. Het was een Russische raket waar ook kernknoppen op passen. De premier van Polen zei al snel dat zijn land geen doelwit was, maar dat de raket waarschijnlijk bedoeld was voor Oekraïne. Een Britse uitvaartondernemer heeft jarenlang de boel belazerd. Hij vertelde families dat hun dierbaren waren begraven, terwijl dat niet altijd gebeurde. Volgens de rechter heeft hij daarmee hun vertrouwen op een bizarre manier misbruikt. De man viel 2 jaar geleden door de mand, toen tientallen lichamen werden gevonden. Hij moet 20 jaar de cel in. Muziekapp Suno moet in Duitsland auteursrechten betalen. Gebruikers kunnen allerlei dingen invullen en AI maakt er dan een liedje van. Maar die zijn vaak gebaseerd op bestaande nummers waar niet voor betaald is. Voorbeelden die werden gegeven in de rechtbank: Forever Young van Alphaville en Mambo No. 5. En dan nog het weer in het noorden en oosten. Kans op buien. Verder blijft het droog en zonnig bij maximaal 28 graden. Morgen ook droog en zonnig en 21 tot 26 graden.
2: Mambo No. 5 is de bakermat voor al die liedjes?
1: Blijkbaar.
2: Oh, sorry.
1: Kan je ook varianten opmaken met
2: dat, Lou Bega, wat zo heette die. Die gaat een hele hete zomer tegemoet als dat bedrag in één keer overgemaakt wordt. Maar goed. De verkeersinformatie.
1: Ja, er staan 36 vertragingen. Met in totaal, 131 kilometer. Ik heb de 5 langste voor je, of die met een opvallende oorzaak. De A10 Koenplein Watergraafsmeer tussen Amsterdam, Tuindorp, Oostzaan en de Zeeburgertunnel 41 minuten door een ongeluk. A16 Breda Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug 23 minuten. De afrit is daar dicht. A22 Beverwijk Velzen tussen Beverwijk en de andere afslag Beverwijk 25 minuten. A28 Amersfoort, Zwolle, Harderwijk en Epe 58 minuten. Daar liggen voorwerpen op de weg. En de A325 Nijmegen, Arnhem, Velperbroek tussen Elden en Kronenburg 16 minuten. En voor de flitsers check je de app van Flitsmeister.
2: Dit is de middagshow van Radio Veronica. Lekker veel muziek. Zometeen hier Kim Wilde en ook de Purple Disco Machine komt eraan.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag.

0: of doneer.
1: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf.

0: show. Wat zijn even belangrijke zaken voor vanmiddag?
1: Het belangrijkste is dat je authentiek blijft. Dat je zelf bent.
0: Dank je.
2: Wij zijn Radio Veronica.

0: 31 juli 2026 met Niek van der Brugge. Hallo. Vandaag in de show. Ja, we gaan de winnaar van de dag zometeen even bellen. Een persoon of club die een extra spotlight verdient. Vandaag een plek waar slippers, wc-rollen onder de arm en gekibbel over haringen de waan van de dag zijn. Weet jij dan wat ik het over heb?
1: Ja, zeker wel.
0: Daar kom je toch wel eens? Jij bent wel een kampeerster ook, toch?
1: Ik ben wel een kampeerder, ja.
0: Je hebt de camper ook, hè?
1: Ja.
0: Er komt geen milieuzone meer in, maar...
1: In de bergen doen ze daar iets minder moeilijk over.
0: Ja, mooi hè. Dan ga ik met 40 omhoog. Maar dat maakt niet uit. Je hebt vakantie. Dus dat... we gaan ze straks even bellen. En spannend, want vanmiddag gaat hij eruit. Die compleet verzorgde trip naar Singapore. De Formula One Singapore Airlines. Singapore Grand Prix 2026. En we gaan die laatste vraag straks stellen. Dus het kan zijn dat je nu 4 cijfers hebt. En dat laatste vraagje van vanmiddag, dat geeft je het laatste cijfer. Ik zit nu ook op de koffer. Even kijken of dat een beetje... Ja, nou, het zit best lekker. Flinke koffer. En die gaat straks open, hoop ik. Als die niet open gaat, wordt het nog een lange middag trouwens. Dus dat... let goed op, want de vraag die kan ieder moment gesteld gaan worden. Dus dat komt helemaal goed. Dus Radio Veronica.

jaren. Vind ik mooi, hè? Mijn moeder was vroeger altijd helemaal... Mijn moeder heeft me opgevoed met Status Quo. Dat was echt... Iedere plaat lag boven. What's your proposing? Bij Radio Veronica. Het is de vrijdagmiddag. Onderweg naar huis met de beste muziek. Dit is Miles Smith. Stargazing.

0: Veronica en stargazing, lekker naar de sterren kijken. Nu wil ik naar de Pride gaan, maar dat was helemaal niet zo bedoeld eigenlijk. Dus dat ligt er helemaal los van. Dus dat, nee, daar bedoel ik verder niks mee. Morgen de Pride in Amsterdam. Jij woont in Amsterdam, Fieke.
1: Ja, klopt.
0: Ga je daar dan naar kijken? Ik ga dit weekend alleen maar barbecue in mijn achtertuin in Brabant. Dan vind ik het weer net te ver rijden. Maar ga jij daar naartoe of heb je zoiets van die drukte? Beval me niet.
1: Nou, ik wil mensen niet in de weg lopen. Maar ik vind
0: valt wel mee hoor, met jouw postuur. Ja. Je pas je wel tussen.
1: Nee, de sfeer is wel altijd heel gezellig. Het is altijd heel uitgelaten. En het is een beetje. Vandaag
0: heb je niet als Amsterdammer wat doen al die pottenkijkers hier?
1: God.
0: Heb je dat niet? Dat je dan. Of de mensen, gewoon die mensen die dan echt toerist spelen, gaan kijken.
1: Kijk, ik vind het een beetje gênant als het aapjes kijken wordt.
0: Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen.
1: Als je het meeviert, de liefde vieren. En goh, wat fijn dat dat in Nederland allemaal kan. Iedereen zichzelf kan zijn.
0: Want dat vergeten we ondertussen af en toe. Zeggen we wel, ja, die aanstellerij en zo. Dat hoor je dan wel eens. Maar ik vind dat de Pride, dat we daar wel een beetje trots op mogen zijn.
1: Nou, zeker. Ja, eigenlijk is het ook een protest, hè? Een protest tegen al die landen waar je niet. Waar je nog vervolgd wordt als je homo bent, bijvoorbeeld.
0: Volgens mij is het museumplein. Zie je ook precies bij die vlaggen wat er allemaal niet mag in die landen op dat gebied.
1: Oh, ja,
0: en
1: zeker.
0: Hoe ver de wereld nog achterloopt.
1: Ja,
0: eigenlijk.
1: En bij de Pride Walk. En er komt ook nog een Pride March aan.
0: Nou goed. Ja. Morgen Frank van het Hof hier op Radio Veronica. Die gaat een Pride special maken tussen 6 en 8. En hij heeft ook deze dame te gast. Sira. Echt een groot Nederlands talent. Ik vind haar stem waanzinnig. En zij spreekt morgen Frank van der Lende. Onder andere over de Pride. Het is Head Held High bij Veronica.

0: Health High bij Radio Veronica. En iemand stuurt ook eindelijk veren op Veronica.
1: Niek van der Brugge bij Radio Veronica.
0: Straks de winnaar van de dag gaan we de beste camping van Nederland bellen. Eens even kijken wat daar allemaal te halen valt. En het laatste nieuws komt eraan met Fieke Hamers. Wat gaan we horen zo?
2: Er is meer bekend over de terreurverdachten die deze week zijn opgepakt bij een grote politieactie.
1: Natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze. Veronica.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: internet en tv voor 95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Veronica Weerbericht.
6: Ik had een weerbericht voor me. Die kan ik alleen niet bevinden. Dus dat. Ik pak deze wel even. Kijken, hier. Het is echt vrijdag ook voorbij. De zon schijnt regionaal nog een buitje mogelijk. 23 tot 28 graden. In het noorden is het minder warm. Vanavond en vannacht is het helder. En koelt het af naar 9 tot 14 graden. Het wordt 21 tot 26 graden morgen. En dan waait er een matige noordoostenwind. Ik heb een IT-opleiding niet afgemaakt, dus ik zit hier de hele computersysteem te fucken. De file top 5 op dit moment in Nederland. Dit zijn ze vanaf 14 minuten of met een bijzondere oorzaak. A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens na een kwartiertje. Een lange problemen op de A10 Koenplein-Waterrasmeer tussen Tuindorp en de Zeeburgertunnel. Naar een uur vertraging over 7 kilometer. A15 Oostvoorde-Ridderkerk tussen Charloos en Roon door een ongeluk daar 22 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug 24. De afrit is ook dicht. Nog een lange op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Harderwijk en Epe. Opruimwerkzaamheden. De afrit is ook dicht en daar een uur vertraging. Sterkte. 3:30, de hoofdpunten van het nieuws. Die krijgen we van Fieke Hamers. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. De rechter heeft het voorarrest verlengd van de 3 terreurverdachten die deze week werden opgepakt bij een grote politieactie. Volgens de NOS zijn ze alle 3 eerder aangehouden in een terrorismezaak. Ze zouden aanhanger zijn van IS. Ze zitten nog zeker 2 weken vast. De Russische ambassadeur in Polen moet tekst en uitleg geven over de raket die gisternacht insloeg in het NAVO-land. De raket kwam uit Rusland en was bedoeld voor Oekraïne. Past ook een kernknop op. De Spaanse premier Sanchez is in Ceuta geweest, dat overlopen werd door tienduizenden migranten. Ze maakten zwemmend de oversteek vanuit Marokko. Sanchez gaf de schuld aan mensensmokkelaars. De helft van de 50.000 migranten heeft de enclave inmiddels vrijwillig verlaten.
6: Dankjewel. Het is hier een beetje chaotisch in de studio, maar dan komt dat de bittergarnituur is zojuist binnengebracht. Dus wat had jij nou net? Een vlammetje?
7: Volgens mij heb ik inmiddels 2 kaasvlees en 2 kaasdingels al in te kiezen.
6: Oké. Okay. Nou, die hoeft ook niet meer te eten.
8: Niek van der Bruggen.
6: Staat jouw man te koken?
8: Dit is Veronica.
6: Doet hij dat niet, koken?
7: Nou, niet vanavond.
6: Nee,

0: Ray bij Radio Veronica. Straks komt er nog een keer een vraag voor de Grand Prix. Die kaart hebben wij hier liggen voor de Grand Prix van Singapore. En we hebben de afgelopen weken allemaal vragen gesteld. Er kwam een getal uit, het antwoord. Als het goed is, hebben mensen nu 4 cijfers. En komt er straks nog een 5e cijfer. Toch? 5? Ja, 5e cijfer bij. Getalletjes was nooit mijn sterkste kant. Maar straks gaan we nog 1 vraag stellen. En dan gaan de lijnen meteen open. En kun je die kaarten voor de Singapore Grand Prix met vlucht, hotel, alles op en eraan, hier gewoon komen kapen. Dus blijf erbij. Die vraag kan ieder moment weer komen.
1: Yes! De winnaar van de dag.
0: En deze zomer probeer ik iedere dag een winnaar in het zonnetje te zetten. Iemand die iets uitzonderlijks gepresteerd heeft. En dat kan een groot of klein ding zijn. Dat kan 1 persoon zijn, maar vandaag is het ook een hele club. Eigenlijk een soort familie. Een plek met animatieprogramma's. Reuze glijbanen. Speelplekken, avonturenhal. Een groot podium gaan we ze geven, want we gaan ze bellen. De fijnste familiecamping van het jaar. Door de ANWB verkozen. Familiecamping De Beerse Bulten gaan we even bellen.
2: Gerrit-Jan, Hagedorn.
0: Ja, goeiedag. Met Diek van den Brugge van Veronica.
2: Ja, goeiedag.
0: Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Hallo?
2: Ja, hallo.
0: Ja, ben je er nog, Gerrit?
2: Ja, ik ben er nog, zeker.
0: Gefeliciteerd met jullie prijs.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, ik ben wel nieuwsgierig. Wat maakt Beerse Bulten volgens jullie zo bijzonder?
2: Misschien ten eerste, we zijn een familiebedrijf. Dus ik ben de 3e generatie samen met mijn vrouw. En ja, waar onze gasten denk ik naar kijken is... we zijn een mooi park, we liggen midden in de natuur. Ja. We hebben mooie faciliteiten en een zwembad, een indoor skill, medewerkers. Dus ja, ik denk dat dat facetten zijn die allemaal meetellen.
0: En de avonturenhal, wat moet ik me daarbij voorstellen? Is dat ook voor volwassenen? Of,
2: Nee, we hebben een mascotte op ons park rondlopen. Die heet Bultje en dat is een konijn. En die heeft
0: Bultje?
2: Die heet Bultje, ja. Ja. Van de Beerse Bulten.
0: Ja, kijk,
2: ja, en die heeft een eigen konijnenhol. Oh. Die heeft een eigen konijnenhol. En daar kunnen onze kleine gasten lekker in spelen.
0: Ja, in dat hol van het konijn.
2: Ja, klopt, ja.
0: Ja, oké. Okay. Ja, nee, ik snap begin steeds meer te begrijpen waarom jullie de beste camping zijn van Nederland. Is Bultje, misdraagt hij zich ook wel eens? Pakt hij wel eens een pilske? Of is het gewoon echt heel familiair?
2: Nee, dat is een konijn die gedraagt zich altijd heel netjes. Dat is een kindervriend, hè, dus dat, dat kan niet. Ja.
0: Maar jij zegt familiecamping en betekent dan dat er helemaal niet gefeest mag worden? Of is het echt, op welk publiek richten jullie hier precies?
2: Gezinnen met jonge kinderen. Tot een jaar of 13, 14. En natuurlijk wordt er gefeest. Maar bij ons is het altijd wel rondom een uur of 10, 11 s'avonds. Is het rustig. Dus inderdaad.
0: En Duitsers? Zijn er ook veel Duitsers?
2: Ja, we hebben ook Duitsers. Ja. Niet zoveel als aan de kust, maar die Duitsers die komen ook bij ons.
0: Hey, ik heb echt goed nieuws voor jullie. Want jullie zijn bij Radio Veronica de winnaar van de dag.
2: Hartstikke leuk, toch?
0: Ja, dat is toch de eer die niemand je mij afpakt. De beste familiecamping van 2026. De Beerse Bulten. Gerrit-Jan, mag ik jou ontzettend fijn weekend wensen alvast.
2: Ja, dankjewel.

0: Radicals bij Radio Veronica. You get what you give. Ja, deze hit maakten ze en daarna waren ze verdwenen. Maakten ze vooral platen voor andere mensen.
1: Niks ziet wat jij niet ziet.
0: Tijdens de vakantie van Waterpark spelen wij iedere dag een klein vakantiespelletje. Je kan er maximaal 60 euro mee verdienen als je speelt met niks ziet wat jij niet ziet. Ik omschrijf zo drie woorden die met de vakantieperiode te maken hebben. En dan ontvang je per goed antwoord 20 euro. Het mooie is dat ik hier de kwalificatievraag even heb. Dus het juiste antwoord deze kant op hebben, mag je zo meteen meespelen. Je doet hier kleding in. Dus ik zie wat jij niet ziet. Je doet er kleding in. Deze pak je als je op straat wordt gezet door je partner. Ik spreek niet voor mijzelf. Wie ken jij ooit?
2: Nee.
0: Zorg dat hij niet te zwaar is. Want anders dan moet je bijbetalen als je gaat inchecken. Tenminste, als je met het vliegtuig gaat. Nou, mocht je weten wat het is, nu even appen. Dan speel je zo meteen mee voor Jay Hardy Cash. Dit is Spendo Bellen bij Radio Veronica. En Gold.

0: programma luister je naar Veronica. Beste muziek alle tijden. En LA Gold. Het laatste nieuws komt eraan zo. Veronica.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
8: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Mediamarkt korting voor €1.799. Mediamarkt.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, €5.99. We doen met je mee. Plus. Lekker!
10: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
11: Simyo.
12: Radio Veronica.
13: Met het nieuws. Het is 5 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Fieke Hamers. In Tilburg is iemand opgepakt die 2 ontvoeringen van criminelen zou hebben voorbereid. Hij is de 5e persoon die vastzit. De vermoedelijke opdrachtgevers van die ontvoeringen werden begin dit jaar al opgepakt in Colombia. Zij moeten nog worden uitgeleverd aan Nederland. Het zou allemaal te maken hebben met drugshandel. De 3 terreurverdachten die deze week werden opgepakt bij een grote politieactie zitten nog zeker 2 weken vast. Het was al bekend dat 1 van hen eerder was veroordeeld voor aanslagpannen in België. De andere 2 waren eerder in beeld voor opruiing tot terreur. Waar ze nu precies van verdacht worden is niet bekend. En de migrantencrisis in Ceuta is de schuld van mensensmokkelaars. Dat zei de Spaanse premier Sanchez op een persconferentie in Ceuta. Het ligt in Marokko, maar is eigenlijk van Spanje. De enclave werd de afgelopen dagen overlopen door 10.000 migranten. De meeste zijn weer teruggekeerd naar Marokkaans grondgebied. En dan nog het weer. In het noorden en oosten kans op buien. Verder blijft het droog en zonnig bij maximaal 28 graden. Morgen ook droog en zonnig en 21 tot 26 graden. En dan naar de weg. Er zijn in totaal 16 vertragingen. Ik heb de 3 langste voor je, of die met een opvallende oorzaak. A10, Koenplein, Watergraafsmeer tussen Amsterdam-Tuindorp-Oostzaan en de Zeeburgertunnel. 1 uur en 11 minuten. A16, Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug. 15 minuten. En de A28, Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk en Elspeet. 40 minuten. En voor de flitsers, check je de Flitsmeister-app.
0: Zometeen Deep Blue Something op Radio Veronica. De laatste vraag voor de reis naar Singapore. En de nieuwe van Martin Garrix en U2. Komt eraan.
15: Omdat onze band onbreekbaar is.
16: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
17: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
18: Als je Vodafone Mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
18: krijg je tot wel €20 korting.

0: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Alle verf super voordelig.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
5: craving. Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.

0: nog niet uitgeschreven is van het leven. Nog een concert des levens is waar je geen programma van krijgt.
1: Niks ziet, wat jij niet ziet.
0: Met Tessie Benningfield, bij Radio Veronica en Unwritten. Iman uit Leeuwarden, een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo. Hi, welkom bij Veronica. Hoi.
2: Nou, dankjewel.
0: Jij bent
2: welkom in Leeuwarden.
0: Ik ben inderdaad ook een beetje ingeplucht in Leeuwarden. Wat ik trouwens overigens een hele leuke stad vind.
2: Nou, snap ik wel.
0: Ja,
2: vind ik ook.
0: Het is dat het een beetje, een beetje ver van Brabant, een beetje ver van Amsterdam. Anders had ik er zo kunnen wonen.
2: Nou, snap ik, ja. Maar het is inderdaad ver weg van alles.
0: Ja, dat maar dat maakt het ook wel weer leuk, toch? Dat je denkt, ja, we zitten hier met onze eigen club hier gewoon hierbovenin.
2: Ja, eens.
0: Jij gaat over een paar weken met je vriend naar Griekenland.
2: Dat klopt.
0: Zijn jullie al vaak op vakantie geweest?
2: We gaan heel vaak op vakantie met z'n tweetjes, dat is leuk. Maar we doen niet vaak vliegvakanties, omdat we van kamperen houden.
0: Nou, dan ben je bij
2: Laten we weer eens een keer een vliegvakantie doen, gaan we nu doen.
0: Dus even kijken of dat nog gaat met z'n tweeën.
2: Ja, dat gaat zeker wel, we hebben altijd wel lol met z'n tweeën.
0: Ja. Je bent opticien, ben jij?
2: Klopt.
0: Dat is ook wel... Is dat leuk werk? Ja, dat vraag ik me echt oprecht af.
2: Ja, ik vind het heel leuk werk. Ik mag mensen helpen aan goed zicht. En toch, als je met z'n tweeën in zo'n ruimte zit, is het best wel een intiem moment. Iedereen vertelt een beetje over zichzelf.
0: Ja.
2: Ja, ik vind dat wel leuk, want ik hou van de meeste mensen. Althans, ik vind de meeste mensen leuk. Gaat wel gelijk wat verder.
0: Wat ben jij een lief mens? Ik zou je eigenlijk nu alle prijzen al willen geven, het hele spel weg willen gooien. maar dat mag niet van de gek.
2: Ik wil meedoen. Spelen is leuk.
0: Nou, dan het eerste rondje. Wat is het? Hoezo is dan van Veronica als je dit helemaal uitspeelt, hè? Of de gyros, wat jij wil.
2: Ja. Oké.
0: Nou, ben je er klaar voor? Want het spel werkt zo, hè? We spelen gewoon traditioneel. Ik zie wat jij niet ziet. En als jij het weet, dan mag je het roepen. Ben je er klaar voor?
2: Ja, ik ga mijn best doen.
0: Dat meer kan je ook niet doen, hè?
2: Nee, dat is echt zo.
0: Ja, nou goed. Daar gaan we. Dit heb je nodig. Dat moet je uitsmeren op je lijf. Want anders dan krijg je allemaal huidkanker.
2: Zonnebrand.
0: Ja. Ik doe het gewoon even wat in me opkomt, dat zeg ik gewoon. Ik zie wat jij niet ziet. En ik leg het altijd klaar, 's ochtends vroeg, voordat iedereen al komt. Want dan heb ik een bedje. Dan leg ik dat erop.
2: Een handdoek.
0: Ja! Heel veel Nederlanders die op vakantie gaan, die dus niet op een vliegvakantie gaan. Maar misschien gebeurt dat ook wel. Maar ze gaan mensen met de caravan, dan doen ze in het keukenkastje, doen ze dit zeker, van Nederlandse makelij. Want dat willen ze toch bij het ontbijt hebben. Het is dus een pot.
2: Wat zeg je nou? Ik verstond het niet zo goed.
0: Het is een pot en daarin zit een typisch Nederlands... Ja, wat we met ontbijt erbij pakken en dat smeren we dan op brood. En het lijkt een beetje op satésaus, maar dat is toch...
2: Pindakaas. Weer... Ja.
0: Heel vaak naar een bruine kroeg in Leeuwarden, lees ik hier. Je bent goed geïnterviewd voor de show, merk ik.
2: Ja.
0: En jij gaat met een leuke eigenaar er altijd drinken, hoor ik.
2: Ja, samen met mijn vriend. Ja, dit is de Bassuin heet het. En de eigenaar heet Arjo.
0: Oh. Nou ja, ik vind eigenlijk dat hij jullie sowieso een rondje moet geven vanavond. Dus dat,
2: 100%.
0: En dan doe je dat andere rondje gewoon lekker op vakantie.
2: Ja, eerlijk is eerlijk. Je moet het gewoon allemaal leuk zijn.
0: Geniet ontzettend van een mooie zomer van je vakantie.
2: En, dankjewel.
0: Doe je vriend Jeroen de groeten, want die zit naast je, geloof ik.
2: Ja, nee, die zit in de woonkamer. Die heeft zich afgezonderd. Ik zit in de tuin.
0: Zoals het hoort. Fijne middag.

0: Gayet bij Radio Veronica. Dit is de middagshow. Wouter Frank zei er even niet. Ik ben Niek. En hopelijk ga ik zo meteen mensen blij maken. Met een fantastische reis naar Singapore. We gaan nog één vraag stellen. Daar komt een getal uit zometeen. Dus heb je al 4 getallen? Zometeen misschien de 5e en het juiste getalletje om die koffer te openen met die tickets hier erin. En het laatste nieuws komt eraan met Fieke. Wat gaan we horen zo?
1: Pieter van Vollenhoven heeft hulp nodig vanwege een mysterieuze foto op zijn telefoon.
2: Ben je klaar voor de reis van je leven? Radio Veronica stuurt je naar de andere kant van de wereld. Voor de Formula One, Singapore Airlines, Singapore Grand Prix 2026.
3: It's lights out and away we go!
2: Luister deze week tussen 4 en 7 naar de middagshow en speel mee met de vragen van Niek. Kraak je de code van de koffer? Dan vlieg je met Radio Veronica naar Singapore, verblijf je in een lekker hotel en heb je de beste plekken aan het circuit. Alle info radioveronica.nl.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.nl.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Veronica Weerbericht.
0: Vanmiddag nog de zon af en toe. Er komen met name in het noordoosten enkele buien voor. En vanavond zijn er dan perioden met zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog. En dit weekend gaat zonnig worden. Droog, geleidelijk warmer. Met vanaf maandag weer tropische temperaturen. Veronica Verkeer, goedemiddag. Er zijn 14 vertragingen. Je hoort ze vanaf 10 minuten of met een bijzondere oorzaak. A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. Daar 10 minuten. Na A4 Den Haag-Rotterdam tussen Delft en Schipluiden door een auto met pech een kwartiertje. A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Waterberg 13 minuten door een auto met pech. En de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Harderwijk en Epe. Vertragingstijd is daar 37 minuten over 7 kilometer. A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg. Daar is de vertragingstijd 24 minuten over 7 kilometer. Kenny Loggins en de grote prijs van Singapore gaat eruit zometeen. Wie gaat er naar Singapore? Antwoord krijg je zometeen. Eerst over de nieuws met Fieke Hamers.
1: Goedemiddag. Een Duitse voetbalcoach heeft geen goed woord over voor FIFA-baas Infantino vanwege zijn commerciële plannen rond WK voetbal. De coach vindt dat Infantino zich gedraagt als maffiabaas. Ook PSV-trainer Peter Bos is blij met het verzet tegen de FIFA-plannen, want er zijn veel dingen gebeurd op het WK die niks met de liefde voor het spel te maken hebben, zegt hij. Bij de Spaanse enclave Ceuta in Marokko zijn al bijna 60 dode migranten geteld. De meeste zijn verdronken toen ze Ceuta probeerden te bereiken. Velen deden dat zwemmend. Meer dan 37.000 migranten zijn inmiddels vrijwillig teruggekeerd naar Marokko. En Pieter van Vollenhoven vraagt om hulp vanwege een mysterieuze foto op zijn telefoon. De echtgenoot van prinses Margriet heeft namelijk een foto waarop te zien is hoe zijn eigen telefoon wordt opgeladen. Dat meldt RTL. Hij zegt dat hij best wel eens per ongeluk een broekzakfoto maakt, maar hij heeft geen reservetelefoon en nog nooit een foto gemaakt van zijn telefoon. En hij is ook niet handig.
0: Nou, weet je hoeveel selfies ik heb gemaakt en screenshots per ongeluk op mijn telefoon?
1: Maar hoe krijg je een foto van je eigen telefoon op je telefoon?
0: Dus de hele unit, zeg maar. Ja, gewoon dus
1: de
0: niet
1: hele telefoon.
0: De hele telefoon aan een lader.
1: Ja, dat is. Als jij nog nooit een foto. Je kan niet.
0: Misschien moet Pietertje van de drugs af. Ik weet niet.
1: Hij hoopt dus dat iemand een verklaring heeft.
0: Ja, nou ja. Oké, mensen. Nou, als je het antwoord weet, app hem door naar Veronica. Dan sturen wij het naar Pieter. Het blijft een vaag verhaal, inderdaad. Zo.
1: Ja, vond hij dus ook.
0: Ja, nou, dan snappen wij hem ook wel.
9: Dit is Radio Veronica. Wie gaat er zometeen 2 tickets scoren om naar Singapore te gaan?
13: Niek van der Brugge.
0: Nee, niet in ieder geval, maar jij wel. Dus dat.

0: Belong To. Dan weet je dat je naar Veronica luistert. Oh, yeah. Blur.
1: Ga met Radio Veronica naar de Grand Prix van Singapore.
0: Ah, moment suprem. In onze Radio Veronica studio staat een enorme mooie koffer. Hij staat hier naast me. Met mooie stickers erop. Hij kan zo de band op. Aan de koffer zit een cijferslot. Weet jij vanmiddag dat cijferslot echt zo meteen te kraken? Want we gaan het nu doen. Dan bel je naar 0909-8090. Dan ga je met de inhoud van de koffer ervandoor. Dat zijn twee tickets voor de Formula One Singapore Airlines Singapore Grand Prix van 2026. Inclusief vlucht, verblijf, ontbijtje kan er ook nog wel af. Deze hele week heb ik iedere middag een vraag gesteld waarbij het cijfer of het antwoord een cijfer is tussen de 0 en de 9. Dus we hebben al een viercijferige code nu bij elkaar. Als je dan alle cijfers achter elkaar zet, dan krijg je de code die het slot opent. Dus we hebben nog één cijfertje nodig. En dit is het moment dat de laatste vraag gesteld gaat worden. En hierna gaan de lijnen ook gewoon open. Mag je de code goed doorbellen. Dus hou je telefoon bij de hand. Het telefoonnummer is 0909-8090. En dit is de laatste vraag. Let's go. Op welke plaats eindigde Max Verstappen bij zijn eerste Grand Prix van Singapore in 2015? Dus op welke plaats eindigde Max Verstappen bij zijn allereerste Grand Prix van Singapore in 2015? Weet jij het antwoord op deze vraag? Dan mag je nu inbellen. 0909-8090. Gaat even duren voordat die telefoon overgaat, Fieke. Maar ik ben benieuwd. We hebben ze. Ja, daar gaan we al wat lijntjes. Zullen we iemand pakken? Goedemiddag, met Radio Veronica. Goedemiddag, met wie spreek ik?
2: Ga je met Soldan spreken?
0: Soldan?
2: Jazeker, Soldan.
0: Soldan, hi.
2: Ja.
0: Ja, Soldan, waar kom je vandaan?
2: Het Alphen aan de Rijn.
0: Alphen aan de Rijn, jij hebt de hele week al geluisterd. Je hebt natuurlijk al die andere vragen ook gehoord.
2: Jazeker.
0: Dat betekent dat jij nu een vijfcijferige code hebt.
2: Ja, klopt.
0: Zullen we gewoon naar de juiste code gaan?
2: Kunnen we doen.
0: Oh ja, we kunnen ook bij het laatste getal beginnen. Want hoeveel, op welke plaats eindigde Max Verstappen bij zijn eerste Grand Prix van Singapore? Welke plaats was dat volgens jou?
2: Dat was de achtste plaats in 2015.
0: Dan wordt dat het laatste getal.
2: Ja.
0: Ik ga naar de koffer. Daar zit een slotje aan. Daar ga ik nu naartoe. Ja. Als jij de code even rustig opleeft. Dus wat is het eerste getal?
2: Dat is een 4.
0: Een 4?
2: Ja.
0: Het tweede getal?
2: Een 0.
0: Voer ik in. Wat is het volgende getal? Soldan, je bent aan zet, hoor.
2: Het tweede is een 0.
0: Tweede is een 0, ja. En daarna?
2: Ja, en dan een 4.
0: Een 4?
2: Ja.
0: En dan?
2: En dan een 5.
0: En dan de 8 als het goed is, hè?
2: Ja.
0: Soldan?
2: Ja?
0: Ik heb hier het slot in mijn handen. Je hebt hem gekraakt. Jij gaat naar Singapore!
2: Ja! Ja, lekker man!
0: Ik heb ze hier in mijn handen. Twee tickets voor de Formula One Singapore Airlines Singapore Grand Prix van 2026, Soldan.
2: Mooi man.
0: Je gaat er gewoon naartoe. Wie ga je meenemen?
2: Ik ga mijn zoon meenemen. Die is verwijs Formule 1 fan en die weet echt alles van Formule 1.
0: Dat is super vet, zeg. Dat je dat met je zoon mag gaan doen. Hoe oud is je zoon?
2: Mijn zoon is 21.
0: Vet. Wat een goede vader en zoon ervaring gaat dit worden.
2: Ja, te gek man, te gek.
0: Komt het een beetje door? Want jij gaat binnenkort gewoon naar de andere kant van de wereld, hè, om de Formule 1 te kijken.
2: Ja, het komt wel een beetje door. Ik heb er de hele week op zitten hopen al. En ik had ook al wat dingen zitten opschrijven wat misschien de laatste vraag kon zijn.
0: Ja.
2: En deze zat er toevallig tussen.
0: Ja, die andere vragen natuurlijk kunnen ze allemaal doorlopen. Dat waren best wel best moeilijke vragen. Hè. Bijvoorbeeld, ik kan me herinneren dat de eerste vraag was hoeveel natuurreservaten heeft Singapore?
2: Er waren 4 geregistreerde, maar er zijn er een stuk of 12 totaal ongeveer. Maar echt 4 heb ik geregistreerd.
0: Ja, je bent wel even mee bezig geweest natuurlijk.
2: Ik ben er even mee bezig geweest,
0: Nou, nogmaals, Soldan, gefeliciteerd. Jij wint die tickets voor de Formula One Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026. Inclusief vliegtickets en verblijf.
2: Yo, te gek.
0: Ik wens jou ontzettend veel plezier met je zoon. Laat vooral even weten hoe het geweest is. Stuur even wat fotootjes door en zo. Dat willen we weten.
2: Ja, dat gaan we lukken.
0: Waar won jij deze prijzen?
2: Radio Veronica.
3: Pop, pop. the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping.

0: Pump Up The Jam. Bij Radio Veronica. Wat een mooie gozer net, die Zoltan. Die het Zandam gun je dan ook wel. Hij had echt zijn best gedaan. En, ja, ik vind het zo mooi om zo iemand dan zo blij te horen.
1: Ja, lekker met zijn zoon.
0: Ja, nou, ik ben ook met mijn vader voor de allereerste keer naar de Formule 1 gegaan. En dat was dan wel de Grand Prix van Budapest. Maar het was net zo'n lange reis waarschijnlijk als naar Singapore. Maar dan met de auto. Dus, maar fantastisch toch? Zo zijn gozer blij maken. Mooi man. Zoltan uit Alfa Marijn die heeft de code gekraakt zojuist. En hij wint een compleetverzorgdereis naar Singapore. Zometeen de Pub 40 met Rob Stennis, Dennis Coubé. Zit er ook al gezellig bij hier.
2: Ja, we gaan terug naar 1979 met de oren van nu. Dus je kunt meehelpen samenstellen. Want het is namelijk de enige lijst die terwijl die wordt uitgezonden nog wordt samengesteld. Top 3'tjes en welkom via de Radio Veronica app.
0: Ja, dus jouw top 3 van die lijst.
2: Ja.
0: Mooi. Radio Veronica, zo meteen veel plezier met Rob en Dennis. Ik spreek je maar.

0: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op 25 euro korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Tot en met 2 augustus 25 euro korting per maand. Directlease.nl.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op. Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea. 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
9: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
12: Ja, laatste kans.
11: Nog één keer brullende motoren.
12: Ja,
11: dit mag je niet missen.
12: Oh.
11: Daar moet je bij zijn.
12: Naar binnen.
11: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
12: Ja.
11: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
13: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf 35 euro. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 6 uur.
16: Goedenavond, ik ben Fieke Hamers. Bij de Spaanse enclave Ceuta worden steeds meer migranten gevonden. Die zijn verdronken op weg naar het Schiereiland. Het dodental ligt inmiddels op bijna 60. De Spaanse enclave in Marokko werd de afgelopen dagen overlopen door tienduizenden mensen uit Marokko en andere Afrikaanse landen. Volgens een eurocommissaris is er geen sprake van dat migranten de doorreis maken naar andere EU-lidstaten. In Amsterdam varen morgen minder pontjes op het IJ, omdat er te weinig schippers zijn. En dat er wel het dan extra druk is door de botenparade van de World Pride. Volgens vervoerbedrijf GVB kan het morgen niet anders. Het veroorzaakt vooral overlast voor mensen die vanuit Amsterdam-Noord naar de Pride willen. Er zijn nieuwe natuurbranden uitgebroken bij de Griekse hoofdstad Athene. Deze kunnen zich vanwege de harde wind snel verspreiden, waarschuwt de brandweer. Een deel van een voorstad ten westen van Athene moest worden geëvacueerd. Meer dan 100 brandweerlieden proberen de brand te blussen. Op meerdere Griekse eilanden zijn ook nog grote branden gaande. En een vliegtuig van het Duitse Eurowings is gisteravond omgekeerd nadat het in de lucht werd getroffen door de bliksem. Het toestel was onderweg van Stuttgart naar Wenen en had zeker 100 mensen aan boord. Het vliegtuig heeft wel veilig kunnen landen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad 12. Morgen opnieuw droog en veel zon. Alleen in het noorden kans op een bui. Het wordt 21 tot 26 graden. En dan naar de weg. Er zijn op dit moment nog 7 vertragingen. Ik heb de 5 langste voor je. Op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens 7 minuten. A2 Utrecht-Amsterdam tussen Oudekerk aan de Amstel en Utrechtse Brug 14 minuten. A12 Utrecht-Arnhem tussen Grijsoord en Waterberg 8 minuten door een auto met pech. A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk en Epe 18 minuten. En de A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Waterbergen 23 minuten. En voor de flitsers check je de app van Flitsmeister.
12: switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: Effe bollen voor de beste zomerdeals. Kort in je geld op de meest getoonde prijs.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3-sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
7: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
8: Nieuw, de Melanzane Pizza.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.

0: Radio Veronica herschrijven we geschiedenis. Een hitlijst van toen beoordeeld met de oren van nu. Dit is de Top 40. Het parallele muziekuniversum. Ladies and gentlemen, Rob Stenders.
1: Als je tijd en zin hebt, laat de radio vanavond aanstaan. Ik garandeer je alleen maar mooie muziek. Het is de lijst van 31 juli 1979, de top 40 en de tipperaden die we opnieuw gaan samenstellen. Kijken een heel klein beetje ook naar Engeland, naar Amerika. En ook ik, op mijn zolderkamertje in Tilburg, stelde een eigen Radio Verlona top 30 samen. Toch op de een of andere manier behoefte om daar vanavond nog even op terug te komen. De lijst van 31 juli 1979, opnieuw samengesteld. De nummer 1 kan eigenlijk helemaal geen discussie over zijn. Dus Kiss and I Was Made For Loving You.
0: De top 40.
2: Are we writing history?

0: We hebben er echt nooit meer iets van gehoord. You Can Ring My Bell is nog steeds trouwens een enorme TikTok-hit. Ging van 7 naar 4 in de officiële hitlijst. Wij hebben hem gezet op nummer 3. Het is ook een klassieker geworden omdat er nog veel andere versies van gekomen zijn. Er is er eentje van Moni Love. En als je nu naar de tipparade kijkt, staat er weer een versie van Ring My Bell in. En die klinkt ongeveer zo. You can ring my bell, ring my bell. Hey!
1: Hey! You want rock and roll? De hardste rock and roll komt uit Australië. Vanavond wordt Veronica Scow now. Is hier. ACB.

0: Rekenen is zo moeilijk, zeker als het over je eigen leeftijd gaat.
1: En op de radio, live, moet je allemaal niet willen.
0: Ja, moet je allemaal niet willen. Nee. Hoe is het met de top drietjes? Hoe is het met de reacties?
1: Nou, echt heel veel mensen die zeggen dat het echt een onmogelijke opgave is om een top drietje te maken. Weet. Omdat er zoveel goede muziek in deze lijst staat. En dan hebben we het over de top 40 tipberaden. Hebben we nog niet eens naar Engeland en Amerika gekeken. En een van die mensen, dat is Rinus, die zegt: wat een geweldige pub deze week. Mijn top 3 op nummer 3, Highway to Hell, AC/DC, is geweest. Op nummer 2, Cheap Trick, Surrender. En op nummer 1 heeft hij Weekend Love gezet van de Golden Earring. Is ook geweest, ja. En zo zien we ook Madeline, die heeft op nummer 3 Dance Away staan, op nummer 2 Kiss en op nummer 1 Highway to Hell.
0: Zullen we eens verder gaan? Dan zijn we bij nummer 5, ABBA.
2: Pub 40. De muziek van toen met de oren van.

0: Get Off My Eye was een jaar eerder. Want daar hebben ze het dus mee opgenomen. Wist je niet, Dennis, hoe mee?
1: Nee, dat wist ik dus echt niet, nee.
0: Ik ook niet. Hebben we net binnengekregen van Chris Platenhoeze. In het echte leven, Chris Hoeze. Die weet dat soort dingen.

0: hoor, dat was geen test.
1: What you hear?
0: Ja, Sugar Hill Gang, Rapper's Delight en Another One Bites the Dust. Allemaal afgeleid van Good Times, Chic. In de echte hitlijst van 18 naar nummer 17. We hebben hem op 6 gezet. Ik heb hier dat muziekje van BNB Vol Liefde ingestart. Ben jij een kijker eigenlijk?
2: Ja, absoluut. Ja, ik herken het ook meteen. Ja.
0: Verslavend is het, hè?
2: Oh.
0: Ja. Maar we hebben het daar vanavond helemaal nog niet over. 1979 bestond BNB Vol Liefde nog niet. Maar die hele beroemde meneer die de voice-over doet, Jeroen Kijk in de Vechten, voordat hij zijn transfer maakte naar dat ene radiostation, is hij toch nog zo lief geweest om voor ons wat in te spreken. Ja, zullen wij? Ja.
2: Tot zo, Rob.
0: Tot zo.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers. Voor wie zijn we het van weer? Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Het is raam 14 daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
8: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
9: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
10: Nou, hè?
8: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
11: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Dit is Radio Veronica.
14: Het station van Gerard Ekdom.
13: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
14: En nu
13: Rob Stenders.
14: Met de

0: alle markten thuis is ook een hele goede postbode.
1: Ja, ja, en er komt veel binnen. Allereerst eventjes Hanny beantwoorden. Hanny Boezewinkel, die wil namelijk even weten welke lijst ze moet hebben om te kunnen meestemmen. Week 30. Als je daar even op zoekt op Google en dan de top 40 erbij, dan kom je er vanzelf. En dan vind je de lijst die we hebben gebruikt als motivatie en misschien ook wel als inspiratie om deze lijst opnieuw samen te stellen. Top 3'tjes komen er hartstikke veel binnen. Willy Hermans op nummer 3, Don't Bring Me Down. ILO op nummer 2, Waterfall. Triumvirat, ik weet natuurlijk het uitspreek. Zeg je dat?
0: Ik denk Triumvirat.
1: Oké, okay, zo.
0: Ja, en maar ze komen 1... uit Duitsland, dus we komen er wel mee weg om het uitspraak.
1: Ah, Triumvirat.
0: Ja.
1: Ah.
0: Ja, ja.
1: Gold van John Stewart staat daar op 1. En Ron Kerber, die heeft ook een top 3'tje. Mooi top 3'tje ook. Breakfast in America op nummer 3, Supertramp. Nummer 2, Bad Case of Loving You, Robert Palmer. En ILO staat ook bij Ron op nummertje 1. Maar voor de rest, ja, ik zie nog heel veel andere leuke dingen binnenkomen. Peter, die is net de keuken, heeft hij opgeruimd, zit lekker te luisteren. En ik moest wel even lachen om het berichtje van Hans. Want die zegt namelijk, ja, ik zat in militaire dienst toen. En het is zo grappig om te merken dat één plaat je in een paar tellen weer helemaal terugbreekt naar de kazerne. En dat is met dat liedje van ILO net gebeurd, Don't Bring Me Down. En Carla is lekker vakantiefoto's aan het uitzoeken terwijl de radio aanstaat.
0: 1979 zijn we mee bezig. Shirley Bassey. Zij kwam binnen in de officiële hitparade op nummer 24 met This Is My Life. Hij staat nu nog veel hoger natuurlijk op nummer 9. En ik ga je straks ook vertellen wat er in de echte lijst van Nederland nummer 1 stond.
2: De Pup 40. Jouw Puppet. Rob Stenders.

Ze nam het in 1968 op, ze nam het in 1973 op... en in 1979 nog een keer in de disco-uitvoering. Shirley Bassey en This Is My Life. Maar had zij het origineel? Nee, het origineel is van Ellie

0: deze pingelende violen met veel te veel olie erin. Heerlijk. Elio Gandolfi. Vergeet u zijn naam nooit meer.
1: Pup 40. De muziek van toen

0: Zeg eens goodbye stranger.
1: Tot zo, Rob.
0: Ja, goodbye stranger. Nou, tot zometeen voor meer Pub 40.
2: Veronica. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Deze week in de bonus. AH Runder en AH

0: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
1: Nee, niet die ober.
0: Zullen we deze zomer weer?
1: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder. Grand
2: Italia. Thuis in Italië.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Odido. Ook erg lekker. Pesto alla Genovese van Grand Italia. Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke

0: Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
11: Honor the craving.
12: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor, 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week, plus maaltijd en lichte salade, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
15: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 7 uur.
16: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De maatregel om fatbikes te weren uit het Amsterdamse Vondelpark in de binnenstad van Enschede lijkt te werken. Het is er veel rustiger en er zijn ook veel minder klachten, zeggen de steden tegen de NOS. Enschede kwam als eerste met het verbod en Amsterdam volgde een maand later. Andere steden willen het misschien ook. Een draconische maatregel in het westen van Nederland. Daar gaan vanaf volgende week woensdag alle sluizen dicht in de regio Den Haag en Rotterdam. De reden is de aanhoudende droogte. Het waterschap voert die dag ook een sproeiverbod in. Er mag geen water meer worden gehaald uit sloten en kanalen. In een voorstad van Athene zijn honderden inwoners en toeristen geëvacueerd door nieuwe bosbranden. Die braken uit op een berg vlakbij de Griekse hoofdstad. De brandweer waarschuwde eerder vandaag al dat het risico op brand groot was in dat gebied. Door de harde wind kan het vuur zich snel verplaatsen richting Athene. En een directeur van de FIFA vindt dat voorzitter Infantino iedereen heeft misleid met zijn commerciële WK-plannen. Het is een idee van één man en dat mag volgens hem absoluut niet gebeuren. Een topadviseur van Infantino stapte zelfs op vanwege het plan dat kritiek krijgt van over de hele wereld. De UEFA dreigt met een boycott. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden.
17: En dat is Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Er zijn op dit moment 4 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. De A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en Duitsland. 7 minuten. De A4 Den Haag-Rotterdam tussen Vlaardingen-Oost en Pernis. Daar is een ongeluk gebeurd. Doe je er 10 minuten langer over. En de laatste de A28 Zwolle-Hogeveen tussen de brug over de Overijsselse Vecht en Nieuw-Leuzen. Daar doe je er 8 minuten langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.
18: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
19: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Tot en met 2 augustus 25 euro korting per maand. Directlease.nl.
0: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
11: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
22: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
23: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
24: Alle verf super voordelig.
25: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
26: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
27: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
28: Müller Milk, the moe you can't resist.
29: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.

0: Gentlemen.
1: De Pub 40.
0: One night and one night only.
1: Rob's Parallele Universum Parade.
0: The stage is yours.
1: Op Radio Veronica.
2: Zijn lekker aan het puppen. De Pub 40 van 31 juli 1979. De top 40 en tipparaden van vandaag opnieuw samenstellen. En uiteraard ook mijn Radio Verlona top 30... die op een zolderkamertje gemaakt werd in Tilburg. Ik heb je een kleine inzage gegeven, Dennis. Best leuk,
3: ja,
2: toch?
3: Ja, nou, de voorspelbaarheid, die was bij jou, zat die lekker. Want jij kon echt al die hits...

0: Jeroen 1975, vaste luisteraar op nummer 3, The Earring. Weekend Love op 2, Robert Palmer, Bad Case. En op nummer 1, The Neck.
1: Ma Sharona. We gaan zo meteen weer verder met Boney M.
2: Het gebeurt bij Radio Veronica.
3: It's Friday. Oh yeah.
1: Vandaag de dag binnen op nummer 2 in de tipperaden. Samen met

Kade, Bodiem en Gotta Go Home. Die andere kant was dus El Lute. En we hadden het er net al over. Dit is nog beroemder geworden in de uitvoering van Duck Sauce. En dan hebben ze het over de beroemde zangeres van The Woman in Love en van Guilty. Ja, die... De originele versie was overigens in het Duits. Die was van Night Train.

0: zijn weinig mensen die ooit Chucky Wiseshes gehoord hebben. Chucky is in love. Ricky Lee Jones hebben wij gezet in onze hitparade op 13. En de drumpartij is van Steve Gadd. En Steve Gadd heeft ook dit prachtige drumpartijtje op zijn naam staan bij Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover. Maar die is te oud en die kunnen we niet draaien. Dat is jammer.
1: Jammer, jammer.
0: Jammer, jammer, ja. 1979. Oeh, was zo lekker. Zullen we? Zullen we niet?
1: Ja,
0: zullen
1: we wel, sorry? Jawel, jawel.
0: Ja? Ja. We komen er hopeloos nog in de problemen straks in qua tijd. En het past helemaal niet bij het concept, want daar hebben we er zin in, hè?
1: Nou.
0: Ja, we pakken hem gewoon. 50 Ways to Leave Your Lover, Paul.

0: Café.
1: Een bonus. En dik genieten. Van Paul Simon en 50 Ways to Leave Your Lover. Steve Gadd was ook de drummer bij Ricky Lee Jones en Chuck E's in Love. Dat was de link.

0: Bad Girls, nummer 1 van de achterdag in Amerika. In de Nederlandse hitlijst stond hij trouwens ook al. Ging hij van 19 naar nummer 14. Ik heb wat informatie gekregen van Chris Platenhoezen. Chris Hoezen. Die zegt dat Donna Summer schreef Bad Girls nadat een van haar medewerkers door een politieagent werd aangezien voor een prostituee. Omdat ze zo sexy gekleed was, maar ze moest het podium op met Donna. Het liedje was zo pittig dat de platenmaatschappij zei: Donna, dan moet jij niet zingen. En je moet het geven aan Cher. Share this song. Donna Summer zei niks ervan, ik breng het zelf uit. Bad Girls, en daar had ze geen spijt van, want het werd een enorme hit. Dankjewel Chris voor deze achtergrondinformatie. Chris Platenhoezen. Hoe zit jij in de posten, Dennis?
1: Nou, heel erg goed. Top drietjes komen er sowieso nog steeds binnen. Wouter van Driel bijvoorbeeld, die heeft No More Fear of Flying op nummer 3 gezet. Oef. Op nummer 2, Ricky Lee Jones, Chucky's in Love, is geweest. En zijn nummer 1 is ook zojuist geweest, namelijk Bad Girls van Donna Summer. Dus dat gaat lekker daar zo. En voor de rest komen er veel mensen binnen die aan het genieten zijn. René die zegt, ik woonde nog thuis. Ik was vooral bezig met sparen om ooit een eigen autootje te kunnen kopen. Dat leek toen nog heel erg ver weg, maar uiteindelijk is het hem gelukt. En Monique die is even met de hond bezig lopen, maar snel weer naar binnen. Want ze zegt, ik wil niks van dit programma missen. Heerlijk om 1979 opnieuw mee te mogen maken op deze manier met de radio aan.
0: We gaan zo meteen verder. En die Gary Brooker die komt ook nog wel, hoor. No More Fear of Flying.
2: Tot zo, Rob.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: Hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Dit is Radio Veronica.
10: Het station van Wout en Frank.
9: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
10: En nu
9: Rob Stenders. Met de

0: Lekker allemaal, Pink. Live at Budokan. I want you to want me. En de opvolger. Nummer 12 blijven staan. Deze week in de officiële top 40. We hebben hem op 16 gezet. Surrender.
1: Het is tijd geworden voor democratie in Nederland.
2: Het radio.
3: Ik vind hier wat van.
2: Referendum.
0: De eerste van de Dolly Dolly.

0: oren van u. Hoort hij dan nog steeds in de lijst? Laat het weten via de app van Radio Veronica.
1: De Pub 40.
2: De muziek van toen met de oren van nu.

0: Goes Disco. Lekker Dance Away in de echte lijst van 10 naar nummer 20. Ik heb even een klein bonusje voor je.
1: We wijken even af van de gebaande paden. Dit is een Pub 40 bonus track.
0: Deze herkennen wij. Stond vandaag de dag, 31 juli 1979... in de Amerikaanse hitparade Herman Brood. Herman Brood. En als je goed luistert, is het niet de versie die wij altijd op de Nederlandse radio draaiden, maar een aangepaste Amerikaanse versie. Van Saturday Night, hele andere tekst en een heel klein beetje extra disco eronder. Ik denk als ze de originele versie hadden...

0: Bas zit er met verse oren naar luistert. Dat basje is wel lekker, hè?
1: Zo.
0: Ja. Herman Brood, het is Wild Romance en Saturday Night in de Amerikaanse uitvoering.
2: Ik vind hier wat van. Referendum.
0: We tell it all about boys, the Dolly Dots. Hoe gaat het erbij op dit moment, Dennis?
1: Nou, best wel oké. Okay. Ik denk, als ik zo even een percentage moet geven, dat we ongeveer op een 70% ja zitten. Er zijn wel mensen die zeggen, nou ja, laat maar zitten. Hoeft voor mij echt niet. Maar de meeste mensen zijn toch wel enthousiast. En er zijn er een paar bij die waren verliefd op Shell bijvoorbeeld, of op een van de andere Dots. Dus dat helpt wel mee, hè?
0: Ja, zeker. Ja. Laat het weten, een ja of nee voor de Dolly Dots. We tell it all about boys. Ik ben benieuwd. Ik heb hier al een jaartje van het privéfront die erbij zegt ja, het was mijn eerste singeltje.

0: zit hier zo ongelooflijk te genieten van deze McFadden en Whitehead. Ain't no stopping us now. Hebben we er nog eentje of zeg je, we moeten meteen al door naar de reclame en het nieuws?
1: Nou, laten we nog een korte doen, zou ik zeggen. Ja, als dat kan. Ja. Tuurlijk.
0: Hoe zitten we nu in het...
2: We wijken even
0: op. Oh, nee, sorry. Nee,
1: de Dolly Dots.
0: Ja.
3: Het radio.
4: Ik vind hier wat van.
0: Referendum. Ja, hoe zitten we in de Dolly Dots?
1: Nou, gaat hartstikke lekker om met Jolanda te spreken. Een volmondig ja. Ook Jacob van Schie, die zegt ja, alsjeblieft, doe maar wel. Even kijken, deze zie ik nog. Even kijken, Annalisa, die zegt fijne bonus. Deze Dolly Dots... Raymond bedoelde ik, zegt Raymond dus. En AJ die zegt, hey Rob en Dennis. Het waren inderdaad hele leuke dames. De Dolly Dots dus doen.
0: Ja, ik hoor het al, hè.
1: Laten we doen.
0: Het is een dikke jaar geworden.

0: We Tell It All About Boys. Hebben we gezet op nummer 20 in de officiële hitlijst op nummer 9. We gaan zo meteen verder met de lijst van 31 juli 1979. Of zoals Jeroen Kijkende Vechter zou zeggen.
1: Tot zo!
2: Dit is Radio Veronica. Ook te beluisteren via DAB Plus en de gratis Radio Veronica-app. Veronica.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
5: It's funny, cause it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
8: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
9: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
10: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
12: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
15: Zijn we al?
14: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora autoverzekering.
17: Als je Vodafone mobiel
18: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 8 uur.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Amsterdam en Enschede zijn tevreden over het fatbikeverbod. De overlast en klachten zijn afgenomen. In Amsterdam mogen fatbikes niet meer door het Vondelpark en Enschede weert ze uit de binnenstad. Sommige fatbikers hebben wel een boete of een waarschuwing gehad, maar verder gaat het goed, zeggen de gemeenten. Meerdere Europese landen komen met extra grenscontroles door de migranteninvasie in Ceuta. Frankrijk stuurt extra agenten, drones en vliegtuigen naar de Spaanse grens en ook treinen worden extra gecontroleerd. In Italië wordt extra gecontroleerd in havens en op vliegvelden en Duitsland gaat langer door met de bestaande grenscontroles. Een vrouw heeft aangifte gedaan tegen een wethouder van Bunschoten, meldt RTV Utrecht. Ze had naaktfoto's aan hem verkocht op OnlyFans en die zou hij zonder toestemming op Telegram hebben gezet. En dat mag niet. De wethouder stapte onlangs op. Of dat iets met de foto's te maken heeft, is niet bekend. En hackers hebben deze week aanvallen uitgevoerd op tientallen drinkwaterbedrijven in Minnesota en andere Amerikaanse staten. Er zijn aanwijzingen dat Iran erachter zit, maar volgens president Trump heeft Iran wel wat anders aan zijn hoofd. Hij noemt de waterbedrijven in Minnesota een stelletje prutsers. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden.
5: Dat het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Twee vertragingen. De A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. Daar doe je er 9 minuten langer over. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 9 minuten ook.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Mega Mindy en K3. Bekijk Bataviastad.nl voor de volledige agenda.
2: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
4: Ja, laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja,
3: dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
4: Ja.
3: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
9: Simyo.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
11: vakantie.
12: ANWB en gaan.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.

0: Peter Tutter.
1: Ladies and gentlemen. De Puk 40. One night and one night only.
2: Rob's Parallele Universum Parade.
1: The stage is yours.
2: Op Radio Veronica.
0: We zitten lekker te puppen. De lijst van 31 juli 1979. Top 40 tipparade Engeland en Amerika. En ook een heel klein beetje de Radio Verlona top 30... vanuit de Zolderkamer in Tilburg ooit samengesteld. Komen we straks nog wel even op terug. Dennis, hoe gaat het met de post?
3: Ja, heel goed. Willem die heeft echt een leuk berichtje gestuurd. Hij hoorde Boogie Wonderland. Hij zegt, ik moet bij deze altijd denken aan die ene zomeravond... waarop ik mijn vrouw leerde kennen. En inmiddels zijn we 47 jaar verder gewoon. Ja, is romantisch, toch?
0: Ja, vind ik wel, ja.
3: Ja, vind ik ook.
0: Dat was hem.
3: Nou ja, ik kan er nog wel een paar bij pakken als je wil. Maar deze die viel mij heel erg op. Dennis die is de administratie aan het doen. Wilde die ook toch even melden?
0: Ja.

einde van avond, Fitz. Wat is de beste plaat van deze week? Het maakt eigenlijk niet uit of het nou vrijdag of maandag is. The UK's number 1.

0: Het lijkt mij een goede voor.
1: Het is tijd geworden voor democratie in Nederland.
2: Het radio.
3: Ik vind hier wat van.
2: Referendum.
0: Wat gaan we doen met Baba en Rudy en Hakataka Music? I like it, of I don't like it. Stuur het naar de app van Radio Veronica. Beaches en Urb nu en Rio.

0: Geuvelen zeker, hè? Ja.
1: Ja.
0: Helemaal mee eens. Ja, we hebben er allebei een zwak voor. Hebben we net uitgesproken. Via de app. Tegenover elkaar, Dennis Hoebe en ik.
1: Zeker.
0: Reunited and it feels so good. In de echte hitlijst van 2 naar nummer 7. Wij hebben hem gezet op nummer 24.

0: dat is fijn.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah. Dave Edmunds and Girls Talk. Dennis valt voor de eerste zin. There are some things you can't cover up with lipstick and powder.
2: Ja.
1: Briljant,
2: toch?
1: Ja. Je hebt meteen de beeld, hè?
2: Je hebt een beeld.
1: Ja. Elvis Costello schreef het. Hij produceerde deze versie van Dave Edmunds' Girls Talk. We hebben hem gezet op nummer 26 in de echte lijst. Van 33 naar nummer 27. Is het zover? Zijn we weer toe aan de reclame, hè?
2: Ja, we moeten er heel even tussenuit.
1: Oké. Okay. Even wachten op Jeroen Kijk in de Vecht en dan kunnen we pas, hè?
2: Tot zo, Rob.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
8: Jammers, wat een gezelligheid, hè? Nou, hè?
7: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Dit is Radio Veronica.
12: Het station van Gerard Ekdom.
11: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
12: En nu
11: Rob Stenders. Met

0: Billy Joel. En Honesty. Ja, jullie zijn heel eerlijk geweest. In het kader van het radioreferendum.
1: Het radio.
2: Ik vind hier wat van.
1: I like it.
0: Wat gebeurde er veel in Hakataka Music? En nog even dat einde. We waren erbij, we keken er daarna. Wat voor energie. Hebben aan jullie gevraagd. Hakataka Music, like it, don't like it. Wat is de uitslag, Dennis?
3: Ik zie best wel wat I like it binnenkomen, maar ook heel veel no-no.

0: 27. Wat heb jij nou, Dennis?
1: Ja, wij hebben hem ooit in de Kauna Café. In een vorige Veronica hebben wij de zanger, die Dennis Lacoriori, hebben we ontvangen. En ja, die heeft toen dit nummertje gewoon even akoestisch gedaan. Klinkt nog best goed ook. Een paar jaar voor zijn dood.

0: enzovoort.
1: Enzovoort.
2: Maar het klinkt toch wel lekker, hoor.
1: Toch?
2: To be honest. Jazeker.
1: Ja.
2: True Miami was de tijd ver vooruit. Samen met Gary Numan. Hier is Our Friends Electric.

nemen seksrobot als vriendin. Dat was eigenlijk het voorstel van Gary Newman en Tulpy Army. Ook daar was hij zijn tijd ver vooruit. In de elektronica, het was eigenlijk een punkletje, maar ja, hij sloot zijn nieuwe eigen synthesizer aan en dacht, dat klinkt wel lekker. David Bowie zei, ik heb dankzij Gary Newman en Tulpy Army zin om weer muziek te maken. Our Friends Electric.

0: 22 per Yomi en Our Friends Electric. Hoe is het met de post, Dennis?
1: Ja, heel veel komt er binnen. Linda die zegt, wat is het toch heerlijk die lijst opnieuw samen te stellen en dit iedere vrijdagavond te mogen meemaken. Arie die begon in 1979 als leerling elektricien en dat is hij tot op de dag van vandaag. En Marco,
0: Our Friends Electric, ja?
1: Ja, precies.
0: Is dat de link?
1: Ja. Dat is de link. Marco die is nog even de planten aan het water, geven en lekker onderuit. En Frank die is onderweg naar Italië en die zegt, Stenners luisteren. Ik krijg flashbacks naar de jaren dat ik Stenners met een ander programma op vrijdagavond hoorde. Ook altijd superleuk. Ja, kan ik me ook wel iets bij voorstellen. En even kijken, Marianne die ligt lekker met de kat op schoot. En Nathalie die is bezig om ons een beetje wakker te houden. Want die zegt, hey jongens, vergeten jullie de rebus niet. De live radio rebus.
0: Oh nee.
1: We moeten er toch weer aan geloven, denk ik.
0: De live radio rebus, ik moet hem even samenstellen.
1: You can't change that.
0: You can't change that. Ja, het is ook de radio Ray Parker Jr. Rebus. De Ray...

0: hebben we gezet op nummer 29. Ik heb nog geen woord, Dennis. Dus als jij nog eens inspiratie hebt, of een van de luisteraars nog een inspiratie heeft voor het radiorebus woord, hoor ik het graag. Maar niet zelf meedoen dan, hè?
1: Nee.
0: Dat is goed. You Can't Change That en de tipperaden vandaag nummer 15. Wij hebben hem gezet op nummer 29. Daar was toch iemand die Gary Brooker aanvroeg?
1: Zeker, dat was Wouter van Driel. Die had hem op 3 gezet in zijn top 3'tje. No More Fear of Flying, Ricky Lee Jones op 2. En op 1 had hij dan Bad Girls. Lekker vroeg naar Bad Girls, Donna Summer.
0: Ja. Nou, die Gary Brooker, die zou je kunnen kennen van een wereldhit. Misschien wel een van de beste liedjes aller tijden. Want dat was het Wider Shade of Pale bij zijn

0: Zit fout te genieten van de liedjes uit 1979. Dit is wel een prachtig liedje. Gary Brooker, No More Fear of Flying, hebben wij gezet op nummer 30. In onze lijst van 31 juli 1979. Ja, zijn er al goede woorden binnengekomen, Dennis?
1: Ja, zeker. Ik zie wat dingen binnenkomen. Eerst even Stefan zijn vraag misschien beantwoorden. Die vraagt namelijk of dit nou yardrock is. Ik denk het niet. Wat denk jij?
0: Nee. Geen yardrock.
1: Vinden we geen yardrock, Stefan? Nee. Wat zie ik binnenkomen? Beenwarmers, zegt Ellen. Was populair in 1979. En deze vond ik ook wel geinig. Ricardo Meijer die zegt Infantino. Is dat niet een woord voor de rebus?
0: Het is wel lang, hè?
1: Ja, het is een beetje lang, hè?
0: Ja, het is wel een goed actua woord. Dat zeker, ja.
1: WK misschien?
0: Nee, is wel heel kort.
1: Heel kort, ja.
0: En ook lang geleden inmiddels, ja. Ja. We gaan zo meteen de live radio rebus doen. En we gaan de lijst verder uitzenden van 31 juli 1979. Bemoei je er vooral mee. We zijn te vinden op de app van Radio Veronica. Jeroen, heb jij nog wat?
2: Tot zo, Rob.
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
9: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes.
9: Esso, omdat elke rit telt.
11: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
12: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
13: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
14: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
15: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
16: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
18: Hoppa!
17: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: Drie sterren slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla dit weekend nog je slag. Met een Lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
21: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 9 uur.
22: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Papendrecht werd gisteren een vrouw korte tijd ontvoerd in een auto en daarna werd haar huis overvallen. De andere bewoners werden vastgebonden en bedreigd met messen en vuurwapens. De overvallers gingen er met een buit vandoor. De politie zoekt naar drie mannen en roept getuigen op om zich te melden. Een man die gisteren tijdens de World Pride in Amsterdam twee vrouwen lastig viel, heeft 40 uur taakstraf gekregen. Toen een andere vrouw ingreep, kregen ze ruzie en zei de man dat alle homo's dood moeten. Omdat het op de Pride gebeurde, vindt de rechter dat het geen vrijheid van meningsuiting is, maar opruiing en discriminatie. In Zwitserland hebben koeien een mysterieuze ziekte. Ze hebben koorts en diarree en geven veel minder melk. Experts denken dat het misschien met de hitte te maken heeft en adviseren om de koeien schaduwplekken en extra water te geven. Maar het kan ook zijn dat er een besmettelijke veeziekte rondgaat. En in Den Bosch loopt een man rond die aan jonge meisjes vraagt of hij naar hun schoenen mag kijken. Hij wil er soms ook aan ruiken, meldt Omroep Brabant. Hij zou de meisjes aanspreken vanuit zijn auto en wilde er zeker één naar binnen lokken. Dat is niet gelukt. De politie onderzoekt de zaak van de schoenensnuffelaar. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden.
23: En dan nog het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Twee vertragingen, de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 12 minuten. En de A37 knooppunt Holsloot-Meppen tussen de Nederlandse grens en Duitsland. Daar doe je er 5 minuten langer over.
24: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
25: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
26: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
27: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
28: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
24: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
29: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
30: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
29: Oh, Otrium?
30: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
31: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
32: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.
33: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot 50 euro extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.

0: lijst, Lowell George.
1: Ladies and gentlemen.
2: De Pub 40.
1: One night and one night only.
2: Rob's Parallele Universum Parade.
1: The stage is yours.
2: Op Radio Veronica.
0: Lowell George was van het bandje Little Feet. Probeer daar van Long Distance Love of We're Willing. Hoor dan ook, hij had een solo-carrière, Lowell George. En 31 juli 1979 stond hij zelfs nummer 10 in Nederland met Cheek to Cheek. We hebben hem ietsje lager gezet nu, hij staat op nummer 31. Welkom bij de Pub 40 van 31 juli 1979. Je mag je er nog steeds mee bemoeien, maar we zijn wel aan het, hè. En ik heb inmiddels het radiorepenswoord, daar is van fijn. Ja, gaan we zo meteen live de radiorepen spelen. Als je je nog wilt bemoeien, ben je vannacht uitgenodigd via de app van Radio Veronica. We zijn bij nummer 32. Believe it or not, het werd nooit een hit in Nederland.

Maar wat ongelooflijk mooi. Bob Marley en de Wailers en Is This Love. Hij staat nummer 32 in de lijst van 31 juli 1979. Ik ben druk bezig met het samenstellen van de radiorebus. Ik heb het woord wel. Na dit nummer komt het woord ook naar jullie toe. Als je mee wilt doen, wees klaar. Eerst Running From Warmer, Just When I Need You Most. You pack

0: Harding het zingende ei genoemd. Had alles te maken, volgens mij, met het formaat van zijn hoofd. Randy Van Marmer en Just When I Needed You Most in de echte lijst op nummer 6. We hebben hem gezet op nummer 33.
1: Daar komt hij, de Rijmers!
0: Over Lex gesproken. Nou, daar komt hij, de Rijmers. We hebben vandaag een woord van... Eens even kijken.
2: 1, 2, 3, 4.
0: Vijf letters, maar...
3: Die krijg je niet zomaar. Daar moet je wel wat voor doen. De eerste letter.
0: Dat is de eerste letter van de naam van deze band.
3: De tweede letter.
0: Dat is de eerste letter van de titel van dit nummer.
3: De derde letter.
0: Dat is de eerste letter van de titel van dit nummer.
3: De vierde letter.
0: De vierde letter, dat is de eerste letter van de voornaam van deze zanger.
3: En de vijfde en tevens laatste letter.
0: Dat is de eerste letter van de naam van deze band.
3: Ah ja, ik heb wel.

33, Dire Straits, Lady Rider, gaat over Marina Warner. Bart Knopfler zag haar praten over de maagd Maria en heeft Lady Rider op haar gebaseerd. Maar dit is de Soundmix Playback Show, Carlsberg.

0: dat het eigenlijk niet kan. Maar het is wel zo goed gedaan dat het dus weer wel kan. Met jouw Nederlands, Carlsberg, All the President's Men. In de echte lijst van 37 naar 31, nummer 35 hebben we het gezet. Net als Dire Straits en Lady Rider on the TV.
1: Dan komt hij, de Rijmers!
0: De Radio Rijmers. We hebben dit keer een woord van 5 letters. Maar die letters kreeg je uiteraard niet zomaar.
1: Daar moet je wel wat voor doen.
0: Oh ja. We hebben nu Alex aan de lijn. Alex, hallo.
2: Hoi Rob, goedenavond.
3: Hallo.
0: Ja, hallo, hallo. Ja. Zullen we eventjes letter voor letter die hele radio even eens doornemen?
2: Ja, leuk. Laten we het doen.
0: Ja, laten we eens beginnen bij...
1: De eerste letter.
0: Dat is de eerste.

0: Ja, zeg het maar.
1: Nou, dat is de police, de P.
0: Ja, de P. De tweede letter is de eerste letter van de titel van dit nummer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Roxanne.
0: Ja. We zitten bij de PR-afdeling. De P en de R. We zijn bij de
2: derde letter.
0: Dat is de eerste letter van de titel.

0: Alex, hoe heet het liedje?
1: I don't like Mondays.
0: Ja.
1: Of toch,
0: ja, we vullen de I in. We zijn bij de vierde letter.

0: zijn we meteen bij
1: de vijfde en tevens laatste letter.
0: Dat is de eerste letter van de naam van deze band. Waar zijn we?
2: Dat is My Favorite Band, Earth and a Fire. Dat is
0: ja.
2: De E.
0: Ja. Earth and a Fire. Werd meegezongen door de Emotions. Allebei een E. Hadden we ook goed gerekend. Ja. Ja. Boogie Wonderland. Als we dan het hele woord bij elkaar optillen, waar zijn we dan?
2: Ja, dan kom je uit bij Pride.
0: Oftewel?
2: Pride.
0: Ja. Okay.

0: makkelijk.
1: Maar
2: ja.
1: Maar wat heb je nu eigenlijk gewonnen?
0: De Gerard Ekdom, nou, schermbetrekker. Ja. Het Rob Stenders popje.
3: Leuk.
0: Ja, dank.
3: Leuk.
0: Zeker bedankt. Aandacht, ja, aandacht aan besteden. Als je het niet doet, valt het niet eens op. Dat is mooi. We hebben een mooie Veronica Vintage t-shirt. En Dennis Hoebe, als die ooit zijn rijbewijs haalt. Dan krijg je iets wat
3: je dacht. Ben
0: je dan? Ja, ben je bezig?
2: Ja, ik ben zeker bezig, jou.
3: Oké, oké.
0: Hoe ver ben je, Dennis?
3: Elke week.
2: Ja, nou ja, goed. Ja, ja, je, uiteindelijk moet je een keer gaan afrijden natuurlijk. Dus
3: ja,
2: hoe ver
3: ben je?
2: Ja, dat is de tussentijdse toets.
0: Hoe ver ben je? Ja.
2: Ja, okay. Nog niet afgereden.
0: Ja. Nee,
3: maar, nog niet.
0: In elk geval, als er iets in die achterbak ooit van Dennis Hoebe verschijnt, na zijn rijbewijs, krijg je dat thuisgestuurd. Kan dus over 12 jaar zijn, hè? Dan weet je het vast. Ja.
3: Maakt niet uit.
0: Ja, maakt niet uit.
3: Dank je wel. Top.
0: Ja. Sturen we toe naar je, Alex. Dankjewel voor je bijdrage. Pride was inderdaad het goede antwoord.
3: Super.
0: Fijne avond.
3: Julia, dankjewel. Okay. Fijne avond.
0: Jo, dankjewel. En over Pride gesproken. Theo van S. van het bandje The Shoes had in de

0: gaan naar de reclame. Als Jeroen Kijker de Vechter het wel gewoon goed vindt.
1: Tot zo, Rob.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voelen jullie? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Dit is Radio Veronica.
10: Het station van Gerard Ekdom.
9: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
10: En nu
9: Rob Stenders.
10: Met de beste muziek aller tijden.
11: Dit is Veronica.
10: De Club 40.

0: Dat is een mooi deze.
1: Ja.
0: UK en Rendezvous 602. Ik heb nog even een popquizje. Misschien wil jij me doen, Dennis.
1: Ja hoor.
0: Okay. Jij gaat, zoals het zo mooi heet, de uitdaging aan.
1: Yes.
0: Wat is de overeenkomst tussen deze twee?

0: Bobby Checker, Joe Tex, Loose Caboose. Ja.
1: Wil je hulp van luisteraars?
0: Ja, absoluut. Okay. Ja.
1: Als je Dennis wilt helpen, wat is de overeenkomst tussen Loose Caboose van Joe Tex en Let's Twist Again van Chubba Checker? Laat het even weten via de app van Radio.

0: Het was de vraag aan jou, Dennis, met hulp van de luisteraars. Wat was de overeenkomst tussen... En... Ben je eruit?
1: Nou, ik denk het, maar Arnoud die je meldde zegt, die zei, is het dezelfde componist? Martijn die zegt, het zijn allebei zangers, maar ik zat zelf ineens te denken, het zijn allebei dansjes. Zou dat de overeenkomst kunnen zijn?
0: De Loes Caboose en de Twist?
1: Ja.
0: Ja. Nee, oh. Ja, ook. Maar het is toch veel duidelijker. Wil je de eerste regel van Loes Caboose horen van Joe Tex?
1: Ja.
0: Daar gaan we.
2: Ja.

Absoluut Louis Caboose allemaal. Joe Tax. Morgen vanaf 3 uur is de lijst weer te horen zonder reclame op de XXL Stenders. En vanaf aanstaande maandag op Heerdis/Stenders.

0: de grote Stevie Nicks. Zeer erbij betrokken. Samen met John Stewart en Gold staat bij ons op nummer 40. Hoe ver zijn we, Dennis? Kunnen we nog een beetje smokkelen? Nog eentje ingooien? Of zeg je, we zijn er.
1: We hebben eigenlijk nog, even kijken, nog half minuutje.
0: Een half minuutje, dan kan dit er nog best tussen. Als extraatje. Felicita die weet, denk ik. Denk ik even. Dat was die band uit Duitsland, weet je nog, waar we het over hadden? Triumvirat, Triumvirat.

0: Fortnite. Dat is beroemd, hè? Leuk om weer eens te horen. In de echte hitlijst van 38 naar nummer 37. Bij ons was het een bonusje vandaag uit Duitsland. Trian, Piraat en Waterfall. Leuk om zo meteen na 10 uur weer eens te horen op de radio. Het is onze eigen Ferry.
1: Tot zo!

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Wacht niet te lang. Directlease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
3: Odido. Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
7: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
8: Zeker weten.
7: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
10: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
11: Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
14: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: Radio Veronica.
16: Met het nieuws. Het is 10:00.
17: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De Europese Unie vergadert maandag over de situatie in Ceuta. Tienduizenden mensen probeerden vanuit Marokko illegaal naar de Spaanse enclave te komen. De meeste zijn ook alweer weg. Meerdere EU-landen zijn er toch boos over en eisen maatregelen. Sommige landen hebben zelf al extra grenscontroles ingevoerd. In het zuiden van Italië is een aardbeving geweest bij de stad Napels. De beving was niet zwaar, maar wel een van de zwaarste in dat gebied. Er is schade aan gebouwen en op sommige plaatsen is de stroom uitgevallen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Het openbaar vervoer is uit voorzorg stilgezet. In Oekraïne zijn opnieuw duizenden mensen de straat opgegaan voor de voormalige minister van Defensie, Fedorov. Hij werd ontslagen door president Zelensky, maar de betogers eisten zijn terugkeer. Fedorov is populair in Oekraïne. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de militaire successen tegen Rusland. En de vrouwen van PSV hebben voor het eerst de Supercup gewonnen. De landskampioen won in het Philipsstadion met 3-0 van bekerwinnaar FC Twente, dat tot nu toe alle edities won. PSV was de betere ploeg, maar het duurde ruim een uur voor het eerste doelpunt viel. Daarna liepen de Eindhovense vrouwen snel weg van Twente. Het Veronica weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het helder, het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon, alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
18: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
19: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
18: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
20: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
21: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
22: Deze week in de bonus. Ahagalia en kantaloupmeloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante 3 stuks, 5,99. En...

0: AI spel voor inbrekers.
1: Hoppa.
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
4: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker.

0: En here I go again bij Radio Veronica. Het is de vrijdagavond.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Mijn naam is Ferry. Naast mij de one and only Daniel.
1: Goedenavond.
0: Misschien ook Rob aan de andere kant. Geen idee. Ik moet je bekennen, dit is misschien wel de eerste keer dat ik volledig dit programma ga horen.
1: Oh, meen je dat nou?
0: Ik heb natuurlijk heel lang. Ik heb heel lang in het weekend. Een paar jaar in het weekend gezeten. Heel vroeg.
1: Voelde
0: hier.
1: Lang. Ja.
0: Het voelde zeker lang, nee hoor. Dus ja, om 10 uur ging ik al mijn bed in. Dan hoopte ik dat jullie mij niet belden.
1: En dat deden we wel.
0: En dat deden jullie zo vaak. Dus ik had op een gegeven moment gewoon op vliegtuigmodus gezet. Ja. Dus ik denk dat het laatste half jaar niet is voorgekomen. Dus zodoende.
1: Ja. Ja, jij moest altijd natuurlijk hier heel vroeg zijn. Maar je weet wel een beetje de regels, toch?
0: Alles mag, alles kan, op vrijdag, toch?
1: Ja, en de luisteraar thuis is de baas.
0: Dus, is ook zo.
1: Ja, je mag gewoon aangeven wat jij wil horen. Dat ze mogen ook leftovers zijn die Rob in de pub nog niet heeft gedraaid.
0: Mm-hmm.
1: Dus uit het jaar 1979, die heeft hij gepakt. Dus dat, daar kunnen we ook... Dat
0: maar het kunnen ook nieuwe bangers zijn.
1: Het kunnen zeker ook nieuwe, zoals jij dat noemt, bangers.
0: Ja, ze zijn echt een Gen Z wordt natuurlijk.
1: Banger. Ja, nee, banger.
0: Banger, ja, banger. Ja, dit is die nieuwe Ella Langley, dat is zo'n ongekende banger. Dus als iemand hem eventueel zou willen aanvragen via de app, dan heb ik het niet aangevraagd, dan komt het via iemand anders. Ja. Waar is Jannes eigenlijk?
1: Jannes die zit in Frankrijk. Ik was vanavond toevallig even met hem aan het appen. Volgens mij, ik kreeg een beetje de indruk dat hij het gewoon allemaal miste. Maar toen stuurde hij wat foto's. Door, die zit in de bergen. Hij zegt, ik wil nooit meer weg. Radio Nostalgie, of Nostalgie, is onze vrijdagavond de hele week door. 24/7, draai Frans Gal straks even. Il joue du piano debout. Mijn Frans is niet al te goed, maar nou ja.
0: Je ne parle pas français, Daniel.
1: Ja, petit peu. Was hier net op de radio, alleen maar Franse titels, leuk voor Ferry.
0: Nou, dat mag hij over 2 weken weer doen als hij weer terug is. Dus laten we zometeen ook even het lijstje doornemen van de liedjes die Rob niet aan toe is gekomen. Dus die net niet de pub 40 hebben gehaald, wat mij betreft. Kunnen er ook eentje van draaien.
1: Ja, precies.
0: Eerst de one and only Teddy Swims. Hij ziet eruit alsof hij een soort zwerver is. Alsof hij een station in Hilversum.
1: Maar dit is wel een banger, toch?
0: Maar dit is echt een banger. Ja, nee, en precies, het is ook zeker geen zwerver. Teddy Swims, dit is nu Mr. Know-It-All.

0: Ik denk dat hij het over wil nemen van je. Ik denk het ook, ja.
1: Of heeft hij ons gewoon niet aan?
0: Ja, dat zou het ook kunnen zijn.
2: Op nummer 36. Hier is hij. Theo van S. As long as it's love.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Dat zou het zijn. Ja, even goed uitleggen voor iedereen die denkt, wat is hier in godsnaam aan de hand? Rob zit op de schuif, die komt vanuit Almere. Dus die kan natuurlijk van het huis ook gewoon lekker dingetjes instarten en dingetjes doen natuurlijk.
0: Ja. Dat gaat vaak goed.
1: Dat gaat vaak goed. Maar soms ook niet. Soms gaat hij ook slapen, volgens mij, toch?
0: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Ja. Ja, ja, nee, daar hebben we ook een apart outro voor, zeg maar.
1: Die zouden we bijna moeten laten horen, denk ik.
0: Nou, nee, ja, hij klinkt nu nog hartstikke hard aan het werk.
1: Ja, dat is waar.
0: Dus, en het kan zijn dat hij gewoon nog terugkomt. Hè. Zolang het signaal nog uitgeeft, dan kan hij nog terugkomen.
1: Dat is ook zo. Goed, welkom. Ja. Dit is Radio Veronica. Heel wat berichtjes die binnenkomen via de gratis app.
0: Ja.
1: Ik hou het allemaal niet meer bij, joh.
0: Nee, dat hoeft ook niet. Daarvoor zit ik onder andere hier. Niet dat ik er heel goed in ben, want mijn administratie meestal is Rob daarvoor de structuur ook. Dat zou je niet zeggen, maar dat is daadwerkelijk waar.
1: Okay.
0: Arnoud die heeft wel een lijstje meegestuurd. Dat doet hij elke week in principe ook. Met platen die dus inderdaad wel in de tipparade of in de top 40 stonden. Van 1979, van betreffende pubjaar dan, zeg maar. En niet gedraaid zijn. Nou gaf hij aan dat er wel een hoop al gedraaid was. Maar onder andere The Dream Never Dies, Cooper Brothers. Art Garfunkel, Bright Eyes. Meteors, It's You, Only You. John Hyatt, Radio Girl. En volgens mij is Murray Head met Sorry, I Love You ook niet voorbij gekomen, zegt hij. Dan nog even tot slot Sunburn, Graham Goldman van 10cc.
1: Van 10cc, die wil ik zo meteen wel even draaien. Ja. Ik zag ook nog een Julius Regenjas voorbij komen.
0: Ja, dat is Julio Iglesias.
1: Ah, okay.
0: Dat had een of verre, die had me dat ingefluisterd.
1: Autocorrectie waarschijnlijk. Nou, reden genoeg om deze even lekker te draaien hier bij Veronica.

0: alles, maar dan ook alles mag op vrijdag. Echt alles?
1: Ja, echt alles.
0: Oké, ja, ik kreeg deze namelijk binnen. Ik weet niet of je alles normaal zou waarderen, maar ja. Heerlijk.
2: Dat was voor Slam FM, was dat een appje, of niet?
0: Zeker niet, gewoon voor Veronica.

0: die zegt, wat een klapper, die Sandstorm. 25 jaar oud, iconisch. Nou, daar heeft hij natuurlijk wel gelijk in. Reden genoeg om hem even te draaien hier bij Veronica. Ik kom er niet omheen, Daniel, volgens mij.
1: Nee, zeker niet. Jij moet doen wat je beloofd hebt, jongen.
0: Ja.
1: Kijk, er komen natuurlijk allemaal aanvragen komen er binnen. Maar ja, eigenlijk van degene van wie dat huis is. Ja, dat ga je dan niet draaien. Dat kan natuurlijk niet.
0: Nee, dat is ook zo. Want we hadden het sowieso net even over wat Franse liedjes. Want Jannes die is nu op vakantie. Ik ben het alweer vergeten waar.
1: Ja, in Frankrijk. Ergens,
0: in Frankrijk
1: waar bergen zijn.
0: Die wilde, die luistert de hele dag naar Franse radiozenders. Met dus ook Franse muziek. En die zei, ja, ik wil even wat Frans horen, toch?
1: Dat klopt inderdaad. En Helmi die zei, ja, absoluut zeker draaien. Dat moet gewoon gedaan worden. Dus ja, misschien kunnen we dat zo eventjes doen.
0: Nou, dan beloof ik dat ik dat binnen nu en 10 minuutjes even ga doen.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen.

0: Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
3: Nou, hè?
1: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijs.

0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
4: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
7: Ferry Omen.
8: Yes, goedenavond met nu Paul Young en Come

0: Back and Stay. Het is Radio Veronica. De vrijdagavond. Daniel is in de house.
1: En Ferry Omen ook, geloof ik.
0: Ferry Omen, mijn naam is Ferry. Goedenavond. Lekker dat je ons aan hebt staan. We zitten opeens met de Franse slag te spelen.
1: Ja. Ja.
0: Want we hadden net over dat Jannes, die normaal gesproken dit programma doet, nu in Frankrijk zit, dus er komen heel wat Franse dingetjes binnen.
1: Ja, klopt inderdaad, ja. En allereerst natuurlijk voor Frans, van Jannes zelf. Frans Gal had hij aangevraagd. Ook komt er nog van Arnoud, komt nog R, iets Frans. Of Le
0: Kan ik dat goed nadoen met mijn tandenborstel, liedje van R?
1: En ja. Nu ga je me vertellen dat je je tandenborstel bij hebt, of dat niet?
0: Nee, helaas.
1: Oké.
0: Maar dat muziek kunnen we die ook zo meteen even draaien. All I Need van R. Dat is zo'n hele gekke... Dat hele gekke einde... Wacht, ik pak het wel even bij. Het heeft zo'n heel gek einde. Dat is hier zo even...
1: Oh, wacht even. Dit zit je dan met je mond te doen. Ja, oké.
0: Ja, dat kan ik dus heel goed
1: dat
0: nadoen.
1: Ga ik vannacht ook even proberen.
0: Ja, dus probeer dat vannacht vooral even. Dus die kunnen we ook zo meteen, wat wij betreft, even draaien. En dus zoals beloofd voor Jannes, deze. Ja, ik durf het niet uit te spreken. Het spijt me enorm.

0: en dit gedeelte kan ik dus heel goed nadoen met mijn tandenborstel.
1: Ik kan jou ook alleen maar zien nu. Zeg maar, als ik dit nummer hoor, dan moet ik aan een tandenpoetsende ferry.
0: Ja, dat snap ik wel inderdaad, ja. Ben jij team elektrisch tandenpoetsen of ben jij team handtandenpoetsen?
2: Veronica.
1: Ja, ik ben wel elektrisch.
0: Toch wel?
1: Ja, toch wel.
0: Ik heb dus sinds 2 weken weer... ik was mijn andere tandenborstel nog ergens anders. Mijn gewone, mijn elektrische. Dus ik
1: had weer... was je buiten de deur aan het snoepen, jongen?
0: Nee, niet eens. Okay. Maar, dus ik moest een normale tandenborstel gebruiken. Dat beviel me toch wel, eigenlijk.
1: Ja, maar ik begrijp wel altijd van tandartsen en reclames... dat elektrisch wel echt beter is.
0: Ja, is ook zo.
1: Maar ja, ik heb wel het stomme, heb ik dus inderdaad... Ik heb heel vaak ook een soort van toilettasje bij me. Ook met deo erin, maar ook met parfum erin. Maar daar heb ik vaak ook wel gewoon nog een tandenborstel heb ik daarin. Gewoon om even je mond op te
0: frissen. Even lekker of zo. Ja, dat snap ik wel.
1: Dat is niet die elektrisch. Dan heb ik gewoon een gewone bij me. Een analoge. Ja.
0: Het is Radio Veronica, de vrijdagavond. Olaf, goeie avond.
3: Ja, goedenavond. Het is team normale tandenborstel hier.
0: Jij bent wel team normale tandenborstel.
3: Ja. En, het is gewoon lekker makkelijk en snel. En als je ergens heen gaat of je op vakantie gaat, weet ik het, dan is het gewoon snel ingepakt. Ja,
0: en je hoeft niet op te laden ook natuurlijk, dat is ook fijn.
3: Ja, precies. Dat is, zo'n ding is altijd leeg.
0: Is ook
1: nou,
0: zo.
1: Maar daar heb ik dus wel een lifehack. Ik heb serieus...
0: gaan we de lifehacks over het elektrische tandenborstel?
1: Ik zal dit kort houden, hoor. Maar ik dacht op een gegeven moment, ik ga het systeem hacken. Dus omdat ik altijd inderdaad een lege elektrische tandenborstel heb, koop ik nog een tweede. Dacht ik, dan kan dat nooit gebeuren. Nou, dan kan dat dus wel gebeuren. Dan heb je dus 2 lege tandenborstels. Dus dat was geen oplossing. Maar ik heb nu tegenwoordig gewoon standaard die oplader in het stopcontact zitten.
0: Ja.
1: En daar staat dat ding op. Ja, ik moest 44 worden.
0: Dat heeft toch iedereen?
1: Nee, ja, bij mij stond hij gewoon ergens zo, weet ik veel, in de hoek of zo.
0: Ja. Goed, Olaf, ik bel je niet voor je tandenborstel techniek.
3: Nee.
0: Ik bel je voor iets anders. Ga je nog op vakantie trouwens? Dan hebben we toch even je hele levensverhaal besproken.
3: Ja, ik heb toevallig... vandaag was mijn eerste vakantiedag. En op maandag gaan we lekker op vakantie naar Tunesië.
0: Oh, lekker.
3: Ja, pas even wennen aan hoe het is om in een woestijn te leven.
0: Ja, dat snap ik. Maar voordat je op vakantie gaat, dacht jij... ik wil even een liedje pitchen bij die gast op de vrijdagavond.
3: Ja, want jij zegt, nou, alles mag op vrijdag. Nou, dat vind ik een hele leuke. En vorig jaar heb ik een band... leren kennen via TikTok.
0: Wacht, Olaf. Want ik heb een timer hier van 30 seconden. En misschien kun jij de regels even uitleggen, Daniel.
1: Ja, het is gewoon heel simpel. Jij krijgt 30 seconden om je plaat te pitchen. Wij gaan hem daarna gaan we hem draaien. Dan mogen wij... Ja, de luisteraar die mag thuis zeggen wat ze ervan vinden. We hebben wel 1 grens. Als we meer dan 15 appjes krijgen van dit is bagger... of dit is slecht, of nou, in ieder geval negatief... dan kappen we de plaat. Maar als we dat niet krijgen... Okay. Dan draai je hem gewoon helemaal.
0: Ja, en Olaf, je pitch helpt natuurlijk enorm mee. Dus ik zeg, let's go. Het gaat nu in.
3: Ja, ik wil vanavond pitchen Smith & Little met de plaat Eyes on You. Het is een beginnende band uit Engeland. Het maakt een beetje yacht rock, soft pop, een beetje 70s stijl, een beetje Fleetwood Mac-achtige muziek. We kennen natuurlijk, die muziek kennen we wel. Gerard Ekdom is er ook helemaal gek van. En ik ben al bij 2 concerten van ze geweest. Ik ga nog naar 2 concerten. Ik vind het helemaal geweldig. En ik hoop jullie ook. Dus hier komt Smith & Little met Eyes on You.
0: Je hebt nog 3 seconden. Gaan draaien, Olaf. Dank je wel.
3: Oké dan.
0: En fijne vakantie alvast.
3: Dank je.
0: Laat ook vooral even weten dus via de app van Radio Veronica wat jij ervan vindt. Dit is nu Smith & Little.

0: Eyes on you, you're the Smith and Little bij Veronica. Jeroen die zegt dit is kwalitatief uitermate teleurstellend. Maar Nanda die zegt wij vinden het een heel mooi liedje, groetjes van Nanda.
1: Ja, en ook Josette die vond het helemaal geweldig. Roland die zegt verrassend lekker. Jocelijn die zegt helemaal geweldig, dit is goed. Dave die noemt het helemaal top.
0: Ja, en Arnoud die zit er een beetje tussenin. Die zegt het klinkt goed, maar dit is geweest. Het lijkt wel heel erg op Fleetwood Mac. Ja, dat is. Ja. Maar ja, Fleetwood Mac is ook...
1: Nee, dat is toch goed ook gewoon.
0: Zeker, ja, ja. Daarom. Ja. Voor iedereen die denkt, wat was het nou? Smith and Little and Eyes on You.
2: Veronica. Dit is Radio Veronica. Radio Veronica.

0: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elk

0: weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Vandaag bij Otrion 15% extra korting op alle sale.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
5: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 11 uur.
10: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Europese landen gaan na het weekend met elkaar in gesprek over de migrantenoploop van gisteren bij de Spaanse enclave Ceuta. Tienduizenden mensen staken illegaal de grens over vanuit Marokko. Verschillende landen, waaronder Duitsland en Italië, gaan aan de grens strenger controleren om zo mensen die er niet horen buiten te houden. 365.000 mensen kochten deze zomer een speciale kortingspas voor de trein. Daarmee mag je voor €49 een hele maand onbeperkt met de trein in daluren. NS ziet dat een deel van de kopers daarvoor geen treinabonnement had. Wie zo'n pas heeft, moet hem eind augustus zelf opzeggen, anders wordt hij automatisch verlengd en duurder. In Papendrecht is gisteren een vrouw ontvoerd. Ze werd opgesloten in een auto en daarna werd haar huis in Rotterdam met grof geweld overvallen. Daarbij werden de andere bewoners vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie is op zoek naar zeker 3 verdachten en wil ook graag met getuigen praten. En het was schudden vanavond rondom de Italiaanse stad Napels. Daar was een behoorlijke aardbeving, de zwaarste die daar ooit is gemeten. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers en hebben gebouwen in de stad slechts lichte schade. Wel is het metro- en treinnetwerk uit voorzorg stilgelegd. Dan is Veronica weer van Weer Online. Het is droog en vrij helder. De temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Morgen veel zon en soms wat stapelwolken. In het noorden kan er nog wat regen vallen. En het wordt dan 21 tot 26 graden.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt: ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
12: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
12: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
14: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
17: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
18: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
19: Zeker.
18: dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
19: Omdat onze band onbreekbaar is.
20: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
21: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
22: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
23: Voor wie zijn we ook alweer?
22: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
25: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
24: Dat zeg ik.
22: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Op het station waar ze het huis horen, U2. En Angel of Harlem, het is Radio Veronica, het is de vrijdagavond. Mijn naam is Ferry, naast mij de one and only Daniel. Daniel.
1: Goedenavond.
0: Jannes die is even lekker op vakantie.
1: Ja, die is met de camper weg.
0: Die is met de camper weg.
1: Die is met de camper weg, dat
0: heerlijk,
1: doet hij altijd.
0: Heerlijk, heerlijk. En voor de rest is het gewoon hetzelfde. Alles mag op vrijdag, alles kan op vrijdag. Stuur vooral je verzoekje in als je denkt van, joh, dit wil ik even horen. Hè, alles kan. Ik heb stiekem wel zin in een dancebeukertje. Ik weet dat het normaal gesproken niet zo vaak gebeurt hier op vrijdagavond. Maar mocht je iets weten...
1: Het ligt eraan wat voor dancebeukertje ook natuurlijk. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Ik bedoel, kijk, een Martin Garrix Animals, dat,
0: nee, weet
1: je, dan ga je maar een paar deuren verder.
0: Dat snap
1: maar,
0: ik ook, ja.
1: Maar
0: lekker een 90's klapper of zo.
1: Daar kunnen we over nadenken.
0: Ella Langley nog even draaien.
1: Die was aangevraagd inderdaad. Ja, klopt. En Ellen die had ook nog wat agendapunten.
0: Zullen we dan wel even bellen?
1: Twee eigenlijk. Ja, dat kunnen we wel even doen inderdaad.
0: Nou weet ik dat Ellen, vriendin van dit radioprogramma, dit radiostation, dat ze buschauffeur is. Misschien is ze aan het werk, maar we kunnen het gewoon proberen. Ze had wel belangrijke punten, hè?
1: Ja, ze had wel... Ja, nee, ze had twee belangrijke punten. En dan heb ik het niet over de vormen.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Ja, ik viel laat bij jou, hè?
0: Ja, sorry. Is voor mij ook 10 minuten over.
2: Ja, met Ellen.
1: Ellen.
2: Hi.
0: Met je vrienden van Veronica.
2: Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo, hallo. Jij hebt twee belangrijke punten ingestuurd zojuist via de app van Veronica. Eerst wat betreft Robbie, hè? Vertel.
2: Ja, ik denk dat het tijd is voor Snurk jouw Hurkie, want ik heb hem al even niet gehoord.
0: Ja, want Daniel, leg even uit voor de mensen die geen idee hebben.
1: Nee, ja, nou, als het moment daar is dat Rob gaat slapen... dan zei hij altijd, nou, ik ga Snurkie Augurkie. Of we liet een dag later liet hij weten... ja, ik was Snurkie Augurkie gegaan. Maar daar hebben wij een heel mooi liedje voor... dat als het moment daar is dat hij echt niet meer terugkomt...
0: Ja, dus we kunnen het nog even een keer checken. Rob, ben je daar? Nou, dat is een hele... Nee, dat gaat hem denk ik helaas niet worden.
1: Ellen, dus, ken jij het liedje ook ondertussen uit je hoofd, of niet?
2: Nee.
1: Maar
2: nee,
1: je kan wel een beetje meezingen, toch?
2: Nee, ook niet.
1: Jawel.
2: Nee, ik weet het echt niet.
1: Klein stukje.
2: Nee, ik weet het echt niet.
0: Je mag je beginnen, Ellen.
1: Oh, this is the moment.
2: Ik weet het echt niet.

0: zeker.
1: Dankjewel.
2: Dan nog een andere vraag, die hebben we ook nog even aan jou. We zitten een beetje in de Franse sferen vandaag. Je wilde iets horen van Joe Cocker met een klein beetje Frans erin. Vertel.
1: Jannes die had het over Frankrijk.
0: Ja.
1: Van alles. Dus ik denk, hier zit een beetje Franse tekst in.
2: Ja, want welke wilde je horen?
1: N'oubliez jamais.
2: Ja, dankjewel, dan hoef ik hem niet aan.
1: Of ik dit goed uitspreek, weet ik niet.
2: Maakt niet uit. We gaan het gewoon draaien. Dankjewel en fijne vrijdagavond en fijn weekend.
1: Jullie ook bedankt. Fijne dag. Doei.

0: Joe Cocker bij Veronica, aangevraagd door Ellen. Die hadden we net aan de lijn. En ik vroeg net ook, joh, ik heb wel zin in een soort van, ja, nou, niet zozeer ordinair dance, maar gewoon een lekker dancebeukertje.
1: Ja, omdat je morgen op de boot in Amsterdam staat, of niet?
0: Ik niet, maar gewoon even lekker, toch? Daarover gesproken trouwens, morgen bij Veronica's Live Club bij Frank van der Linden is Sera te gast. En die is natuurlijk ook helemaal into the pride.
1: Ja.
0: Dus dat. Maar goed, een dancebangertje. Ik kreeg een berichtje binnen van Patrick. Die zegt, fake dus kan altijd. Nou ja.

0: De jongen die wilde horen. Faithless en Insomnia bij Veronica. We hadden net ook al Ellen aan de lijn. Die dacht dat wij dachten allemaal dat Rob al lekker aan het slapen was.
1: Maar Rob is onnavolgbaar.
0: Robbie?
2: Hey, ik heb twee keuzes. Of geluisterd naar Rob Stenders. Of geluisterd naar Rob Stenders.
0: Zo is het natuurlijk ook. Maar je bent dus nog gewoon nog wakker.
3: Tuurlijk.
0: Het spijt me.
3: Waarvoor?
0: Dat we nou heel het land al zei dat jij aan het slapen was.
3: Nee hoor, ik ben nog hartstikke wakker. Jij bent nog een klein beetje uitgezonden ook. Ik moet altijd een knipje maken voor de XXL Stenders van onze Pub 40.
0: We hoorden het net op de radio, ja.
3: Ja, daar heb je een klein stukje van uitgezonden ook.
0: Ja, dus
3: van,
0: zo ben ik ook,
3: moet eruit en zo. Ja, dat kan allemaal wel. Maar ik ben dus gewoon nog steeds wakker, want ik heb dat knipje inmiddels gemaakt. Dus ik kan morgen dit gewoon uitzenden vanaf 3 uur op de XXL Stenders.
0: Kijk, nu ik je toch spreek, zitten we in de B&B Vol Liefde dit seizoen?
3: Zo zitten wij in B&B.
4: Nou, ik ga even wat voor mezelf doen.
3: Nee. Want jij wilt ook graag in een datingshow opgenomen worden.
4: Dat is waar ook.
3: B&B Vol Liefde is echt het beste seizoen ever. Ik kan niet anders zeggen. Het is nog nooit zo goed geweest. Dan weet ik, ik heb de eerste 2 of 3 seizoenen niet gezien. Ik ben wat laat binnengekomen bij de B&B. Afgelopen winter dacht ik, het zakt af. Jammer, het is langzaam, het is moeilijk. Ik heb het niet zoveel zin meer. Maar toch probeerde ik het vol te houden. Maar nu, ik zit er zo in.
0: Ja, voor iedereen die ook meekijkt, die Fred uit Bonaire, volgens mij, die is helemaal gek, hè?
3: De kunstenaar Fred, kunstenaar Fred, het is echt weergeloos om naar te kijken. Ja, Daniel, ik weet zeker, als je jezelf een klein beetje van je allerbelangrijkste principes, verschoont, eventjes denkt, ik ken dat principe niet, ik probeer het toch, ondanks alles wat ik ervan vind. Want je vindt er iets van, maar je weet niet waarom je
4: jawel,
3: het vindt.
4: Jawel, Rob, ik heb 1 of 2 Rob, afleveringen geprobeerd te kijken.
3: Van dit seizoen ook?
4: Nee, van dat seizoen dat die man zijn eigen koffiemachine meenam.
3: Ja, maar dat is heel veel te lang geleden.
4: Ja, maar
3: nu kijken.
4: Ja?
3: Het is beter dan welke soap ook. Het is beter dan welke real life experience ook. Het is zo verschrikkelijk goed gedaan. Alles is goed. De muziek is goed. Iedereen heeft zijn eigen soundtrack. De verhaallijnen zijn goed. Het gaat redelijk snel door. Er zijn mooie, aparte figuren. Er zitten heel veel paradijsvogels bij. En inderdaad, jij noemt hem eventjes, is natuurlijk wel een van de mannen van dit seizoen. Dat is Fred. Het is een beetje Thijs van Leer.
0: Mm-hmm.
3: Ja, moet je even kennen, weet ik. Die van Focus, weet je wel, die introspection, de fluitist. En heel artistiek. En die nodigt dan een paar meisjes uit op een eiland. En die meisjes moeten gewoon precies doen wat hij wil. Dat maakt Fred niet per se sympathieker. Maar wel spannend.
0: Kan ik over mij gaan, hoor.

0: Integer, weduwnaar. En Paul probeert toch de draad weer op te pakken. Probeert toch een nieuwe vrouw te kiezen. En meteen loopt hij spaak. Omdat de vrouw die hij best wel leuk vindt... die stuurt hij eigenlijk... ja, die stuurt hij nog net niet weg. Maar op een gegeven moment denkt hij toch... ik ga het toch maar wegsturen, want ik vind die andere net ietsje leuker. En degene die hij dan net ietsje leuker vond... die zegt dan zelf tot ziens. En dan zit hij ineens zonder vrouw.
1: Helemaal niemand, ja. Triest.
0: Ja, maar dan komen er weer twee bij.
1: Zeker?
0: En dan zou ik die andere gekozen hebben. Hij stuurt er eentje weg. Ik zou zeggen, nee, Mandy. Heeft hij niet gedaan. Maar dat geeft niet. Paul is wel een ongelooflijk likable jongen. En daarvan hoop je dat hij weer goed terecht komt. En dat, je bent weduwnaar. Dus dan heb je natuurlijk toch best wel ongelooflijk veel leed gehad. Dat je dan toch hoopt, ja, deze man moet de nieuwe liefde vinden. Maar is hij er wel aan toe? Dat is dan natuurlijk ook nog een... Het is een belangrijke vraag, hoor je, Daniel? Daniel, zit veel leven in, hè?
2: Ja, ik merk het. Ik bedoel, ja, god. Ja. Nou, maar waar ik op aanging is... je stuurt één vrouw weg en dan komen er twee terug. Dat wil ik ook.
0: Ja. Ja, maar daarom proberen Jannes en ik jou ook steeds in een van de datingshowtjes te gooien.
2: Hier doe ik wel aan mee, hoor, als ik het zo hoor.
0: Ja, dus ik hoor net dat we weer een mogelijkheid hebben. Maar jammer, je hebt geen B&B, maar je kan wel altijd reageren op een van de meisjes die een B&B heeft.
2: Ja, maar ik heb bier en bieren.
0: Bier en bier.
1: Ja, is ook zo. Even iets totaal anders, jongens. Hebben we de nieuwste van Ella Langley al gehoord?
0: Nou ja, ik zal je het volgende vertellen.
1: Okay.
0: Ella Langley, wat wil je met die nieuwste? Wat is dat voor jou de nieuwste?
1: Die Choose in Texas, maar jij bent alweer eentje verder, denk ik.
0: Nee. Het is precies goed wat je zegt. Want Ella Langley heeft inmiddels al 4 nieuwe singles na Choose in Texas.
1: Uh-huh.
0: Maar die zijn allemaal... Okay, Choose in Texas is mislukt en die opvolgers zijn ook allemaal mislukt. Maar de platenmaatschappij die dacht bij zichzelf... ja, dat kan toch niet waar zijn? Want Choose in Texas is over de hele wereld een knaller van een hit.
1: Uh-huh.
0: Dus dat kan niet waar zijn. Dus die hebben het opnieuw uitgebracht, zoals het heet. En jouw hobby, Ferry. Je kent hem. Daniel, jij weet het ook. Ik heb een ongelofelijke fanclub van Ella Langley. Ik ben ongelooflijk op haar. Ook op haar muziek. Weet je wat? Vandaag is het dus gebeurd. Het is en de topsong van Radio 2.
1: Alarmschijf.
0: Het is de alarmschijf van Q. En het is de 538 favorite. Allemaal op één dag. En dat precies 1,2 jaar na de egotip van... dit sprekende ego.
1: hebben wij nog een clubsong hier?
2: Bij deze denk ik dan toch?
0: Hij staat ook bij Radio Veronica op de playlist. En, wat ook zo mooi is, Radio 5, daarvan zeggen ze dat het een zender is voor iets oudere mensen. En 3FM, daarvan zeggen ze dat het een zender is voor
1: niemand.
0: De jongste mensen.
2: Oh.
0: Ja. En beide zenders, daar staat het op de playlist. Hey. Ja, dat is toch niet normaal?
1: Nou, inderdaad.
0: En dat allemaal 1,2 jaar na de egotip, hè?
2: Ja.
0: Ella Langley, Choose in Texas.

0: feit dat, come on darling, dat het alleen voor mij was, maar dat bleek iedereen te horen. Dat zat gewoon in het nummer.
1: Je bent echt verliefd op haar, hè?
0: Ja. Nee.
1: Oh,
0: nee. De liefde is al vergeven, maar ik moet wel zeggen dat Ella Langley, stel voor dat ze voor mijn verkering een poging had ondernomen, dan had ik misschien gezegd, meet me on the dating app Stenders Music Service.
2: Ik denk dat je een kans zou hebben gemaakt, Rob.
0: Nee.
2: Oh, ik denk het wel. Nee. Beetje vertrouwen houden.
0: Ja, is heel goed. Ja.
2: Hey, en we moeten even geld verdienen.
0: Ja, ook goed. Is commercials zeker, hè?
2: Zeker beter.
3: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Hey, jij daar. Chantal Jansen hier. En Sea Zon Zee Zomerboek ligt weer in de winkel. De zomerspecial vol heerlijke reisverhalen, puzzels, horoscopen en een dikke vette winactie. Of je nou op vakantie gaat of de hele zomer thuis gaat chillen, met NC's leesvoer kom jij de zomer wel door. Je shopt hem nu in de winkel of via NC.tv.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè? Nou, hè?
1: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
3: Ferry Omen.

0: Je zondagmiddag voor Daniel een paar maanden geleden. En toen ging jij, wat ging je nou bekijken?
1: Ja, nou, ik ging toen de oude, echt helemaal begindemo's van Ike en Tina Turner ging ik checken. Dat is allemaal, is dat ook de slechte versies en niet affe dingen zijn allemaal op Spotify gegooid. Ja, en dat is wel zo goed.
0: Dus jij zegt, als je een keer niks te doen hebt op zondagmiddag...
1: Ja, ga dat even checken. Dat is wel... Dat vind ik beter dan dit bijvoorbeeld. Dan deze periode
0: ook. Oké. Over de best gesproken. Robbie Sanders, bent u daar nog?
2: Ja.
0: Kan ook over Ella Langley gaan trouwens, hè, die de best.
2: Over wie?
0: Over Ella Langley, You're Simply the Best.
2: Ah, nee, zo erg is het ook weer niet. Ik vind het gewoon een heel goed liedje. En ik vind het ook leuk dat Nederland er nu uitgebreid kennis mee maakt. Dat is mooi, hè?
0: Is ook zo.
2: Ja.
0: Daniel, kunnen we even bellen met Annette van den Broek?
1: Ja, dat kan zeker.
0: Want die had toch een lekkere liedje die ze wilde horen?
1: Ja.
2: En Ferry, wat doe je eigenlijk tegenwoordig?
3: Hallo, van alles en nog wat.
0: Kom ik zo even op terug. Hallo, Annette. Ja.
3: Hoi.
0: Hallo. Slaap je al bijna op deze vrijdagavond? Of ben jij nog uren wakker zometeen?
3: Nee, ik ben wel een avondmens.
0: Oh, oké. Zit er al een lekkere alcoholische versnapering in ook?
3: Nee, dat niet.
0: Oh, nog helemaal niks. Nog zo'n nuchter.
1: Ja, bij Ferry wel. Sinds hij 18 is, dan zuidt hij als een malle.
3: Hey, ik ben zo nuchter als me kan.
0: Oké, dan is het helemaal goed. Hey, je had een verzoekje via de app van Radio Veronica. Wij zagen die voorbij komen. En die kunnen we natuurlijk niet draaien.
3: Eigenlijk, ja, moet je hem gewoon draaien. Hij is zo mooi.
0: Ja, want wat wil je horen?
3: Prachtig. Dreamweaver van Gary Wright.

0: misschien kan ik dit ook al met mijn tandenborstel nadoen.
1: Nou, ik zat er dus net aan te denken, weet je dat?
0: Ja.
1: Jij hebt mijn hele brein opgefuckt met het idee dat jij alle geluiden met je tandenborstel kan maken.
0: Ik ga het vanavond even proberen.
1: Nou,
0: ja. Gary White speciaal voor, wie vroeg het ook alweer aan?
1: Dat was Annette.
0: Dat was uiteraard Annette. Bij Radio Veronica.
2: Guardians of the Galaxy.
0: Nou, inderdaad.
2: Het ook in. Maar hoezo kun jij dit met je tandenborstel?
1: Ja, dat moet je even uitleggen.
0: Ja, dat moet ik even uitleggen. Wij draaiden net Air, All I Need. En daar heb je aan het einde van dat nummer zo'n heel gek... Ja, ik ben hier niet de muziekneurderig voor, maar dit geluid... Even kijken hoor. Ja, dit.
1: Ja, en dit doet hij dus de hele tijd met zijn tandenborstel.
0: Dan doe ik mijn mond open en dan die tandenborstel aan. En dan hoor je dit geluid. Ongeveer.
2: Wat een muzikale tandenborstel. Wil je die keer meebrengen naar je werk?
0: Ik ga hem volgende week even voor je meenemen. Hoor. Dat beloof ik.
2: Ja. Hey, Fanny, wat doe je tegenwoordig?
0: Wat doe ik niet tegenwoordig?
1: Ja. Ik ben programmadirecteur, toch, tegenwoordig?
0: Nou ja, dat is allemaal wel een beetje heel groot gemaakt. Kijk, ik heb natuurlijk 2 jaar lang hier in de weekendochtenden gespendeerd. Hartstikke leuk. Maar ik ben daarnaast gewoon freelancer, dus ik doe echt van alles wat. Dus ik ben een soort radiohoer eigenlijk.
1: Een snabbelaar.
0: Een snabbelaar, inderdaad, ja. En op een gegeven moment was ik gewoon 7 dagen de week aan het werk. En dat vind ik niet leuk. Vind ik leuk, want het is het leukste wat er is. Maar op een gegeven moment dacht ik, nou jongens, misschien is een keer een vrij weekendje ook wel eens een keer lekker. Dus ik zit nu bij af en toe wat andere zendertjes. En ik maak tegenwoordig websites, jongens. Dat is fantastisch. Dan maak je even met AI een promptje. En dan factureer je even €3000 op. Dat werkt fantastisch.
1: Wacht even. Ja? Kom je hiermee weg?
0: Ja, ik weet toch niet uit hoe je het maakt als de code is gewoon geschreven. Maar...
2: Ik wil het ook een beetje helder hebben, Daniel.
1: Ja,
2: Daniel,
1: toch? €3000?
0: Nee, 3000.
1: Je hebt 3000 euro voor een website. Die door AI in elkaar laat zetten.
0: Nou ja, je gaat natuurlijk wel prompt schrijven.
1: Prompt schrijven.
0: Ja.
1: Wat, dus gewoon, maak website.
0: Nee, maak een website met een hoop pagina en dit en dat en dit. En dan gooit je dat eruit. En dan
1: hoe lang ben je daar nou mee bezig?
2: Ja, dat is ook belangrijk.
0: Goed, volgende vraag, jongens.
2: Heeft het een beetje kwaliteit ook?
0: Oprecht kwaliteit. Ja.
2: Maar even rustig aan, Ferry. Want ik zit een beetje op het tempo van de ouderlingen.
0: Sorry, ja.
2: Dus jij was ooit aanstormend talent bij Veronica. Mm-hmm. Wij hebben natuurlijk samen ook nog wel eens radio gemaakt. Tot grote tevredenheid, in elk geval van mij.
0: Van het bijkant ook.
2: Ja, toen zat je in de ochtend. Dat was goed. En ineens kregen we het bericht, hij is weg. Toen kwam hij weer terug. En toen deed hij tijdelijke dingen. Want je werd programmadirecteur. Waar werd je programmadirecteur?
0: Ja, er is nog een andere zender, een nieuwe zender, dat was Kiss FM.
2: Ja, en daar ga je ook, althans dat stond ook in het persbericht, daar ga je ook de ochtendshow doen. Dus dat doe je.
0: Dat doe ik, ja, klopt. Ja.
1: Het is een beetje een soort van Edwin Evers... Jan Willem Roodbeen...
0: Alles door elkaar.
1: Ja, precies. Ja. Ja.
2: Ho, wacht even. Het moet allemaal niet te verwarrend worden.
0: Ja.
2: Al 7 dagen in de week werk je dus niet. Maar die ochtendshow, is dat iets wat je live daar op die radio doet?
0: Ja, neem
2: je
0: dat? Dus niet altijd, nee.
2: Oh.
0: Het is af en toe...
2: Ook AI.
0: AI. Ja, dat is gewoon mijn AI-stem die ik erin gooi. Ja.
2: Nee, dus heb je het inderdaad wel goed voor elkaar. Gewoon de ochtendshow, 5 dagen per week AI. Even een stabbeltje met mooie websites maken via AI.
0: Het klinkt wel heel makkelijk zo.
2: We spreken nu toch wel met de enige echte Ferry Omen, toch?
0: Ja, nee, dat
1: hij zit ook hier tegenover me inderdaad wel. Dat het dus, ja. Dus ik kan dat bevestigen, maar... Ja, god. Ik heb dus, en nu voel ik me heel dom. Ik heb dus 2 zomers geleden...
0: Mm-hmm.
1: Heb ik nog aan Amerikaanse universiteit... heb ik een hele zomercursus programmeren gedaan.
0: Mm-hmm. Dat is verspilling van je geld.
2: Ja, je moet dat Ferry huren.
0: Dit overdrijf ik wel een beetje. Want het is niet alsof... Het is wel heel makkelijk. Je schrijft een prompt en je gooit er een website uit. Zo is het ook weer niet. Je moet wel een beetje...
1: Probeert nu gewoon die 3000 euro recht te breien. Recht te praten.
0: Ook, maar ik heb een keer een jaar lang ICT gestudeerd. En heb ik dus wel een beetje programmeren gehad. Dus ik ga er sowieso wel even doorheen. Ook beveiliging. Weet je, dat niet dat alles op straat ligt. En dat je via de achterkant van zo'n website alle wachtwoorden hebt. Bijvoorbeeld dat soort dingen. Dan moet je wel echt even doorheen.
2: Ja. Zou jij nog verbeteringen kunnen aanbrengen in mijn website? Of zeg je...
0: Ja hoor, ik...
2: Stuk kan rekening.
0: €4000 en dan dat zijn we
2: er,
0: oké?
2: Een prompje voor je. Ja,
0: is goed. Nee hoor, ik kan er wel een keertje naar kijken. Dat is geen enkel probleem.
2: Bedankt. Nou, hebben we dat. Komt er zo meteen nog een reserveuurtje, een piratenuurtje? Of zeggen jullie...
0: Opeens valt de verbinding weg, Rob.
2: Oh ja, nou, dat is ook maar een vraag.
1: Ferry, je hebt wel beloofd dat het volgende week wel...
0: Ja, volgende week wel.
2: Okay.
0: Ja. Okay. Dan hadden we nog een berichtje binnen van Daniel. Daniel, help me even...
1: Ja, Totje bedoel je.
0: Totje, inderdaad.
1: Ja, Totje. Ja. Die is net bij de Tom Jones tribute geweest. Mm-hmm. Die vond dat wat tegenvallen. Maar die wilde wel graag muziek van de echte Tommy horen.
0: Oké, okay. Zullen we er zo meteen anders even bellen hoe het was daar?
1: Ja.
0: Want een tribute band kan toch eigenlijk alleen maar tegenvallen, zou je denken?
2: Ja, dat is wel gezegd net ook. Ja. Ja. Het gesprek is eigenlijk al gevoerd.

0: Speciaal voor Totje, die wilde het horen. Die was dus naar de Tom Jones Tribute gegaan, hè?
1: Ja.
0: En dat viel tegen, dus dacht hij of zij, ik weet niet of het een wat voor geslacht het eigenlijk is. Van, nou, dan wil ik even de juiste horen. Dus zodoende. Bijna 12 uur.
1: Ja, dan moet jij thuis zijn voor jou, dus toch?
0: Dus ik woon niet meer thuis, Daniel. Nee, volgende week even een uurtje langer door, hè, wat mij betreft.
1: Of anderhalf, kan ook.
0: Of 2 uur. Ja. Of dat we tot 7 uur 's ochtends doorgaan.
2: Wat zit je vandaag dwars?
0: Ik ga me niet over laten halen.
1: Ik kan je dit wel vertellen, Rob. Toen ik liep net even de studio uit. En toen kwam ik weer de studio in. En toen was Ferry druk aan het bellen. Maar toen was hij dus al de instructies aan thuis aan het geven. Van ga nu eten koken. Want ik ga zo de trein pakken. dat zegt hij ook op een manier van ik ben betrapt. Maar dus ik denk dat het vooral is.
0: Het eten staat klaar, eindelijk. Ja. Dus zodoende. Dus volgende week even een uurtje langer door.
2: Het is een vroege lunch, begrijp ik.
0: Het is een hele vroege lunch. Daniel, dankjewel.
1: Jij ook, Ferry.
0: Robby, dankjewel. En straks, over heel wat uurtjes, om 7 uur, Lies van der Bronckhorst.

0: IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
10: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
11: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
12: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
13: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
14: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: 3-sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
18: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
19: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
20: Radio Veronica.
21: Met het nieuws. Het is 12 uur.
22: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. In Bilthoven zijn tientallen mensen uit hun huis gehaald. Er staat namelijk een auto in de straat waar misschien gevaarlijke stoffen in zitten. Van wie de auto is en om wat voor stoffen het gaat, dat is allemaal nog onduidelijk. Specialisten van de politie gaan nu checken wat er precies in de auto ligt. Na de UEFA en de Aziatische Voetbalbond heeft nu ook de Zuid-Amerikaanse Voetbalbond van zich laten horen rondom FIFA's nieuwe plan om aandelen in WK's te verkopen aan investeerders. Kenners gingen ervan uit dat de Zuid-Amerikanen wel mee zouden gaan in Infantino's plan, maar ze eisen nu eerst meer informatie van de FIFA. In Madrid hebben honderden mensen geprotesteerd bij de Amerikaanse ambassade tegen de stormloop van migranten gisteren. Sommige demonstranten brachten daar een nazi-groet. Bij de stormloop kwamen duizenden mensen naar een stukje Spanje dat tegen Marokko aan ligt. De meeste van hen zijn trouwens weer terug. En de gemeente Leiden is zo klaar met de overlast van jongeren bij een voetbalkooi dat de burgemeester ingrijpt. Hij heeft voor komend half jaar een samenscholingsverbod ingesteld. Omwonenden hadden vooral 's avonds en 's nachts veel last van jongeren die kwamen hangen. En nu mogen er maximaal 2 mensen tegelijk zijn. Dan is Veronica weer van Weer Online. Het is droog en vrij helder. De temperatuur daalt vannacht naar 9 tot 14 graden. In de ochtend kan in het noorden nog wat regen vallen. Maar in de middag is het overal zonnig en 21 tot 26 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Tientallen bewoners van Bilthoven worden in een zalencentrum opgevangen. Ze moesten hun huis uit, want er staat een auto in de straat waar mogelijk gevaarlijke stoffen in zitten. Specialisten van de politie doen er onderzoek. Ook zijn er 2 mensen opgepakt. Het is nog niet duidelijk wanneer de bewoners terug naar huis kunnen. Een voor de regio behoorlijk heftige aardbeving heeft rond Napels voor 21 gewonden gezorgd. 2 mensen zijn er slecht aan toe. De stroom is her en der uitgevallen en het treinverkeer rondom de Italiaanse stad is uit voorzorg stilgelegd. De brandweer ziet lichte schade aan gebouwen. Een paar onbewoonde gebouwen zijn ook ingestort. Na de UEFA en de Aziatische Voetbalbond wil nu ook de Zuid-Amerikaanse Voetbalbond meer opheldering over de nieuwe FIFA-plannen rondom WK's. Die moeten, als het aan FIFA-baas Infantino ligt, deels in handen komen van investeerders. De UEFA is daar woest over. De Zuid-Amerikanen willen vooral dat er beter over nagedacht wordt. En de droogte in Europa heeft voor archeologen ook zo zijn voordelen. Zo zijn er op de bodem van de Donau in Bulgarije botten van mammoeten zichtbaar geworden. Zo laag staat het water in de rivier. Experts van een museum zijn opgewonden over de vondst van de mammoeten die duizenden jaren geleden uitstierven. Dan is Veronica weer van Weer Online. Het is droog en vrij helder. De temperatuur daalt vannacht naar 9 tot 14 graden. In de ochtend kan er in het noorden nog wat regen vallen, maar in de middag overal zonnig en 21 tot 26 graden.

0: met het nieuws. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. De FIFA schrapt het plan om de rechten van WK's aan investeerders te verkopen. Dat zegt FIFA-baas Infantino. Het zorgt volgens hem voor zoveel oneenigheid dat het zijn doel voorbij schiet. Vooral Europese voetbalbonden waren woest. UEFA dreigde met een boycot als de plannen door zouden gaan. De tientallen geëvacueerde bewoners in Bilthoven kunnen weer veilig naar huis. Er stond een auto in de straat waarvan gedacht werd dat er gevaarlijke stoffen in zaten. Maar dat blijkt na onderzoek door de politie niet het geval. Wel zijn er twee mannen opgepakt. Waaronder gedacht werd aan gevaarlijke stoffen, zegt de politie niet. In het zuiden van Frankrijk, in de provincie Var, zijn 2500 Fransen uit hun huis gehaald vanwege een bosbrand. Het vuur was daar afgelopen dagen onder controle, maar leidt weer op door harde wind. Er worden honderden brandweermensen ingezet en 8 blusvliegtuigen. En een vervelend probleem voor de Universiteitsbiep van Utrecht. Daar hebben ze last van muizen. Een student zegt tegen RTV Utrecht dat hij ze tientallen keren per dag ziet lopen. Volgens de Biep wordt er dagelijks schoongemaakt, maar kunnen ze nooit voorkomen dat er muizen zitten. Die muizen laten zich vaker zien in de rustige vakantietijd. Dan is Veronica weer van Weer Online. Het is behoorlijk fris met 9 tot 14 graden. Maar als de zon straks zich weer laat zien, dan wordt het snel warmer. 21 tot 26 graden. Alleen in het noorden kan in de ochtend nog wel wat regen vallen. Verder krijgen we een zonnige en droge dag.